0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting, vooral aan tieners, om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuur is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

van de tongriem gesneden? Altijd alleen in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Prins Harry bezocht samen met zijn vrouw Meghan en hun kinderen Archie en Lilibet het Engelse landgoed Highgrove van koning Charles en koningin Camilla. Het was jaren geleden dat het gezin elkaar nog had gezien. Het bezoek markeert een belangrijke ontmoeting binnen de koninklijke familie. Verschillende winkels stoppen met de verkoop van squishy dumplings, kinderspeelgoed met mogelijk kankerverwekkende stoffen. Onderzoek van een Vlaamse toxicoloog toont schadelijke chemicaliën zoals xyleen en benzeen afgeleide aan. Bol.com, Standaard Boekhandel, Delhaize en Carrefour halen het speelgoed uit hun assortiment. De NVWA onderzoekt de veiligheid. In Gaza liggen duizenden onontplofte explosieven die al zeker 1200 slachtoffers maakten, bijna de helft kinderen. Het Internationale Rode Kruis geeft voorlichting vooral aan tieners om ongelukken te voorkomen. Opruimen is lastig door gebrek aan apparatuur en Israëlische beperkingen. De gesprekken tussen Iran en de VS worden voortgezet, maar het staakt het vuren is voorbij, schrijft president Trump. Iran waarschuwt voor grootschalige verdediging bij schending van afspraken. De VS stelde nieuwe sancties in na aanval op scheepvaart in de staat van Hormuz. Iran en de VS voeren wederzijds aanval uit.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen. Later neemt de bewolking toe vanuit het noorden en kan het nevelig worden. Het blijft droog met temperaturen tussen 14 en 19 graden. Morgenochtend lost de bewolking snel op en wordt het zonnig met een zwakke tot matige noordoostenwind en temperaturen tot 26 graden in het noorden. En tot zover het nieuws. Don't lie.

tool from that Demi PA. Well, I went out next morning,

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie

0: aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Drapel. Volgens de woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de nacht.

luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. Hulporganisatie Migrate blijft voorlopig actief bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens een woordvoerder wegen recente incidenten niet op tegen de hulpvraag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten vrijdagavond wel, omdat de veiligheid niet gewaarborgd kan worden. Migrate is vooral 's nachts actief en deelt water, voedsel en tenten uit. En ijsberin Larissa, de vermoedelijk oudste ijsbeer in gevangenschap, is op 36-jarige leeftijd overleden in de Duitse dierentuin van Neumünster. Ze werd in 1990 geboren in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Door achteruitgaande gezondheid zonder uitzicht op herstel besloot het personeel haar in te laten slapen. Larissa verbleef ook eerder in Parijs, Stuttgart en Karlsruhe. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. Richard de Mos van Hart voor Den Haag stelt dat het COA voorbij gaat aan de recente verkiezingen. Hij houdt vast aan het standpunt dat de opvang van 440 asielzoekers aan de Sportlaan niet doorgaat, ondanks een lopende overeenkomst. Dat voornemen staat volgens hem in het vrijdag gepresenteerde coalitieakkoord. De Mos benadrukt dat de nieuwe coalitie zich aan die afspraak houdt. Apple klaagt OpenAI aan en twee oud-medewerkers wegens diefstal van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Het gaat om productontwerp en informatie over toeleveringsketens. Apple spreekt van een gecoördineerde campagne. Een oud-topman van Apple, nu actief bij OpenAI, staat centraal in deze zaak. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het

Noord- en Noordwestensnelweg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. Bij een dodelijk ongeval vrijdagmiddag langs het kanaal in het Gelderse Lieren is een politieagent omgekomen. Gisteren botste een vrachtwagen en een auto op het kanaal Zuid. De politie meldde dat het slachtoffer een collega in een burgervoertuig was. De tweede agent raakte zwaar gewond. Onderzoek naar de toedracht loopt nog en getuigen worden gezocht. De Reflecting Pool bij het Lincoln Memorial in Washington wordt opnieuw leeggepompt, kort na de heropening begin juni. Minister Doug Burgum zegt dat de vuurwerkresten van de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli worden verwijderd en schade wordt hersteld. Ook laat de nieuwe verflaag op sommige plekken los. Wanneer het bassin weer open gaat is nog niet duidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar de matinee met Ellen Zoontjes.
1: Ja, goedemiddag allemaal. Het ging een beetje met horten en stoten. We waren even ergens anders mee bezig. Welkom bij de matinee van vrijdag 10 juli alweer. Het is vandaag de 191ste dag van het jaar. En dat betekent dus dat het tot aan het einde van het jaar nog 174 dagen duurt. Dus we zijn over de helft, zullen we maar zeggen. Vanmiddag hebben we een leuke uitzending. Wij spreken onder andere in het eerste uur Ellen Omen van de Stichting Koninklijke Concerten. En ze gaat vertellen over het concert van de Koninklijke Marchaussee samen met Waylon in het Oranjepark hier in Apeldoorn. En we spreken Nolly Spijkerman over de open imkerijdagen. Die zijn van de imkersverenigingen Apeldoorn-Uggelen. Dus dat allemaal in het eerste uur. Blijft u luisteren.

0: Ja, Bonnie Tyler, Lost in Friends. Bonnie Tyler, van de week op 75-jarige leeftijd overleden. Dit was een iets onbekender nummer, maar Total Eclipse of the Heart kennen we natuurlijk allemaal. Bij mij in de studio is aangeschoven Ellen Omen. Zij is van de Stichting Koninklijke Concerten. Goedemiddag, Ellen.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, leuk dat je er bent.
1: Ja, graag.
0: Fijn. Stichting Koninklijke Concerten. Ik heb er nog nooit van gehoord. Hoe is het zo ontstaan?
1: Dat begrijp ik. Koninklijke Concerten komt voort weer uit Stichting Koninklijk Apeldoorn.
0: Oké.
1: En Koninklijk Apeldoorn heeft 25 jaar bestaan.
0: Ja.
1: En die kwam weer voort uit de in 1998 opgerichte Wilhelmina Stichting.
0: Okay.
1: Toen waren er een heleboel mensen en die wilden heel graag een beeldje van Wilhelmina bij de grote kerk.
0: Ja.
1: En daar hebben ze zich, die hebben geld verzameld. Ja. Hebben een mooi beeldje dat we allemaal kennen.
0: Ja, ja, ja.
1: Kleine Wilhelmina.
0: Ja. Is dat op ware grootte?
1: Het is ware grootte. Ja.
0: Het is echt maar. Als je
1: echt een kleine generaal.
0: Ja,
1: hè,
0: en als je heel snel kijkt, dan zie je
1: het
0: niet. Zeg maar.
1: Nee,
0: ja,
1: klopt.
0: Dat,
1: ja. Maar zo klein was ze.
0: Ja, grappig, ja. Hè? Ja.
1: En het was ook geen mens dat dacht van, nou, ik doe nou.

0: was hoge hakken aan of zo.
1: Ze was wie ze was, zeg maar. Maar goed, als je die oude beelden zeg maar, van de oorlog ziet, dan, ja, misschien hebben ze er van onderen gefilmd, maar dan leek wel een hele reizige vrouw.
0: Ja, ze had natuurlijk altijd. Ze wilde heel graag generaal zijn, hè? Ze wilde heel graag in het leger.
1: Ja.
0: Dus zo kleedde ze zich ook.
1: Ja. Een lange mantel met zo'n vos om de nek.
0: Ja.
1: Ja.
0: Alsof heel
1: ze
0: gekend stoer.
1: Hele stoer.
0: Heel stoer.
1: Ja.
0: Maar goed, zij hielden nog centjes over. Mm-hmm. En toenmalige Fred de Graaf, die was toen burgemeester.
1: Ja.
0: Die zei van jongens, ik zit te smachten om naar een stichting Koninklijk Apeldoorn.
1: Mm-hmm.
0: En dan kun je. En wat doet hij dan? Dat is een beetje een trait d'union. Een touwtje tussen de gemeente, gemeente, het publiek, Apeldoorn, het paleis en Den Haag.
1: Ja,
0: het Koninklijk Huis.
1: Ja, ja.
0: Nou, daar zijn ze mee begonnen en dat hebben ze 25 jaar gedaan. Ik heb daar van die 25 jaar heb ik daar 17 jaar bij mogen werken. Prachtige dingen hebben we gedaan. Grootse dingen.
1: Kan je er een paar noemen?
0: Nou, we hebben het grootste was wel 200 jaar Koninkrijk.
1: Okay.
0: Dat was 2 weken lang feest. Op allerlei gebied. Op het kanaal. Opening van het kanaal. Ik had mijn boek mee moeten nemen. 2014.
1: Ja. Oh,
0: okay. Ja.
1: Dat is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden.
0: Nee. Maar
1: het is een beetje weggezakt.
0: Het is al wel 10 jaar geleden. Ja. Meer dan 10 jaar. Maar toen hebben we hele grootse dingen gedaan. 2009 hadden we heel veel grootse dingen in ons hoofd. Hebben we ook uitgevoerd. Maar toen kwam daar dat vreselijke ongeluk. Dat eindigde met de ramp.
1: Ja. Ja.
0: Toen hadden we 100 jaar Juliana.
1: Mm-hmm.
0: En wederom, Fred de Graaf, die zei van, doe het nou op dezelfde dag als Koninginnedag.
1: Ja.
0: Dat is leuk en dat trekt nog meer publiek.
1: Ja.
0: En nou, dat hebben we gedaan. Maar
1: dat weten we hoe dat allemaal afgelopen
0: weten we
1: is.
0: Hoe dat is gegaan. Dus daarom waren we extra blij dat we 2014 zo enorm uitvoerig konden vieren.
1: Ja.
0: En toen zijn we gestopt met wederom een concert in het Oranjepark.
1: Ja.
0: Met een groot podium, groot feest in het Oranjepark. Nou, er waren wel 3000 mensen, zeker.
1: Superleuk, hè?
0: En dat streven we nu eigenlijk wel weer na.
1: Ja. Maar jullie doen dat dus niet elk jaar?
0: We hebben wel elk jaar. De traditie is dus dat we wel elk jaar een concert in het Oranjepark graag willen. Want de Koninklijk Apeldoorn is dus gestopt na 25 jaar. En ik had heel veel tijd en energie, vooral in de muziek, gelegd. En toen dacht ik van ik wil nog een paar jaartjes door met die muziek.
1: Ja.
0: Want dat inderdaad de traditie van een kerstconcert en van een zomerconcert, die zou ik graag willen bewaren.
1: Ja,
0: zou ik graag voort willen zetten.
1: Ja. En hoeveel mensen zitten er in de stichting, in het bestuur?
0: Met z'n drietjes. Piepklein. Maar we zijn natuurlijk onderdeel van het EPA, Erfgoedplatform Apeldoorn. En daar heb ik zoveel collega's.
1: Oh, kijk, dat is natuurlijk wel fijn.
0: Ja, de samenwerking is prima en daar kan ik altijd hulp vragen. Het kerstconcert wordt altijd samen met de vereniging Oud-Apeldoorn gedaan.
1: Oké. Okay. En waar is dat kerstconcert dan altijd?
0: In de Grote Kerk.
1: In de Grote Kerk, ja. En dit is dan lekker buiten, hè? Daar hebben we ook een zomerconcert. We hebben natuurlijk een prachtig Oranjepark met een muziektent. En het is natuurlijk gewoon een heel mooi park. Dus dat staat op de rol voor volgende week zondag.
0: Volgende week zaterdag.
1: Zaterdag, de 18e.
0: Zondag zit de stichting Concerten, muziektent.
1: De muziektent, ja, klopt.
0: Nee, de zaterdag. En gelukkig is de vergunning goedgekeurd. Ja, er komt erg veel bij kijken.
1: Ja.
0: Maar, en de marechaussee die steekt zijn handjes diep in de buidel. Want we hebben nu weer een echt podium.
1: Okay.
0: Meestal zijn het gewoon stoeltjes in het gras.
1: Ja.
0: Maar dat wil ook niet iedereen meer. En dan

0: in die hitte.
1: Ja, oh ja.
0: Dat maakt het soms wel wat
1: moeilijker.
0: En mag
1: je dan zelf kiezen waar je dat podium dan zeg maar plaatst? Of zegt de gemeente, hij moet daar staan of hij kan alleen maar daar? We hebben nu ervaring.
0: Ja. Dit wordt de derde keer met een groot podium. Dus we weten precies waar we willen staan.
1: Ja.
0: En het publiek kijkt vanaf het stukje asfalt en waar het monument staat van de bevrijding.
1: Ja.
0: Daar kijken ze naar de kerklaan en dan kijken ze zo op het podium.
1: Oh, okay.
0: Dus over het water. Over, er wordt over het water gespeeld.
1: Oh, dat is ook al bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder. Ja.
1: En dat podium, dat is, moet natuurlijk groot zijn, want uit hoeveel leden bestaat...
0: 55.
1: Oh.
0: Het orkest 55, dus het is 15 meter bij 15.
1: Zo, en daar past iedereen op.
0: Daar past iedereen op.
1: Wow.
0: Ja.
1: En de Concours-Marchaussee, is dat voor het eerst dat jullie daar nu...
0: Nee. We houden van elkaar.
1: Ja, oké, dus elk jaar...
0: Nou, niet elk jaar, soms kunnen ze niet.
1: Nee,
0: en we
1: ook.
0: Hebben het ook een paar keer afgewisseld met de douane.
1: Oké. Maar wel allemaal, zeg maar...
0: Allemaal defensieorkesten.
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk wel leuk.
0: Ja, dat is
1: maar
0: heel
1: leuk.
0: Maar
1: dan kan je nog wel even putten. Want je hebt natuurlijk de marine heeft zijn eigen en alles.
0: Zeker. Oh, de marinierskapel, luchtmacht.
1: Ja.
0: Dus dan vorig jaar hadden we wat... Een beetje kleiner, maar dat is van het fanfarekorps van de Nationale Reserve.
1: Oké.
0: Die hebben ook
1: een
0: behoorlijk orkest. En elk orkest heeft zijn eigen klank.
1: Ja, leuk is dat.
0: Dat is heel leuk om te zien, om te horen.
1: En de interactie met degene, daar gaan we dan zo meteen even zeggen
0: zeker.
1: Wie dat dan is.
0: Met de dirigent.
1: Maar, met de dirigent en met de zanger of zangeressen die erbij uitgenodigd zijn. Dus dat is natuurlijk ook altijd wel heel leuk.
0: Zeker.
1: Dus het is altijd wel heel divers.
0: Ja.
1: Leuk. Wij gaan het er zo even over hebben. We gaan even naar de muziek.
0: Oké.
1: En dan praten we daarna nog even verder.
0: Gaat over muziek hier.
1: Ja, daarom.

0: Ja, dit was ABBA met Knowing Me and Knowing You. Nou, bij mij in de studio is nog steeds Ellen Omen van de Stichting Koninklijke Concerten. En je hebt net al even uitgelegd, hè, hoe dat is ontstaan.
1: Ja.
0: En nu hebben we dus volgende week zaterdag, moet ik het goed zeggen, 18 juli... Ja. Is er in het Oranjepark een prachtig concert. Vertel, wie zijn daar?
1: Vertel. Nou ja, daar is dus het orkest Koninklijke Marechaussee. En ze hebben diep in de buidel getast dit jaar. Want ze komen met een prachtig podium. Mm-hmm. En ze spelen dus over het water naar het publiek toe.
0: Ja, dat is wel heel bijzonder, hè?
1: En dat is echt, dat geeft al een hele bijzondere sfeer.
0: Ja. Ja. Ja, dat geloof ik graag.
1: Dus we zijn altijd erg blij. En ze nemen ook zelf een solist mee. Mm-hmm. En dat is dus dit jaar Welen. Nou, ja. Dat is spannend. Dat is echt een crossover van een fanfare-orkest. Welen zul je niet vaak...
0: Nee.
1: Ik denk, misschien heeft hij het nog nooit gedaan met een fanfare-orkest gezongen.
0: Nee, voor hem natuurlijk ook.
1: Voor hem is dat ook een uitdaging.
0: Ja. Maar we hadden het er straks al heel eventjes over, hè? Want Waylon neemt zijn eigen muziek mee. En dat wordt herschreven, zeg maar, opnieuw gearrangeerd voor de fanfare. En dat doet de dirigent.
1: Ja, dat doet de dirigent.
0: En hij spreekt dan samen met Waylon af, we gaan dit en dit en dit doen?
1: Ja, ik denk, ik weet niet precies, want ik ben niet bij die gesprekken. Ik ben alleen maar een soort producer. Mm-hmm. Maar... Waylon zegt welke nummers die wil zingen.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan moeten die herschreven worden.
0: Ja. En
1: moet hij dan het nummer ook wat... wordt niet herschreven, maar het arrangement.
0: Ja, de muziek.
1: Ja, ja, de muziek. Ja. Waylon speelt nooit met zo'n groot orkest. Dus dat is al heel bijzonder.
0: Ja, en heel spannend.
1: En voor 55 mensen moet je het wel... Als muzikant moet je van goede huizen komen om daar iets moois van te maken.
0: Grappig. Nou ja, hij komt natuurlijk zelf uit Apeldoorn, dus ik denk dat de link gauw gelegd was.
1: Ja,
0: toch?
1: Dat klopt.
0: Officieel,
1: dat klopt.
0: Van huis uit.
1: Zeker.
0: Grappig. Maar hij is natuurlijk meer country.
1: Hij is zeker nu helemaal country. Ja.
0: Dus dan...
1: Nou, dat is niet al te wild, maar het is wel een beetje funky.
0: Ja,
1: en,
0: maar goed. Dat is fanfare muziek. Dat is natuurlijk een hele andere soort muziek. Dus ik ben echt heel benieuwd hoe dat klinkt.
1: Ja, wij ook.
0: Ja, grappig, spannend ook. En hoe lang duurt zo'n concert?
1: 2 keer 3 kwartier.
0: Okay.
1: En dan nog een pauze in het midden.
0: Want
1: het zijn heel veel blazers.
0: Ja.
1: En dat vraagt heel veel van de longen, maar ook van de lippen.
0: Ja.
1: Dus die kun je niet een heel concert achter elkaar laten spelen. Die moeten echt even.
0: Want het zijn blazers
1: ontspannen.
0: En slagwerk, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Dus geen strijkers of niks.
1: Nee.
0: Maar Waylon is gitarist, hè?
1: Waylon is gitarist en hij neemt nog een gitarist mee.
0: Oké. Okay.
1: Dus ze staan daar samen. Scherpenissen, een meneer Scherpenissen.
0: Oké. Okay. Nou, grappig.
1: Die komt mee. Ja.
0: En je zei al, ze spelen over het water. En de Koninklijke Marechaussee heeft voor een podium gezorgd.
1: Ja.
0: Voor de mensen die komen kijken, zijn daar ook stoeltjes voor? Of ga je lekker in het gras zitten?
1: Gaat lekker zitten of je neemt je eigen stoeltje mee.
0: Ja.
1: Of je eigen picknickkleedje. Dit is een uitgelezen gelegenheid. Het wordt ook mooi weer.
0: Ja, het wordt prachtig weer.
1: Het park wordt schoongemaakt. Ga lekker zitten of blijf staan.
0: Ja,
1: of
0: wat je wil.
1: Wat
0: ga
1: je
0: dansen.
1: Ja, graag.
0: Ja, toch?
1: Dat zou heel leuk zijn.
0: En

0: toegangsprijzen?
1: Nee, nee. Het is gewoon open. Het is een park. Je kunt niks. Nee, nee. Het is gewoon. Oh. Maar het is ook de bedoeling dat het voor iedereen is.
0: Ja, lekker laagdrempelig. Iedereen is welkom.
1: Ja, het park bestaat dit jaar ook 150 jaar. Kijk. Dus in het kader van die 150 jaar pakt de marechaussee ook extra uit.
0: En de gemeente doet daar dan ook nog iets in mee?
1: Ja, de gemeente heeft in ieder geval een vergunning afgegeven.
0: Dat is toch ook al.
1: Dat is al heel wat. Ja. En ik zit nog te wachten misschien op een klein cadeautje. Maar
0: Oké. Ja, je weet het niet.
1: Je weet het niet.
0: Misschien staat er wel een ijskookkar of zo.
1: Bijvoorbeeld.
0: Gesponsord door de gemeente. Is er iets van?
1: Ja, er is natuurlijk. Is daar, ja, er is catering.
0: Oh, Oké, leuk. En dat is dan, moet ik me dan denken, foodtrucks of zo? Of
1: gewoon ja, eentje. Eén vaste. Eén gewoon, één vaste. En die heeft lekkere smoothies bij zich. En
0: hoeveel mensen kunnen erbij zijn? Gewoon,
1: 3000. Zeker.
0: Ja, tot het park vol is?
1: Tot het park vol is.
0: Ja, want maar zit er eigenlijk versterking bij?
1: Ja,
0: dus je kan
1: dacht
0: het je hele park horen.
1: Ja. Dus een hele
0: zegt,
1: mooie versterking.
0: Oh,
1: ja,
0: okay.
1: Echt
0: nou,
1: hele goeie.
0: Dus dat wordt ook
1: ik
0: allemaal
1: heb twee
0: geregeld.
1: Grote torens staan, echt van 8 meter hoog.
0: Oh.
1: En die schallen links en rechts. Mag natuurlijk niet boven de decibels, maar het wordt goed gedaan. Dus
0: ja,
1: het wordt niet scherp of lelijk of schreeuwerig.
0: Nee, professioneel.
1: Echt helemaal professioneel.
0: Leuk. Nou, wat grappig zeg. Dus zaterdag 18 juli in het Oranje Park in Apeldoorn. Iedereen wel bekend.
1: Ja.
0: En het is op zaterdag. Dus dan is het natuurlijk sowieso al, als je dan toch in de stad aan het lopen
1: dat
0: bent.
1: Dat hopen we wel.
0: Maak een uitstapje naar het park.
1: Zeker.
0: En ga daar lekker luisteren.
1: Ja.
0: Naar Waylon en het Koninklijk Marechaussee Orkest.
1: Ja.
0: Ja, zo moeten we het noemen, hè? En zijn jullie al bezig voor volgend jaar?
1: Volgend jaar?
0: In gedachten?
1: Ja, in gedachten, maar dat wordt dan weer kleiner, maar wel heel leuk.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ook weer in het park.
1: Ook weer in het park. Ja, dat hoop ik wel.
0: Ja, ja, het is een prachtig park. Dus
1: het gaat natuurlijk wel of we de vergunning elk jaar krijgen.
0: Ja.
1: En
0: ja, er zijn zoveel evenementen per jaar, toch?
1: Ja.
0: Dan kan die van jullie toch altijd bij.
1: Kan er wel bij.
0: Ja, toch?
1: En anders kijken we Hieke Goos lief aan. En dan
0: oh, of je de muziektent mag gebruiken op zondag.
1: Nou, of zij aan het begin. Kijk, ze zijn natuurlijk in de gelegenheid, als we vroeg bij elkaar zijn,
0: ja,
1: aan het begin van het seizoen, dat we zeggen van, joh, Hieke, er is eigenlijk geen plek meer, want mm-hmm, we mogen maar zoveel evenementen. Hè, in een park. Kun je ons helpen?
0: Okay.
1: En mogen we eentje van jou hebben?
0: Oh, nou, dat moet je maar eens even met Hieke overleggen.
1: Ja.
0: Maar dat is voor dit jaar zeker niet nodig.
1: Nee.
0: Dus de Koninklijke Concert. Hoe zeg ik dat nou?
1: Stichting Koninklijke
0: Concerten. Samen met Erfgoedplatform Apeldoorn.
1: Ja.
0: Organiseren dus dit prachtige. En het heet Park vol Pops en Parade.
1: Ja, dat vonden wij wel bij de mensen en het geheel passen.
0: Nou, helemaal leuk.
1: En je moet een beetje mee in de tijd, hè?
0: Dus, ja. Nou, dat is goed gelukt dan.
1: Ja.
0: We hebben een mooie flyer gemaakt. En nog
1: mag
0: even om te noemen, het orkest staat onder leiding van kapitein Ido Kempenaar.
1: Ja.
0: En dat is dus echt een defensie, meneer.
1: Dat is echt een defensie, meneer.
0: Want we hadden het er net al heel even over. En niet iedereen zit bij defensie die in dat orkest zit.
1: Nou, ze zijn allemaal in dienst van de marechaussee.
0: Ja, maar niet in actieve dienst,
1: toch? Maar het is niet zo
0: dienst,
1: dat ze. Ja, het is maar net wat je actieve dienst noemt. Want ze zijn actief, maar ze zijn muzikant.
0: Ja.
1: Het is niet zo dat zij naar Schiphol worden gestuurd.
0: Nee, precies,
1: of naar de doel.
0: Nee.
1: Nou, ergens.
0: Dus ze zijn echt
1: dat
0: puur
1: niet
0: voor de muziek aangenomen.
1: Ze zijn allemaal naar het conservatorium geweest. Of hebben andere opleidingen
0: gedaan. Ja, dus het is echt top of the bill.
1: Ja, top of the bill.
0: Nou, hartstikke leuk. Ellen, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Hebben we alles besproken? Of
1: we hebben
0: je
1: heel
0: van, we
1: veel besproken.
0: Dit nog even kwijt?
1: Nee,
0: of dat
1: hoor.
0: Nog even?
1: Nee, over ik kan je nog heel veel vertellen over het erfgoedplatform. Over een heleboel. Maar
0: dat doen we een andere keer.
1: Doen we een andere keer.
0: Lijkt
1: dit is het belangrijkste.
0: Ja. Dus
1: nu.
0: Volgende week zaterdag 18 juli in het Oranje Park. Tussen 2 en 4. 2 keer 3 kwartier wordt er opgetreden.
1: Ja.
0: Dan is er even tijd voor een hapje en een drankje.
1: Ja.
0: Even een rondje wandelen, ook lekker.
1: Ja.
0: En dan krijgt u een prachtig gratis concert met het orkest van de Koninklijke Marechaussee en Waylon.
1: Ja, zeker.
0: Nou, helemaal leuk. Ik wens jullie ontzettend veel succes en veel plezier.
1: Dank je wel.
0: En ik spreek jou graag nog een keer.
1: Gezellig.

0: Ja, de Floaters met Float On.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Ja, het weer, wat zullen we er eens over zeggen? We hebben natuurlijk een paar dagen gehad dat je zegt, nou, best lekker zo, eventjes afkoelen. Maar natuurlijk, na afkoeling komt weer warmte. De volgende hittegolf staat alweer voor de deur. En de komende dagen, tot volgende week donderdag, komt er gewoon elke dag een graadje bij. En ja, het gemiddelde ligt zeg maar op 30 graden de komende week. En het is vooral zonnig. Ja, nou, daar valt dus niet veel over te zeggen. Het is warm. Let goed op elkaar. Drink veel water. En nou ja, zorg wat voor de ouderen. Want ja, het hitteplan gaat in werking vandaag. Dat betekent zo min mogelijk naar buiten. Zoveel mogelijk drinken. En goed op elkaar letten. Dus doe dat vooral. En ja, waar kan, geniet ervan.

Alan Walker met Faded. Sinds kort is er op elke dinsdagochtend in de oneven weken een koffie, thee en crea-ochtend in het gebouw van de Goede Herderkerk aan de Asselse straat 199. Het begint om 10 uur en het duurt tot 12 uur. En tijdens de buurtkoffie is er elke keer een andere creatieve activiteit. En de ochtenden zijn gratis en geschikt voor alle leeftijden, dus ook voor kinderen. En de eerstvolgende keer is komende dinsdag 14 juli, dus tussen 10 en 12 aan de Goede Herderkerk, Asselse straat 199.

0: Ja, de Rolling Stones met Mixed Emotions. Volgens mij hebben ze net nieuwe muziek uitgebracht. En ik hoorde vanmorgen op het nieuws iets dat ze wilden gaan toeren misschien weer. Dus nou, hoe leuk zou dat zijn? Aan de lijn hebben wij Nolly Spijkerman van de Imkersvereniging Apeldoorn-Uggelen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat u even in de uitzending bent.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, leuk. Jullie, er zijn weer open imkerijdagen. En dat is iets landelijks, hè? En natuurlijk doen we daar in Apeldoorn-Uggelen vrolijk aan mee. Toch?
1: Uiteraard. Uiteraard doen we er elk jaar weer aan mee.
0: Kijk, en dat is dus morgen en overmorgen, zaterdag en zondag. Ja. En ja. Wat kunnen mensen dan gaan zien of gaan doen?
1: Nou, we hebben drie verenigingsstallen doen daaraan mee. En één individuele imker.
0: Ja.
1: En wat je daar kunt zien is bij de stal in Uggelen en de stal in Winnem en de stal aan de Groene Voorwaarts. Daar is waarschijnlijk een observatiekast.
0: Oh, ja.
1: Dat is een kast waar je de deurtjes open kunt doen en dan kun je in het bijenvolk kijken.
0: Oh ja, dat is heel altijd interessant.
1: Altijd heel leuk voor de kinderen om te zien waar de koningin is.
0: Ja, ja,
1: en aan de hand daarvan kunnen wij helemaal precies vertellen hoe het bijenleven in elkaar steekt. En wat er zo belangrijk en bijzonder aan is.
0: Ja.
1: En de drie stallen die ik noemde in Uggelen, Winnem, Wiesel en aan de Groene Voorwaarts.
0: Ja.
1: Dat zijn verenigingsstallen van de Imkersvereniging Apeldoorn-Uggelen.
0: Ja.
1: Daar kunnen de kinderen ook zaadbommen maken.
0: Oh, wat leuk. Voor in de tuin, zodat speciaal voor de bijen.
1: Ja,
0: en de vlinders.
1: Ja, voor in de tuin met speciale bloemen. Ja, inderdaad, voor de bijen en de vlinders.
0: Leuke mix, ja. Wat leuk.
1: En natuurlijk daarnaast is er honing ook om te proeven.
0: Ja, lekker.
1: En honing om te kopen. En uiteraard alle informatie over de bijen.
0: En hoe dat allemaal gaat.
1: Informatiemateriaal.
0: Ja, wat leuk. Ja. En die honing, is dat al van dit jaar?
1: Dat is honing al van dit jaar.
0: En dat is dan de bloemenhoning? Of is dat?
1: Ja, nou weet je, bijna alle honing is wel bloemenhoning natuurlijk. Maar het ligt eraan, als het een mix honing is uit het voorjaar, dan noem je het voorjaarshoning.
0: Oh ja.
1: En
0: ja.
1: Nu heeft onlangs, bijna alle mensen die in Apeldoorn en Uggelen hebben gewoond, wonen, hebben het geroken. De linde die gebloeid heeft.
0: Ja, ja, inderdaad. Dus zo'n zoete geur in de lucht.
1: De hele doordringende geur waar de bijen ongelooflijk goed op kunnen nectar halen.
0: Ja.
1: En verschillende imkers hebben die honing er ook al uitgeslingerd. We slingeren de honing uit.

0: de raad.
1: Ja.
0: En ja, dat zit ons dus in de potjes. En dat is bij verschillende stallen ook te koop.
1: Ja, ja, ja. En, maar is dat dan ook een mix of noemen we dat dan echt lindenhoning?
0: Nou, als je het heel officieel wilt hebben, zou je de honingen moeten laten testen. Maar als je een lege honingkamer op een bijenvolk zet, op het moment dat de linde gaat bloeien,
1: ja,
0: nou, en het zit binnen 14 dagen vol en dan de linde is uitgebloeid, ja, dan weet je eigenlijk al zeker dat je het lindenhoning mag noemen.
1: Ja, ja, ja.
0: Hoewel, officieel moet eerst boven staan Nederlandse honing.
1: Oh, ja.
0: Daar mag je onderzetten linde.
1: Oh, oké. En dat is natuurlijk dan ook met de koolzaad en met de heidehoning. En
0: klopt.
1: Nou ja, noem maar op wat er is. Want gaan jullie ook met de volken op reis, zeg maar? Of blijven deze echt
0: nou,
1: in deze stallen?
0: Nee, mijn eigen bijen die breng ik in het voorjaar naar Hal.
1: Ja.
0: Tussen bij Zutphen, bij een voorstonden.
1: Ja.
0: Dan bloeien ze op de paardenbloemen en op de wilgenkatjes, wat er allemaal groeit en bloeit.
1: Ja.
0: En tegen de bramen. En er zijn ook wel wat imkers die ik ga ook nog zelf naar de heide.
1: Ja.
0: Maar de kleinere imkers eigenlijk niet. Die blijven gewoon op de eigen locatie.
1: Ja, dat is
0: de grotere imkers gaan wel met reizen en ook naar de hei en dat soort zaken.
1: Want hoeveel kasten hebben jullie?
0: Ik heb zelf 5 kasten op dit moment.
1: Oké.
0: Okay. De vereniging heeft ook nog een beroepsimker. Ja, die komt dan op 400 kasten uit.
1: Ja,
0: maar dat is een heel ander verhaal natuurlijk.
1: Ja, maar ja, het is natuurlijk niet alleen voor de leuk, hè, dat je bij je volken houdt. Want ze zijn natuurlijk ontzettend belangrijk voor de natuur.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, ja,
1: want
0: ja,
1: geen
0: klopt,
1: bijen,
0: klopt.
1: Geen bomen, geen bloemen, geen niks.
0: Nee, geen eten.
1: En geen eten.
0: Nee. Dus 70% van alles wat wij eten moet bestoven worden door insecten.
1: Ja, kan je nou.
0: En waarvan de honingbij een hele grote bijdrage levert, omdat het natuurlijk wat massale gebeurt.
1: Ja.
0: Maar ook de bijen die alleen leven, de solitaire bijen,
1: mm-hmm,
0: en de hommels, zelfs de wespen, die zijn allemaal heel erg belangrijk voor de bestuiving.
1: Nou ja, dus eigenlijk voor het leven op aarde.
0: Als voor het leven op aarde.
1: Heel plat slaat,
0: nee,
1: zeg maar.
0: Klopt.
1: Oh, wat leuk. En hoe lang ben je al bezig met die hobby?
0: Nou, mijn vader had bijen, dus ik noem dat erfelijk belast.
1: Ja.
0: Ik ben zelf in de jaren 80 begonnen en toen een aantal jaren niet en in 2000 weer opnieuw begonnen.
1: Ja.
0: En ja,
1: toen begon het toch
0: plezier
1: weer te kriebelen.
0: Ja, weet je, het blijft gewoon heel fascinerend gebeuren.
1: Ja.
0: Zo'n heel bijenvolk. Mm-hmm. Als imker probeert het een beetje aan te sturen. Je probeert het een beetje, ik kan niet helemaal zeggen, naar je hand te zetten. Maar wel te controleren. Dat de bijen niet gaan zwermen.
1: Ja.
0: Maar elk jaar is anders. Het weer is anders.
1: Mm-hmm.
0: De dracht is anders. Mm-hmm. De bijen zijn anders. Ze komen verkeerd de winter uit. Dus altijd nog heel veel bijensterfte onder de honingbijen.
1: Ja.
0: Dat volken doodgaan.
1: Ja.
0: En daar is de imker zelf mede verantwoordelijk voor. Goed, dat komt allemaal wel weer goed. Daar kunnen we zelf voor zorgen.
1: Ja.
0: Maar kijk, die bijen die alleen leven, daar is eigenlijk voor meer een probleem mee dat die meer uitsterven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Omdat er eigenlijk in verhouding te weinig bloemen zijn.
1: Ja, zo.
0: Als je van hier zou fietsen of rijden richting Klarenbeek bijvoorbeeld, of richting de IJssel,
1: mm-hmm,
0: dan zie je die grote groene weilanden, dat noemen we dan de groene woestijn, waar geen boompje en geen bloempje en geen heggetje meer staat.
1: Nee, okay.
0: En waar dus ook geen bijen meer terecht kunnen.
1: Nee.
0: En onze honingbij die vliegt altijd nog 2,5, 3 kilometer om nectar te halen. Maar die solitaire bijen niet. Die gaan niet verder dan 50, vaak tot 100 meter.
1: Oh, dat is niet ver.
0: En als bepaalde bloemen er dan ineens niet meer staan, die er vorig jaar nog wel stonden, dan
1: houdt het op. Dan overleven ze het niet. Nee. Oh ja, mijn vader had vroeger ook altijd bijen. En wat was de meest wijze les die ik geleerd heb? Nooit voor de vliegplank langslopen. Dat doe je maar één keer, kan ik je vertellen.
0: Ligt eraan.
1: Nou, ik zat onder. Ik heb het nooit meer gedaan. Ja.
0: Nee, dat klopt. Mijn vader had dan ook bijen. En dan vroegen we altijd van tevoren, als hij met zijn bijen bezig was, van pap, hoe is het?
1: Ja.
0: Zegt hij of zijn direct, let maar om hen, ze zijn knap ondeugend.
1: Oh,
0: of zoiets eigenlijk.
1: Ja. En dan met een dikke sigaar erbij, of met zo'n...
0: Nou ja, we hebben een pijp.
1: Zo'n dingetje, zo'n pijp, mooie tijden waren dat.
0: Bijzonder.
1: Komende dagen dus, 11 en 12. Hoe laat, tot hoe laat kunnen de mensen terecht?
0: Op zaterdag zijn al deze 4 stallen open.
1: Ja.
0: Er is van 10 tot 4.
1: Mm-hmm.
0: En op zondag is alleen aan de Groene Voorwaarts de stal Kleine Zonnehoeven open.
1: Ja.
0: En dat is van 1 tot 4, alleen maar 's middags.
1: Kijk, en het is leuk voor iedereen, voor jong en oud. Je kan er wat leren, je kan alle vragen stellen die je wilt. Je kan lekker proeven, je kan kijken. Het is hartstikke interessant, ga dat vooral doen. Het is... Nou ja, voor een deel is er al vakantie en anders is het gewoon weekend. Ga er met de kinderen naartoe. Een ontzettend leerzame middag wordt dat.
0: Duidelijk. Ja,
1: hartstikke leuk. Nou, heel fijn dat je er even over wilde vertellen. Als mensen nog wat willen weten, www.bijenhouders.nl?
0: Nee, klopt. Of imkers-apeldoorn-uchelen.nl. En ja, dan staat het daar ook onder de LOI.
1: Ja, dan kan je eventjes kijken precies waar welke stal staat.
0: Ja,
1: toch?
0: Klopt.
1: Nou, ja, hartstikke goed. Leuk. Fijn dat je er even over wilde vertellen. Heel veel succes. En graag tot de volgende keer.
0: En tot de volgende keer. Bedankt hoor.
1: Tot weekend. Dag Nalien.
0: Dank je.

Richard Marx met Endless Summer Nights. Nou, het eerste uur zit er alweer op. Dat was leuk, interessant, mooie verhalen. En na het nieuws zijn wij bij u terug. En dan spreek ik onder andere met Ellie Zwaan van The Edge. En zij staat morgen in de muziektent, dus helemaal leuk. Blijft u luisteren.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisseweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisseweg is afgesloten. De brandweer probeert met meerdere eenheden verdere verspreiding te voorkomen. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. De identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. ANWB verwacht veel drukte op Europese wegen door vertrekkende vakantiegangers en werkzaamheden. Bosbranden in Frankrijk en Spanje hinderen het vakantieverkeer niet, al moeten automobilisten wel rekening houden met de hitte. In Nederland zorgen diverse werkzaamheden op A-wegen voor vertragingen, net als grenscontroles bij de Duitse overgangen. Ook rond München, Hamburg, Frankfurt en Nuremberg worden lange files verwacht. Het dodental door de dubbele aardbeving in Venezuela is opgelopen tot ruim 4000. Het aantal gewonden blijft volgens de autoriteiten op 16.000 staan. De vorige balans was 3800. De kans op overlevenden wordt zeer klein geacht, terwijl de VN schat dat tienduizenden mensen vermist blijven. De wederopbouw in het zwaar getroffen noorden zal naar verwachting jaren duren. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: luistert naar de matinée met Ellen Zoontjes.
1: Ja, welkom terug alweer bij tweede uur van de matinée van vrijdag 10 juli. En op 10 juli, niet onbelangrijk, is het Nationale Frietdag. Kijk, dat hoeven we voor vanavond in ieder geval niet meer na te denken wat we gaan eten. En het is Nationale Kittendag. Nou, dat spreekt ook voor zichzelf. En het is Wereldwijde Dag van de Energieonafhankelijkheid. Nou, ook dat spreekt voor zichzelf. Daar hoef ik niks over uit te leggen. Dus dat terzijde, dat is dus vandaag 10 juli. Nu even voor tweede uur, wat betreft tweede uur. Ik spreek zometeen Ellie Zwaan. En misschien zijn er nog een paar dames bij. Zij komt naar de studio en zij is van de groep Edge. En zij treden zondag op in de muziektent bij de zondagmiddagconcerten. En daar willen we natuurlijk graag alles over horen. Dus die zijn straks gezellig in de studio.

0: dus ook.
1: Maan, met zo kan het dus ook. Deze is vast voor over 2 weken. Want de zomervakantie begint natuurlijk bij ons hier in Apeldoorn pas na volgend weekend. Dus dan organiseert Staatsbosbeheer in de vakantie op woensdag 22 juli, 5 augustus en 19 augustus... een activiteit bij het informatiecentrum Het Leesten aan de Hoenderloosweg in Uggelen. En dat is van 12 tot 3. En dan kunnen kinderen zelf op zoek gaan naar waterdiertjes. En ze gaan dat... Naar de bospoel met schepnetten en microscopen. En dan gaan ze dus de inhoud van de bospoel een beetje onderzoeken. Dus dan nemen ze een lekkere schepdrek, denk ik, uit het bospoeletje. En dan kunnen ze met de microscoopjes kijken wat voor diertjes daar allemaal leven, voor kriebelbeestjes. En er zijn vrijwilligers aanwezig die klaarstaan voor de kinderen om uitleg te geven wat voor beestjes het zijn en wat ze doen. Dus dat is hartstikke leerzaam en hartstikke leuk. En u hoeft daar niet voor te reserveren. De deelnamekosten zijn €6 per kind. En dat is dan inclusief het gebruik, of misschien mogen ze het ook wel meenemen, van het schepnetje. Dus 22 juli, 5 augustus en 19 augustus tussen 12 en 3 bij het activiteiten- en informatiecentrum Het Leesten aan de Hoenderloosweg in Uggelen.

Adele, Right as Rain. Even kijken. Het Apeldoorns Gidsencollectief heeft weer een paar mooie wandelingen op de rol staan voor komende zondag. Onder andere dus het Apeldoornse Bos. Daar is het startpunt bij het pand van de Brasserie de Zon. En op de Regenboogbrink. En daar komt u via de Groene Voorwaarts. En die start om 14:00. En daar wordt natuurlijk het verhaal van het Apeldoornse Bos verteld. En de centrumwandeling, die begint zoals altijd op de hoek van de Hoofdstraat Deventerstraat, bij de juwelierszaak voor. Die begint ook om 14:00. En deze wandeling die wordt wel het hele jaar doorgehouden op alle zondagen. En die van het Apeldoornse Bos is niet altijd. Voor zowel de wandeling op het Apeldoornse Bos als de centrumwandeling geldt, het duurt ongeveer 1,5 uur. Kosten zijn €5 per persoon en kinderen van 6 tot 12 voor €2. Graag contant aftrekenen bij de gids. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. En het gaat door, weer of geen weer. Nou ja, het is weer. Ik zeg, neem lekker een petje mee en een zonnebril. En laat u verrassen door deze bijzondere wandeling in Apeldoorn. En alle feitjes en weetjes die de gidsen u vertellen over het mooie centrum van Apeldoorn en over het bijzondere verhaal van het Apeldoornse Bos. Dus komende zondag 12 juli, de centrumwandeling en de wandeling bij het Apeldoornse Bos.

Roxette met The Look. Nou, naast park vol pops en parade en de muziektent is er nog veel meer muziek in Apeldoorn. En vooral op zondag, want dan hebben we Apeldoorn Vierde Zomer. En na twee succesvolle edities keert de derde editie dit jaar in Apeldoorn terug. En dat is komende zondag. En op het gezellige stadstrand bij Soap, dat is aan het kanaal, geniet je van een dag vol muziek, zomerse gezelligheid en een fantastische festivalsfeer. Er zijn optredens van onder andere Monique Smit, Danny de Munk, Max Hoed, Party Harry, DJ Maggie en John de Vree. En nou ja, dat is wel een line-up die garant staat voor meezingers en dansbare beats. Dus het evenement vindt plaats tussen 2 uur 's middags en 10 uur 's avonds. Tickets kosten €27,50. En voor meer informatie kunt u even kijken op uit.inapeldoorn.nl/Apeldoorn Vierde Zomer. En dan hebben we zondag ook nog, dus naast de muziektent, muziek op zondag in de binnenstad. En dan is er in de binnenstad gezellige live muziek tijdens muziek op zondag. En op 9 horecalocaties zijn er muzikanten die verzorgen daar een sfeervolle akoestische optredens. Terwijl jij zit te genieten van een hapje en een drankje op het terras. Het is natuurlijk hartstikke mooi weer voor. Nou, komt de muziek langs en gebeuren er allemaal gekke dingen. Altijd erg leuk. De toegang is gratis. En ook daarover vindt u alle informatie op uitinapeldoorn.nl/muziek op zondag.

Ja, Demis Roussos, forever and ever. Nou hebben we in Uggelen hebben we ook nog een leuk feest. Want vanaf vandaag tot en met zondag is er het zomerfeest in Uggelen. En nou, daar staat, het is een driedaagse evenement voor jong en oud. En dat is op het Albatros-terrein, of het Albatros-terrein, aan de Brouwersmolenweg. Je kunt genieten van een spectaculaire feestavond met optredens van onder andere Walter Kroes, Marco Schuitenmakers, Charlie Lonois en Mental Theo. Nou, dat zijn niet de minste, zullen we maar zeggen. En op zaterdagmiddag zijn de populaire Highland Games. En dat zorgt dus voor een sportieve strijd en veel spektakel. En op zondag staat een sport- en spelmiddag met clinics en activiteiten voor alle leeftijden op het programma. Dus dit komend, dus vanaf vandaag eigenlijk, zomerfeest in Uggelen. En voor uitgebreide informatie kijkt u even op uitinapeldoorn.nl/zomerfeestuggelen.

Ja, Splitsing. 1 zomer lang. We hebben het even nagekeken. Ze hebben maar liefst 3 hits op hun naam staan. Het is van lang geleden, zullen we maar zeggen. Apeldoorn Foto die lanceert de Apeldoorn Foto Award. En dat is een nieuwe tweejaarlijkse fotowedstrijd voor amateur en professionele fotografen uit binnen- en buitenland. En met de award wil Apeldoorn Fotografie talentontwikkeling en beeldcultuur een groter podium geven en Apeldoorn verder versterken als fotostad. Je kan meedoen tot 31 juli. En meer informatie inhoudelijk kan je vinden via www.apeldoorn.foto/award.

0: Ja, Air Supply met All Out of Love. Dat was een klein stukje. En daarvoor hadden we Miriam Makeba met Pata Pata. Bij mij is aangeschoven in de studio. En dat vind ik altijd heel gezellig. Ellie Zwaan. Goedemiddag, Ellie.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent.
1: Ja, fijn om er te zijn.
0: Ja, leuk. Hey, jij bent onderdeel van het trio Edge.
1: Ja. Edge, de E van Ellie, de D van Dieneke en GE van Gerda.
0: Kijk, daar is over nagedacht. Daar
1: ja,
0: ook van.
1: Zeker.
0: Wat superleuk. Jullie, jullie zingen? Zingen jullie a cappella? Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, we zingen eigenlijk van alles. Ik zeg altijd de top 2000, maar dat is wel een beetje onze top 2000. van jazz tot pop, tot rock, tot Nederlandstalig. Alles wat een feestje leuk maakt. Ja. En ook voor allerlei gelegenheden.
0: Ja, wat leuk. Ja. Hey, en hoe zijn jullie zo bij elkaar gekomen?
1: Ja, dat is 22 jaar geleden. We kenden elkaar al van een koor uit Apeldoorn. En toen zeiden we, goh, we willen wel eens iets met popmuziek gaan doen. En toen zijn we eigenlijk voor het eerst met een wedstrijd mee gaan doen. In Orpheus, Apeldoorn dus met Lef.
0: Ja.
1: En die wonnen wij.
0: Oh, joh.
1: En zo is het eigenlijk gekomen. Toen mochten we een jaar later met een band optreden. Dus we hebben een gelegenheidsbandje geformeerd. En toen ook wel de hele tijd met band opgetreden. Na de corona is dat gestopt. En nu treden we eigenlijk altijd met orkestbanden op.
0: Ja.
1: Of we doen projecten. Bij Free Birds, dat is een bekende band in Apeldoorn, hebben we
0: in mei of zo.
1: Ja, hebben we daar de backing vocals gedaan. En dan gaan we ook wel zo direct met de Soos Reunie nog weer mee verder met hun.
0: Oh, wat leuk, ja.
1: En de big band in Deventer, daar doen we in de Worpkoepel nog even. Ergens in september gaan we daar samen. Dus we doen ook wel projectjes. Andrew's Sister projectjes. Dus we doen eigenlijk wel alles wat we leuk vinden.
0: Ja, want ik had in mei inderdaad, moet ik even kijken, Jos van Lent in de studio.
1: Ja, klopt.
0: En die vertelde, en dan hebben we heel leuk, dan hebben we de dames van Edge. En dat schoot me straks er binnen. Ik dacht, moet toch eens even kijken wanneer dat geweest is. Maar ik had net een nieuw schriftje. Dat was inderdaad de eerste bladzijde. Dus ik dacht, oh ja, leuk, Edge. En jullie, jullie hebben de namen bij elkaar getrokken. Dus dat is natuurlijk op zich wel heel grappig. Ook een beetje edgy, hè?
1: Ja,
0: ook
1: zeker.
0: Hartstikke leuk.
1: Zeker.
0: En jullie zingen dus allerlei verschillende genres. Maar jullie hebben elkaar niet allemaal tegelijk
1: wij zaten bij Musici met z'n drieën.
0: Okay.
1: En Gerda en Dieneke kenden elkaar langer ook van een gospelkoor daarvoor.
0: Ja.
1: We zaten alle drie bij Musici. En daar vandaan zijn wij met z'n drieën
0: verder gegaan.
1: Toen waren we ook nog wel bij Musici. En we hebben nu ook nog Factor 12. Dus we zitten ook nog in een vocaal ensemble. Wat we opgericht hebben met vijf mannen, vijf vrouwen. Dus
0: jullie zijn hartstikke druk.
1: Ja, we zijn best heel druk.
0: En hoe vaak per jaar treden jullie op dan?
1: Ja, dat is net zoals het uitkomt. En kijk, soms heb je geen aanvragen, maar dan organiseren we zelf wat. We hebben in mei, we gaan voor het vijfde, zesde jaar met elkaar op vakantie in Griekenland in mei. En daar hebben we nu voor twee keer op een jazzfestival ook opgetreden.
0: Leuk. Echt waar? Ja. Je gaat nog internationaal ook.
1: Ja, ook nog.
0: Ah, wat leuk.
1: Nee, dus als er niets is, dan in de Oranje tent. Ja, Oranje Park, muziektent.
0: Leuk.
1: Dus anders organiseren we wel wat. Ja. Dus het is ook niet. We hoeven niet per se elke twee weken of twee keer in de maand. Het komt zoals het komt.
0: Dat is fijn.
1: Ja.
0: Want het is een hobby.
1: Zeker.
0: Ja. En hoe ben je zo in de muziek terechtgekomen dan?
1: Ja, ik kom uit een muzikale familie. De hele familie zat bij de harmonie. Dus op mijn achtste speelde ik al trompet.
0: Oh ja.
1: En altijd interesse in muziek. En toen ergens pas rond mijn 25e zangles gaan nemen.
0: Okay.
1: Eerst 10 jaar klassiek en toen nog jazz en ook nog pop. En we kennen elkaar dan van het koor. Maar we hebben ook wel met projectkoren meegedaan bij dezelfde zanglerares.
0: Oh,
1: dus,
0: okay.
1: Dus
0: heel breed. Ja, dat hoor je vaak, hè? Mensen uit de muzikale familie.
1: Ja.
0: En dan... Dan
1: gaat dat zo zijn weg.
0: Ja, gaat dat zo, hè?
1: Mijn vader trompet, mijn oom trompet, en mijn zus een klarinet en mijn opa een klarinet. Dus als de familie er niet was, het is net zo'n beetje... Ken je die film, de fanfare?
0: Zoiets.
1: Als wij er niet waren, kon de serenade niet doorgaan.
0: Ja, geweldig. Maar ja, goed, vroeger werd natuurlijk veel meer met muziek gedaan dan... Tenminste, op die manier met muziek gedaan dan tegenwoordig.
1: Ja, en dat is best jammer, want als je ook die boeken leest van Scherder... Muziek is zo belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen ook.
0: Ja.
1: En,
0: uh, ja.
1: En ook ouderen, het zie je van mensen die wat dement worden, die toch vanuit muziek nog allerlei herinneringen.
2: Ja, mooi is dat.
1: Dus ik vind muziek, eigenlijk zou iedereen wel iets aan muziek moeten doen.
2: Ja, dat proberen ze natuurlijk altijd nog wel. Ja. Hè, omdat, maar ja, vroeger hadden we ook muziek op school, maar dat is natuurlijk ook allemaal wegbezuinigd.
1: Ja, maar toch zijn er nog wel scholen waar wij met het koor ook repeteren, waar ook nog wel muzieklessen worden gegeven. Dus het is,
2: maar basisscholen?
1: Nee, basisscholen weet ik niet. Zal de blokfluit een beetje zijn, maar of het verplicht is, dat weet ik niet.
2: Ja,
1: nee,
2: blokfluit moet je altijd mee beginnen. Ja. Weet ik nog uit mijn jeugd. God, trauma's waren dat. En niet alleen voor mij, maar voor het hele gezin. Onze kinderen hadden vroeger ook een blokfluit. Nou, ik wist niet hoe snel ik hem af moest pakken en hoog op de kast moest leggen.
1: Dat kan ik me voorstellen.
2: Ze spelen ook geen muziekinstrument.
1: Nee,
2: dus daar is het misgegaan.
1: Ja,
2: sorry.
1: Komt door jou eigenlijk.
2: Komt door mij. maar bij welke muziekvereniging? Jij komt oorspronkelijk uit Apeldoorn?
1: Nee, ik kom uit Angerlo, bij Doesburg.
2: Oké. Ja, dus niet bij Prins Bernhard?
1: Niet hier. Ik heb wel de trompet van mijn vader. Toen mijn vader overleed, heb ik de trompet van mijn vader wel gekregen. Dus hij staat. Ik heb hem mooi een keer helemaal weer opgeknapt. En hij longt wel dat ik denk, ja, moet ik dan eens een keer mee? Ja, fulltime baan en ik zing met de meiden. En dat is ook zo leuk. En met factor 12. Dus misschien komt het er nog eens van.
2: Ja.
1: Maar nog even niet.
2: Hij staat daar te shinen.
1: Zeker.
2: Hij wordt af en toe eens netjes opgepoetst.
1: Ja, klopt.
2: En hij doet het gewoon hartstikke goed.
1: Ja.
2: Ja, super. Hey, jij had een nummertje meegenomen. Je had een verzoeknummertje. En dat was, moet ik even opzoeken.
1: Ja, van de Poppini Sisters.
2: Ja, de Poppini Sisters. Wie zijn de Poppini Sisters?
1: Nou, wat wij leuk vinden met z'n drieën is niet standaard elke keer een octaafje ertussen. Dus we hebben veel vanuit Ogin qua arrangement gedaan. Want die meiden kunnen heel goed zingen. En onze stemmen kleuren wel heel mooi bij elkaar. We zoeken altijd net even iets anders en moeilijker dan het standaard. Ja, kijk, de Hollandse hits later op de avond als er genoeg bier overal zit.
2: Ja.
1: Maar zo zijn we bij de Poppini Sisters terechtgekomen, omdat we dan zoeken naar meer stemmige arrangementen en die net even iets anders zijn. En dan moet er een band van zijn, anders kunnen we niet optreden.
2: Nee.
1: En zo al zoekend op
2: internet,
1: YouTube, kwam op Poppini Sisters.
2: Nou, we gaan even luisteren naar Girls Just Wanna Have Fun.
1: Ja, en hij is best heel moeilijk.
2: Oké.

0: Ja, wauw, de Popini Sisters. Dus eigenlijk zijn jullie de Edge Sisters, want jullie kunnen dit net zo goed.
1: Ja, dat zal zondag blijken, maar we proberen het net zo goed te doen.
0: Ja, wat superleuk. Maar wat een leuke uitvoering is dit, zeg.
1: Leuk, hè?
0: Ja, echt een beetje alles door elkaar.
1: Ja, een beetje jazzy. Ja. We waren in Griekenland voor de jazzfestival. En ja, toen zeiden we, moeten wel een beetje jazzy nummers. Dus toen zijn we gaan zoeken.
0: Ja.
1: Ja, dit is echt wel heel gaaf. Het is super moeilijk om in te studeren.
0: Ja, dat geloof ik. Maar als het erin zit, zit het erin?
1: Zit het erin, ja.
0: Maar ja, jullie zeiden al, we hebben nooit gedoe. Het gaat altijd lekker.
1: Ja.
0: Hoe bijzonder is dat?
1: Dat is best bijzonder, want de vraag was mensen, zijn jullie met z'n drieën? En is er dan niet één te veel?
0: Oh ja.
1: We zijn hele verschillende types, maar door dik en dun voor elkaar. En we hebben echt nooit gedoe.
0: En jullie zijn ook vriendinnen daarnaast? Of is het gewoon puur... Maar ja, jullie, ik weet niet hoe vaak jullie repeteren.
1: Ja, we repeteren om de week. Oh, en we gaan ook wel eens, als het wat te doen is of zo, dan even appen van, hey,
0: ga jij mee?
1: Ook?
0: Ga je
1: en
0: mee?
1: Lopen niet de deur plat, maar we zijn wel goede vriendinnen van elkaar.
0: Wat superleuk. Ja. En het repertoire, jullie stellen alles zelf samen. Ja. Jullie gaan samen op zoek. En is dan ook wel eens dat iemand zegt, nou, dit vind ik echt niks aan, hoor.
1: Ja, ook wel. En dan zeggen we, maar dan doen we een beetje meeste stemmen. En dan zeggen we, probeer het gewoon. Even, zo wil ze met wat Hollandse hits.
0: Ja.
1: En dan zeggen, ja, is dat dan wat? Nou ja, sommige vallen dan weer af. En anderen zeggen, oh, is echt toch best wel leuk. En de mensen reageren er leuk op, dus dan houden we minder het repertoire.
0: En hoe groot is jullie repertoire? Hoeveel nummers
1: wij kunnen, het aantal
0: kunnen
1: nummers,
0: alles zingen.
1: Wij kunnen de hele avond gewoon
0: volmaken.
1: En de discussies die we dan hebben is vaak over de kleding. Wat trekken we dan aan?
0: Ja, wat ga je dan zeggen van, nou, we doen vandaag allemaal een zwarte broek en een witte blouse aan? Of we doen een groene jurk aan? Of hoe werkt dat?
1: We willen dan eigenlijk niet allemaal hetzelfde. We hebben wel eens een keer hetzelfde shirtje. Maar dan is het altijd, heeft de een rok of de andere een broek.
0: Ja.
1: Dus we hebben wel kleuren. Nu zondag heb ik gezegd, oké, we doen rood en we doen wit.
0: Dat kan dan zijn dat jij in een rode broek staat met een witte blouse.

0: En een van de andere dames in rood met wit onderstuk. Ja. Gewoon als maar rood en wit is.
1: Maar we stemmen dan is soms wel als we iets nieuws bedenken van laat het even bij elkaar leggen. Of het dan toch wel.
0: Of niet vloekt bij elkaar.
1: Ja. Ja. Die kleding, dat is allemaal een dingetje. Maar het gaat ook altijd. Uiteindelijk komt dat ook gewoon goed.
0: Ah, tuurlijk. Ah ja, een beetje geven en nemen.
1: Zeker.
0: Hé, hey, dus komende zondag staan jullie in de muziektent in het Oranjepark. Nou, dat is natuurlijk ook niet de minste plek, laten we wel wezen. Nee. In het mooie Apeldoorn.
1: Ja, dat is alweer een tijd geleden. Ik geloof een jaar of 3, 4 geleden dat we er voor het laatst waren. Dus, ja. En het wordt hartstikke mooi weer.
0: Ja, het wordt hartstikke mooi weer.
1: En je zit lekker cool daar, want er is heel veel te doen in Apeldoorn. Maar iedereen komt natuurlijk naar het Oranjepark.
0: Tuurlijk komt iedereen naar het Oranjepark. Ja, toch? Ja. Want jullie treden op om 3:00.
1: Ja.
0: En in jullie voorprogramma staat dan No Rush.
1: Ja.
0: En in jullie naprogramma staat Take Notes. En het is allemaal een beetje pop. Maar jullie hebben disco, pop en Nederlandstalig. Dus jullie zijn gewoon de hoofdact.
1: Nou, ik denk het ook.
0: Ik weet het
1: maar
0: zeker.
1: Maar goed, uiteindelijk. Volgens mij is het een heel leuk middagprogramma. Mooi aanvullend aan elkaar. Dus dat lijkt me echt gewoon.
0: Helemaal leuk.
1: Is het lekker cool? Dat zeg ik
0: in die muziektent. Lekker park. En het is lekker ongedwongen. Ja. En laagdrempelig.
1: Ja.
0: En mensen kunnen dansen. En je kan lekker een stoeltje huren.
1: Ja. We hebben zelfs één nummer. Die deden we met Freebirds. En er zit een line dance van bij de Oranje Park. Zie je altijd heel veel mensen line dansen.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen hebben we gezegd, zullen we die ook doen? Want misschien zijn ze het wel. Ja. Dus we hebben voor de line dancers.
0: Eén nummer.
1: Voor de line dancers.
0: Dus komt allen. En kan je al verklappen welk nummer dat is?
1: Ja, dat is Call Me The Breeze.
0: Oké. Okay. Ja. En dat gaat allemaal met de muziekband of a cappella?
1: Ja. Nee, dat gaat allemaal met de muziekband.
0: Ah, nou, helemaal leuk, zeg. Hey, en jullie hebben nooit gedacht, we willen er nog eens iemand bij. Jullie blijven gewoon lekker met z'n drietjes.
1: Ja, we blijven gewoon lekker met z'n drietjes. Ja.
0: En je had het over Factor 12, nee?
1: Ja, Factor 12, dat is het ensemble waar we met z'n drie ook in zitten.
0: Okay.
1: Dat zijn 5 vrouwen en 6 mannen.
0: Ja.
1: En dat is met een pianist qua begeleiding. Dus dat is echt ook wel andere, maar lastige arrangementen. Dus dan gaan we ook niet 3-stemmig, maar dan is dat wel 4, 5 of 6.
0: Okay. En daar heb je ook optredens mee?
1: Ja.
0: Of daar hebben jullie ook optredens mee?
1: Dan gaan we ergens in november een snertconcert
0: organiseren. Oh, wat leuk. Laat maar raden. Dat is eten van snert naar een voorstelling.
1: Ja, dat wilden we al heel lang. En we hadden de titel al heel lang. Het kwam er nooit van. Dus nu gaan we ergens. We moeten dat nog even vormgeven. Waar we dat precies gaan doen.
0: Oh, wat leuk.
1: Dan gaan we een snetconcert.
0: Hebben jullie een website of zo?
1: Ja, met Factor 12 wel. Maar vooral Facebook en Instagram doen we eigenlijk het meeste mee.
0: Dus als mensen nou zeggen, denken van nou, dat snetconcert, dan moeten we even in de gaten houden.
1: Ja, in Factor 12. En anders tegen die tijd kom gewoon even hier.
0: Nou, dat lijkt me een ontzettend goed idee.
1: Ja.
0: Nou, bij deze afgesproken.
1: Leuk.
0: Hartstikke leuk. Nou, en dan neem je dan de andere dames ook mee?
1: Ja, ga ik mijn best doen. Ja, die wilden wel mee, maar die kregen het niet geplooid met het werk vandaag.
0: Nee, ja, nou, maar dat kan natuurlijk, hè. Het is vakantietijd, dus misschien ook mensen op vakantie, dus extra werken, veel werken. Nou, helemaal leuk. En dat je dan in 2 koren zit, laat ik het zo maar even noemen. Heb je ook nog tijd voor andere dingen in je leven? Of zeg je van
1: nou, ik werk meer dan fulltime.
0: Okay.
1: En uiteindelijk heb ik ook nog wel een moeder op leeftijd.
0: Ja,
1: van die leeftijd, dan heb je altijd mantelzorg.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik probeer nog tussendoor wat te sporten om ook nog een beetje in
0: shape te blijven.
1: Maar dat schiet ook wel eens bij in. Dus ik vind wel heel veel dingen leuk.
0: Ja, ja, maar goed, weet je, als je toch een liefhebberij hebt in muziek,
1: dat is ontspannen.
0: Ja,
1: mensen zeggen wel eens van jeetje, wat ben je er druk mee. Ja, maar uiteindelijk levert het heel veel energie op.
0: Heel veel energie op. Ja. Hartstikke leuk. Nou, ik vond het ontzettend leuk dat je er was. En dan wens ik jullie zondag in ieder geval al heel veel plezier. Als hoofdact in de muziektent.
1: Dankjewel. En kom allemaal luisteren.
0: Ja, gezellig. Kom allemaal luisteren. Neem
1: mee,
0: zelf een stoeltje mee. Je kan een stoeltje huren. Er is koek en sopie, zullen we maar zeggen.
1: Dat kun je ook meenemen.
0: En het is gewoon een ontzettend gezellige middag. En het wordt prachtig weer, dus waarom niet?
1: Daarom.
0: Heel veel plezier. En dankjewel dat je erover wilde vertellen. En graag tot de volgende keer.
1: En dankjewel.
0: Dankjewel, Ellie.
1: Doeg.
0: Doeg.

0: Ja, Louis Capaldi met Someone You Loved. Nou, dat was een leuk gesprekje net. Dus morgen allemaal naar de muziektent. Nee, zondag, sorry, bedoel ik zondag. Allemaal lekker naar de muziektent. En onder andere luisteren naar Edge. Ook deze zomer organiseert Staatsbosbeheer weer excursies rond het thema wolf. Ja, waar gaat het niet over tegenwoordig? En tijdens deze excursie leer je zeg maar hoe wolven en schapen naast elkaar leven op de Midden-Veluwe. Nou, dat lijkt bijna onmogelijk. Maar je wordt dan meegenomen langs verschillende maatregelen die getroffen worden. En dus het kan dus gewoon dat ze naast elkaar leven. En op de website van Staatsbosbeheer kan je je aanmelden voor deze excursie op www.staatsbosbeheer.nl. Uit in de natuur, wolven en schapen Hoogbuurlo. Dus als u denkt, dat lijkt me heel interessant om te zien of te horen, meld u zich aan. Op 7 augustus is het zover. En dan was het voor vandaag de matinée alweer voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft. Ik wil de redactie heel erg bedanken voor het aanleveren van de onderwerpen. Ik wil Frans weer bedanken voor de fijne muziek. Ik wil u bedanken voor het luisteren. En volgende week zijn we op de op de wandelvierdaagse. Zijn we live aanwezig. Dus blijft u luisteren volgende week ook. Lekker naar de matinée. Prettig weekend en graag tot de volgende keer.
1: Te veel woorden, te veel zinnen.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekend gemaakt. Het departement zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. Langs de A4 en A44 bij Weteringsbrug woedde vanochtend een zeer grote brand in een pand aan de Lisserweg. Volgens de veiligheidsregio Kennemerland ontstond het vuur in een schuur en sloeg over naar een naastgelegen meubelmakerij. De snelwegen blijven lopen, alleen de afslag naar de Lisserweg is afgesloten. Het vuur is inmiddels onder controle. In Brabant is bij Bakel een lichaam uit het water gehaald, dat meldt de politie vandaag. Vrijdagavond kwam de melding binnen dat mogelijk iemand was verdronken in de Aarlense vijver. Politie en brandweer zochten met duikers in het water en troffen aan het eind van de avond een lichaam aan. De identiteit werd vastgesteld en nabestaanden worden nu geïnformeerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend trekt de lage bewolking in het noorden en noordwesten snel weg voor veel zonneschijn. Het wordt landelijk een stralende dag met sterk oplopende temperaturen. Bij matige noordoostenwind bereikt het kwik waarde tussen de 27 en 32 graden. En tot zover het nieuws. Oh, nee.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteerden een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Deze organisaties ontwikkelden de vrijwillige labels samen met 6 andere organisaties, waaronder de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Wetenschappers ontdekten in Thailand een nieuw langnekdinosaurus. Het plantenetende dier leeft 150 miljoen jaar geleden en is de eerste mammensaurus uit Thailand. Onderzoekers herkenden de soort aan 1 ruggenwervel met een unieke botstructuur, gevonden in de provincie Kalasin. 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na mogelijk bezoek aan een kinderboerderij in Braschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidde tot het zeldzame en ernstige hemolytisch uremisch syndroom, waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is nog niets bekendgemaakt. Het departement Zorg noemt de complicatie zeldzaam, maar wel ernstig. Meta trekt haar nieuwe AI-functie na enkele dagen alweer terug. Met de tool konden gebruikers afbeeldingen genereren op basis van Instagram-foto's van anderen. Het Amerikaanse social media concern kreeg felle kritiek dat de functie de privacy van gebruikers zou schenden. Het bedrijf erkende dat de tool niet goed werd ontvangen en haalde deze daarom offline. En dan het weer. Vanmiddag kan er in noordelijk kustgebied opnieuw mist ontstaan. Later trekt deze bewolking verder het land in. Bij een matige noordoostenwind wordt het zo'n 27 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Mixed Music Hour.

0: Dit is Mixed Music Hour met Gerard Philipsen. 1, 2.
1: Hele goedemorgen, welkom weer bij Mixed Music Hour. Zaterdag de 11e juli zitten we alweer. Lekker dus zeg maar midden in de zomer. En het is weer tijd voor de Mixed Music Hour. Eerste uur van de zaterdag, morgen slechts middag gebeuren. Gevolgd door de praattafel en natuurlijk de zaterdagmiddagmix. Ja, en de uitzending van vandaag wordt dan gecentreerd zeg maar als datum 5 juli met de verschillende jaartallen. Dat zijn de laatste weken dat onderwerp wat ik steeds aan zeg maar boord. Juli, wat stond er allemaal gepland? Nou ja, gepland, ook verjaardagen en zo. En dit is inderdaad een verjaardag van Huey Lewis. Die Huey Lewis, natuurlijk van Huey Lewis en zeg maar de Nieuws. Dat is de band, maar de zanger Hugh Anthony Gregg. Maar ja, hij noemde zich Huey Lewis. Die was geboren, of die, ja, die is geboren op 5 juli 1950. Hij leeft inderdaad nog steeds. Maar natuurlijk heel veel succes natuurlijk als Huey Lewis en de Nieuws. Dit was misschien wel een van de minst bekende nummers, Heart and Soul. Daar is zelfs nog moeilijk een mp3 van te krijgen toen de tijd. En daarom hoorde je me inderdaad dat hij ook van een singeltje kwam. Dat klopt ook inderdaad, want dat was een singeltje die ik inderdaad nog heb. Dat is Heart and Soul uit 1984. Maar de grootste hit was natuurlijk The Power of Love. Daar was hij eigenlijk nog wel het meest bekende mee. Nog een andere verjaardag die wij zeg maar gaan draaien. Dat is zeg maar lid van de groep ATC uit Touch of Glass. Een Europop, een Eurodance groep. Eigenlijk ingeschreven in Duitsland, maar zeg maar de leden kwamen uit allemaal verschillende landen. Onder andere Joseph Joe Murray, die werd inderdaad geboren inderdaad op 5 juli. En zijn geboortedatum is dan, en dan moet ik het heel even zien, ja, 1974. Dus die dus 10 jaar jonger dan mij. Dat betekent dus dat hij dus 51 is geworden. ATC heeft wel een aantal grote hits gehad, maar de grootste hit, en dat was in Nederland ook de hoogste positie, zelfs 4, toch een nummer alweer uit 2000, is het nummer Around the World of La La La La La.

Niet alleen de verjaardagen of zeg maar de geboortedatums worden bekendgemaakt op 5 juli. Er zijn ook nog wat gebeurtenissen die op 5 juli zeg maar, staan. Als ik kijk naar 5 juli verleden jaar, oftewel 2025... was in Birmingham onder de titel Back to the Beginning of het allerlaatste concert natuurlijk van Ozzy Osbourne. Hij leidde zeg maar op dat moment aan de ziekte van Parkinson en daarna is toeren hem geen optie meer. En eerder gaf hij aan niet zomaar ergens in een hotelkamer te willen sterven, maar nu weer bij zijn familie wil zijn. Ja, dat ook nog een leuk feitje, want zeg maar bij binnenkomst werden de fans verrast door een onaangekomen optreden van Sid Wilson, de DJ van Snakepot. Sid geeft na afloop van het concert nog een verrassing in petto, maar dan achter de schermen. Hij heeft sinds 2020 een relatie met Kelly Osbourne, jawel, de dochter van Ozzy. En aan het eind van het jaar werd Sid en Kelly de ouders van een zoontje. In het bijzijn van Ozzy en zijn vrouw zegt Sid tegen zijn vriendin Kelly: je weet dat ik meer van je hou dan iedereen in deze wereld. Ozzy ziet erbij al hangen en onderbreekt hem meteen: fuck off, je trouwt niet bij mijn dochter. Als iedereen is uitgelachen, volgt dus toch wat daadwerkelijk een aanzoek en Kelly zegt ja. Weet je wanneer ik dan ga stoppen, zei Ozzy enkele jaren eerder in een interview, als ze de deksel op een kist spijkeren. De uitspraak is nog zelfs bijna werkelijkheid geworden. Want 2,5 week na het afscheid van het concert overlijdt Ozzy op 76-jarige leeftijd. Hij kreeg een hartaanval vanwege een kransslagadervernauwing en vervolgens een hartstilstand. De hardrock en heavy wereld is dan massaal in rouw. En als afscheid krijgt hij een rouwstoet door Birmingham, die heeft afgesloten door een besloten uitvaart. Nou ja, Birmingham, dat is inderdaad al zeg maar de plaats waar zeg maar, Ozzy Osbourne zijn hart verpand heeft. En ook in 2012 gaf hij toen al een live concert samen met...

Ja, Ozzy Osbourne natuurlijk met de leden van Black Sabbath. 5 juli 1981, ook daar stond een gebeurtenis. Want in het Zuiderpark in Den Haag wordt dan zeg maar de eerste editie van Parkpop georganiseerd. De ongeveer 35.000 bezoekers komen af op trainers van 6 bands. Waaronder The Beat, Grupo Sportivo en Killing Joke. De Parkpop is ontstaan uit 2 festivals die afgelopen jaar in Den Haag plaatsvonden. Het Malipop en het Noordzeepop. Omdat de gemeente Den Haag die subsidie verstrekte, vond het er maar ruimte was voor 1 festival, besloten de organisatie om de handen in één te slaan. Een bijzonderheid van de jaarlijkse Parkpop is dat de toegang gratis is. In de loop van de jaren groeit de festival.

festival op tot de grootste gratis festival in Europa. En in de jaren 2000 wordt Parkpop ingehaald door Porsche Woodstock. De laatste jaren komen er ongeveer 250 bezoekers op Parkpop af. Maar de uitschieters waren geweest op 400.000. Sinds 1950 wordt het festival altijd op de laatste zondag van juni georganiseerd. Nou moet ik wel vertellen dat inderdaad een aantal jaren geleden ben ik ook wel eens met het naar een aantal zeg maar Parkpop-concerten geweest. Je had inderdaad de gratis versie. Dat was inderdaad, werd al op vrijdag gedaan. En zaterdag was dan weer de betaalde versie. Maar dan kwamen ook de mooie beste groepen uit. Tears for Fears heb ik gezien. Hot Chocolate. Inderdaad ook onze zangeres en Kim Wild, inderdaad. Die kan ik me nog inderdaad herinneren. En nog een aantal leden. Grupo Sportivo trouwens, die was er toen ook al een keer inderdaad. Die zou inderdaad eerst, zeg maar, 5 jaar geleden of 6 jaar geleden zou die optreden. Maar niet dat, zeg maar, de zanger van de groep zijn been brak. En daarna kwamen dus in de plek Time Bandits. Maar maakten ze inderdaad goed. En de jaar daarna kwamen ze alsnog. Dan draaien we een nummer uit die, zeg maar, die eerste van Parkpop 1981. Dan draaien we dus inderdaad Killing Joke met Love Like Blood en dan nog een iets langere versie.

Ja, we hebben het vaak over geboortes, geboortedatum op 5 juli. Maar er overleed ook iemand op 5 juli. En dat wel in 2021. En dan in Rome overlijdt dan Raffaella Carrà op 78-jarige leeftijd. 1977 scoorde zij een hit met het nummer Afore Comunice Tu. Raffaella leed al een lange tijd aan longkanker, maar heeft dit tot haar dood voor het grote publiek geheim gehouden. Het is inderdaad een aardig leuk liedje, moet ik zeggen. Dat is wel een tijd geleden dat ik die heb gedraaid. 1977, toch alweer meer, bijna 50 jaar geleden. Raffaella Carrà.

Ja, die laatste was Nice and Slow. Ook een hitje uit 1977. Naar aanleiding van de geboorte van 5 juli van Jesse Green. En dan wel in 1948. Wat ik begrepen heb, is dat die beste man ook nog steeds leeft. En is al, ook al bijna 80 jaar. En dat was inderdaad een van de klassieke disco-hits. Het volgende nummer wat we gaan draaien, dat is een ode.

tonen aan de Notorious B.I.C. Oftewel een nummer van rapper Puff Daddy en zangeres Fat Evans en R&B groep 112 uit 1997. Het nummer is een eerbetoon aan de op 9 maart 1997 rapper Notorious B.I.C., de beste vriend van Puff Daddy en inderdaad echtgenoot van Fat Evans. Are We Missing You bevat een sample van het nummer Every Breath You Take van The Police uit 1983. Het werd een wereldwijde hit met 8 miljoen verkochte exemplaren. Hun nummer was een van de beste verkochte singles ooit. In vele landen haalde hij de nummer 1 positie, zowel in Nederland als in Vlaanderen. I'll be missing you, Puff Daddy en Fat Evans.

Ja, ik vergat het natuurlijk vertellen waarom dit nummer was. Want we hebben ook een aantal nummer 1's die zeg maar op 5 juli op dat moment staat. En natuurlijk was dit natuurlijk Every Breath You Take. Tenminste, de tribute van de Police. Tribute to the Notorious B.I.C. Die was op dat moment op 5 juli 1997 zeg maar nummer 1. Dan zeg maar de volgende zeg maar nummer 1 die we gaan draaien. Dat is een heel vrij kort nummer. En dat kort nummertje is 2 minuten 30. Dan weet ik toevallig dat ik hem al een paar keer gedraaid heb. Zeker als je dan nog een nummertje zoekt van die moet vrij kort zeg maar, voor het nieuws. Dan grijp ik nog wel eens naar dit nummer. Die dan zeg maar, in 1980 op dat moment op 3 weken op nummer 1 stond op 5 juli. Jay and the Americans met Caribia. Ja, het was natuurlijk wel een nummertje uit 1980 die op 1 staat. Maar die was al lang en breed al in de 60 jaren uitgebracht. Maar goed, hij is toen de tijd weer daar een film weer opnieuw uitgekomen. Wat dat betreft een vrij groot succes.

Dit was ook op 5 juli, zeg maar, de nummer 1 hit. Maar dan in 1975. If You Go van Barry en Eileen. 2 weken op nummer 1. Dan het volgende nummer. Dat is dan weer een feitje, zeg maar, die in 1954, kun je nagaan. Elvis Presley neemt dan in zijn studio op het nummer That's Alright. Geen grote hit, maar met deze plaat maakt hij zijn debuut op de Amerikaanse commerciële radio. En hiermee begint dan de glansrijke carrière van de man die uitgroeit op King of the Pop. Of nee, niet King of the Pop, King of Rock and Roll. King of the Pop was natuurlijk Michael Jackson. Nou ja, dan heb je een hele lijst natuurlijk met Elvis Presley. Maar een van de leukste versies die ik dan vind is dan Are You Lonesome Tonight? Maar dan de love versie of de lachversie. Waar hij denkt van I wish you have no hair. En toen kwam er een kale man binnen. En toen kwam iedereen schaterlachend zeg maar, in het publiek. Die versie ga je horen van Elvis Presley.

And I had no cause to die.

Ja, dat had te maken zeg maar, met de geboorte zeg maar, in 1951 van Gert-Jan Hessing. Volgens de site is hij lid toen de tijd van Catapult. Dat klopt ook wel, want hij was de drummer daar. Met dan vooral Kees Bergman als zanger. Maar die groep was veel meer veelzijdiger. Want naderhand, naar Catapult, werden ze ook zeg maar Rubber Robbie, de Monotoonse Videokids, de Service. Het zat er allemaal aan dezelfde groep. En ook allemaal dezelfde leden. Sterker nog, zij zijn toen een tijd met al die leden zijn ze ook een eigen platenlabel mee begonnen. En dat is Cap Music uit Laie. Dus wat dat betreft is zeg maar, al die leden toch succesvol geweest. Alleen ja, helaas is Kees Bergman, dat weten we wel, die is helaas alweer overleden. Al in 2017, helaas al op jonge leeftijd, de zanger van die groep. Maar goed, zoals ik al zei, het gaat meer om vandaag om Gert-Jan Hessing, die zeg maar op 5 juli 1951 is geboren. Dat betekent dus dat hij dik in de 70 jaar is. En dan zou hij 77 jaar zijn. En dan draaien we er nog één nummer van, naar aanleiding van deze ster uit Catapult. Maar dan natuurlijk, zoals ik al zei, Rubber Robbie. En dat komt mooi uit, want dan kunnen we nog 6 minuten met de lange versie draaien. De Nederlandse sterren, die stralen overal. Wat mij betreft weer, volgende week zijn we er niet. Dan is er weer lokale uitzending. Maar wat mij betreft hoor je weer over 2 weken.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg ruim 600.000 mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico op overstromingen en aardverschuivingen. De grote brand in een pand aan de Lisserweg in Weteringbrug is onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar twee naastgelegen woningen. In Nieuwe Wetering zijn resten van de brand neergekomen. Door de brand is nog veel rook zichtbaar en zijn afritten van de A44 bij Oude Wetering afgesloten. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. En 5 jonge kinderen in de Belgische provincie Antwerpen liggen in het ziekenhuis na een bezoek aan een kinderboerderij in Brasschaat. Ze liepen daar vermoedelijk de stekbacterie op, wat leidt tot een zeldzaam syndroom waarbij de nieren niet meer goed functioneren. Over hun leeftijd en huidige toestand is niets bekend. De Belgische autoriteiten noemen de complicatie zeldzaam, maar ernstig. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

0: In het volgende uur kan je luisteren naar de Praattafel. Een programma in het Apeldoornse dialect. Soms serieus en soms met een knipoog.
1: Goedemiddag, luisteraars. Willem Bint van de Praattafel, RTV Apeldoorn. Het is vandaag 11 juli. En wie gaat jullie vanmiddag vermaken, om het zo te noemen, met serieuze dingen en met wat minder serieuze dingen. We hebben hier een paar mensen die bent aan de school. En dat is Gerda Slikus, Jaap Mulder, Willy Rijmink. En verder als technische mannen hebben we Jan Rabelink en Gerrit Nijkamp.
2: Die helpt hem, hè?
1: Die is assistent vandaag.
2: Ja, gezellig.
1: Mooi, hè?
2: Ja.
1: Goed, we hebben een aantal punten wel genoteerd, maar ik zal een van jullie eerst maar even de gelegenheid geven om wat te vertellen. Gerda, heb je wat te vertellen?
2: Nou, ja, best wel.
1: Jawel, hè?
2: Ja. Voetbal.
1: Voetbal, kijk aan.
2: Ja, verwacht nu niet, maar ik neem aan dat jullie ook allemaal gekeken hebben. Nou, of gedeeltelijk gekeken.
1: Ik heb er een stukje van gezien, ja. Niet alles.
3: Ja. Ja.
2: Nou, ik heb me zo verschrikkelijk geërgerd met die rode kaart. Een president die gaat ermee bemoeien met de spelregels van die dingen. Ik vind het een blamage.
1: Ja.
2: Ik vind het tegenover de scheidsrechter dat hij wel even giet vertellen hoe of het is.
1: Ja.
2: En ik vind die pief van die IFA, die glikken de deuren uit, just, want ja, die is corrupt.
3: Ja, zeker, man. Ze is een zootje.
2: Ja, die man moet weg.
1: Ja, ik ben volslagen met u eens.
3: Ja, hoor.
2: Dat er iemand zich
1: dat moet niet mogelijk zijn.
2: Hè?
1: Dat moet niet mogelijk zijn.
3: Dit is toch volslagen belachelijk?
1: Ja. Ja, dit is gewoon te gek voor woorden.
3: Ja.
2: Ik vind het zo krankzinnig.
1: Ja, ja.
2: Dat is toch niet mogelijk. Die man die giet ook niet bij hem zeggen, dat moet je anders doen, dat moet je anders doen, dat moet je anders doen.
1: Nee. Als de politiek zich door mee gaat bemoeien, jongens, hoe blijf je daar?
2: Ja, nou, ik vind die man die het hoofd van die IVA voor dat u weet, dan denk ik, nou, ik ben zo corrupt als de pieren.
1: Ja.
2: Dat kan toch niet? En iedereen zegt, en ze doet het af of toch niks is.
1: Maar ja, je ziet wel dat hij de machtigste man van de wereld is, hè?
2: Trump.
3: Maar hoe kan het? Hoe kan het dat zo iemand door zo'n staat? Hè?
1: Zelfs van Rusland en China en noem maar op.
2: We laten het gebeuren.

0: Ja, we laten het gewoon gebeuren. Ja.
1: Ze zijn ook een beetje bang voor hem. Hè? Als je tegenwerkt, word je ontslagen. Kijk maar naar die rechtszaak.
2: Mm-hmm. Ja, maar je zit er niet omdat je bang bent. Je zit omdat je de boel recht trekt. En niet zoals hij het doet.
3: Ja.
2: Want zo kan op die man worden. Dan denk ik, ik vernield de hele boel. Ja, Rutte ook met die NATO. Ja? Zit hem een beetje te paaien en zo. Ik zeg, pas op, want je verspeelt je hand. Ik vind het... Dat doe je niet. Ja. Je zit ervoor, zit dat. En niet om te paaien.
3: Je hebt er straks, nog over dat. Precies hetzelfde wat je nu zegt. Ja. Ook over Rutte en ook over Trump.
2: Ja. Ik precies zo. Werkende kwak wordt nog lelijk.
3: Je begint gewoon helemaal te kriebelen.
1: Ja. Nee, dat is jammer. De eerlijkheid is weg.
3: Ja.
1: Die is gewoon vertrokken. Ja.
3: Het heeft niks met sport te maken. Niks. Dat.
1: En iedereen die omarmt, ze willen allemaal die dure baantjes hebben.
0: Ja. Maar zo'n Trump toch ook, man. Vandaag dan heeft hij dit te zeggen. En morgen draait hij het weer helemaal om.
3: Ja.
0: Het slaat nergens op.
3: Helemaal nergens.
1: Nee, zeker. Hij weet wel geld bij elkaar te verzamelen.
0: Ja.
2: Voor zichzelf.
1: Ja. En de familie.
2: Ja. Ja. Ik hoop ook dat de mensen daar ook wakker worden.
3: Miljarden slingert hij binnen.
1: Die mensen die slapen allemaal, joh. Want ze nemen allemaal deel van het feestje. Ze krijgen ook geld.
2: Waar het schip...
1: Nou, maar alles gaat voorbij. Ook dit.
2: Ik ben er bang voor.
3: Er moet er eentje opstaan die door machtig is en die de kans schoon zit om hem door van de troon af te krijgen.
0: Ja,
1: maar op een eerlijke manier.
3: Ja, maar dat gaat moeilijk, hè?
1: Op een eerlijke manier. Ook die vriendjes om hem heen, die ook corrupt zijn.
2: Ja, die natuurlijk, die mogen mee in de val. Die hebben er ook van
0: geprofiteerd. Ja, zeker. En mee aan meegewerkt.
1: Maar het is wel een hele grote groep, hè, die meedoet. Rechters heeft hij ontslagen en zo. Ja. En hij is heel machtig, hè?
2: Maar dat zeg ik. Het kan daar. Ja. En ze laten het gebeuren. Ja, niemand zegt van, dat kun je niet doen.
3: Maar niemand durft ook tegen hem in te gaan.
2: Dat is het.
3: Niemand. Ja. Zelfs een president niet van China en van Rusland. Niemand. En daar ben je toch ook machtige mensen?
2: Ja, ik vond heel mooi van die Italiaanse. Die had juist een hele lelijke praat over.
3: Ja, dat ging mooi.
2: Maar die maaien hem wel over.
0: Ja, met Meloni van Italië.
3: Hij dacht dat hij die in de zak had. Hè?
1: Maar dat is een vrouw, hè? En die kan wel tegen hem op, hè?
2: Ja, en dat is mooi. Wel. Dus ze deed het ook.
0: Ja. Ze deed het ook.
1: Ja. Dat is prima.
0: Ja, hoor. Ja.
3: En dat was een keer wel nodig.
2: Ja. Maar goed,
1: dat is het, hè?
2: We hebben ook gelukkig nog wel wat goede dingen en zo. Dus. Maar niet... Die kant op.
3: Nee.
2: Ik heb zo'n hekel aan die man.
1: Ik denk een hele hoop mensen.
3: Ja. Daar ben je niet de enige. Denk heel veel. Dan kun je beter onze eigen koning hebben. Die is veel geliefder als hij als president hoor.
2: Ja.
3: En want volgend jaar gaat hij naar de koning, houdt de Koningsdag in Lelystad. Hè?
0: Ja. Ik 60 jaar, dan is hij ook 60 jaar.
3: Hè? Mooi, hè?
0: Ja.
3: Een dubbel feest, hè?
0: Ja, hoor.
3: Ja, dat is geweldig.
0: Ja, fantastisch.
3: Ja.
2: Ja, en op de fiets, hè?
3: Dat weet ik niet.
0: Oh ja?
1: Ja, een klein stukje.
3: Maxima. Hij had een mooie nieuwe jurk aan.
2: Ja, die was ook
3: gezien. Ja, mooi is dat, hè?
0: Ja,
3: geweldig.
2: Ja. Heel chic jurkje aan. Ik vond ze geweldig.
1: Ja, dat vind ik mooi uitstraling.
0: Ja, hoor.
3: Maar Maxima is ook een beetje mijn vriendin.
0: Ja, dat wordt nou zeggen, hè? Jij bent echt een fan van Maxima.
3: Ik zal u vertellen, ik heb een neef. Want alle foto's die ik van Maxima is ook op Facebook, mijn vriendin, hè?
0: Ja.
3: Al 2 keer over heeft ze een verzoek gevraagd of ik haar vriend wilde worden. En wat gebeurt er nu? Een neven van mij, Jan Klomp, die stuurt me een berichtje en zegt... Geitman, zeggen. Als er wat met Maxima gaat gebeuren, dan ben je de klos.
2: Oh.
3: Ik zeg, waarom me dat? Nou, zeggen, je hebt wat 10.000, misschien wat 20.000 foto's op de telefoon staan.
2: Ja. Ja.
3: Ik zeg, maar dat is toch niet aardig?
2: Nee,
3: ik ben toch fan van hem. Ik zeg geen onwoordheden. Ik zeg ook geen dingen die niet mag. Ik zeg, ik ben gewoon gek met haar.
0: Ja.
3: Ik zeg, ze heeft niet alleen een mooi lichaam. Ik zeg, maar hij heeft ook nog een mooi kopje. Ik zeg, hij heeft er ook nog wat in zitten ook.
0: Ja hoor.
2: En weet je wat ik zo mooi vind als vrouw zijn? Als trek je haar een postzak aan.
3: Dat heeft ze ook aan.
2: Alles
3: stieter.
2: Wat eenvoudig, ingewikkeld, dan ook. Ja. Het stieter altijd prachtig.
3: Ze is ook een echte trendsetter, hè?
2: Ja, dat is echt
0: zeker weten.
3: Ja. Ja, mooi, hè?
0: Ja.
2: Dat is geen verdienste dat hij in u.
3: Ja, maar vanaf dag 1, hè?
2: Ja.
3: Vanaf dag 1.
1: Ja, dat ga je mee, hè? Ja. Voor niks.
2: Ja, hoort, maar dat is... Hoe dan ook, het is altijd goed.
1: Ja, dat is wel mooi, hè? Als je zo bent.
2: Ja.
3: Ja.
2: Dus,
3: nou, ik heb een hele mooie vlag met Maxima erop. Daar zou ik nog een mooie jurk van kunnen maken. Maar ja, Mien past daar niet, hè?
2: Nee. Ja.
3: Mooi, hè?
2: Zo is het wel. Nou, dus ik zou zeggen, wie neemt van mij over?
1: Nou ja, ik heb dan... in Bergen-Bosch was er een tentoonstelling. En die heeft Maxima toen geopend. Dat ging over de natuur.
2: Ja.
1: En toen heb ik Maxima ontmoet, heb ik haar een hand gegeven. Ik heb het ook opgenomen. En dat gedeelte is nou wegbezuinigd. Maar dat was echt heel mooi om dat even mee te maken. Hoe zij is, wat ze vertelt en hoe ze met de mensen omgaat. Ja. En er was een jonge moeder met twee kindjes. En die gaat overal naartoe waar Maxima is. En die was er ook.
2: Ja.
1: En die heeft zij een hand gegeven. Die kindjes even over de bol geaaid.
2: Ja. Ja.
1: En dat is Maxima.
2: Ja, geweldig. Ik heb mijn hand natuurlijk nooit meer gewassen.
1: Nee, ik kan nog zien. Een beetje zwart. Hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, hoor.
3: Ik zal hem gelijk in het gips drukken. Zo.
2: Ja.
3: En hij laat zitten.
2: Ik weet nog dat Beert Juliana kwam in Voorsen. Toen met die... Nou, we hadden nog nooit een koning of een koningin gezien. En we zagen onderweg die auto's en toen zei, oh, dat is voor de kop. Wil de fietsen draait, willen ook naar dat kamp toe.
3: Mm-hmm.
2: Nou, dat wil helemaal biowest. En toen wil naar school fiets.
3: Ja.
2: Ja, en toen hadden we een probleem. En die directeur, die wou niet geloven dat de wullen door naartoe west waren. En die zegt, nou, zoveel strafwerk enzovoort. En inhalen en het hele spuk toch. Nou, wullen helemaal van, nou. En de andere dag, toen wachten we ons op. Hij zegt, ik heb het gelezen. Het is waar, jullie hoeven dat niet maken. Maar we laten het allemaal maken. En toen ik zeg... Dat hoor ik dan voor een volgende keer. Ja. Ze geven het dan nu maar in. Ja, de snippen te vullen aan.
3: Hij had er weer voor niks in.
0: Was dat Juliana of Beatrix?
1: Beatrix
0: was er van. Die ging ook nog naar de Cannenburg.
2: Ja.
0: Gaf mijn vrouw toen ook nog een hand. Ja, heel bijzonder. Ja,
1: ja die kwam daar toen op dat pleintje daar. Ja, bij de kerk.
2: En ik bedoel dat kamp, hè? Van de Molukkers toen werd toen geopend.
0: Ja, dat is wel
1: zo. Oh, dat weet ik dus niet.
2: Ja. Dat heeft jullie, daar is jullie.
1: Oh, dat is Juliana geweest.
3: Ja, Juliana.
2: Ja, dat was echt Juliana.
0: Klopt.
2: Dat was Juliana.
1: En dat was wel mooi van haar dat ze dat deed, hè? De opening van dat kamp.
2: Ja.
1: Want de regering heeft die Molukkers niet leuk...
0: Laten barsten.
1: Ja,
0: in feite wel. Ja. Ze hebben meegevochten in de Indische oorlog.
3: Ja,
0: hè?
3: Klopt.
2: En we vonden het heel gek, want we dachten dat allemaal kindmorgen waren.
1: Nee, maar zo was het wel. Hè?
2: Ja, zo leek dat ook.
0: Dat klopt.
2: Dat kennen we wel, van Tussen zo achter Tussen.
1: Ja. Dingen. Dat werd toen ook allemaal weggepoest.
3: Ze heeft er toch wel iets van geleerd, hè? Dat al die vluchtelingen, maar dat waren hun toen ook.
0: Ja.
3: Niet meer in kampen te stoppen, maar gewoon ook in een huis. Hè?
0: Ja.
3: Heeft de regering wel iets van geleerd.
2: Ja.
3: Hubbiksmessen.
2: Dus nu komen we van zo van dit en dan.
3: Mooi, hè? U rolt zo weer deur, hè?
2: Ja.
3: Maar dat zeg ik. Het hoeft niet altijd serieus te zijn.
2: Ja.
3: Maar wat vind je van een... appels en peren vergelijken met elkaar. Maar wat vind je van peren eten? Lussen jullie peren? Een peer eten? Vind je een peer lekker?
2: Peren?
3: Ja.
2: Die bindt niet meer in, hè?
3: Die bindt niet meer in, hè? Die gooit er helemaal uit, eigenlijk.
0: Oh ja? Is dat zo?
3: Ja. Ja, het... het image van de peren is eigenlijk op nul. De jeugd die vindt die peren niet meer lekker, die eet ze niet.
1: Zit hem in de vorm?
3: Ja, ik weet niet. Jullie zijn altijd deze jongens en meisjes met elkaar vergelijken, appels en peren.
0: Appels en peren.
3: Dat een beetje hetzelfde lijkt.
0: Ja.
3: Maar en terwijl het een heel vezelrijk product is.
2: Ja.
3: En heel gezond ook.
0: Zeker.
2: Ja. En je kunt er ook lekkere dingen van maken.
3: Dat gooit nu in de restaurants ook meer proberen.
2: Ja.
3: Om die peren meer als dessert overal mee te gaan gebruiken. Want alle peren, we hebben in Nederland zoveel peren, die gaan allemaal naar buitenland.
1: Maar er zijn twee soorten, hè?
2: Ja,
1: de normale peer en de stoofpeer.
3: En een toffe peer.
1: En een toffe peer. Ja, dat zijn wij.
2: Maar dat is mooi, hè? Ook die andere zin, ook met de feestdagen. Dan is dat allemaal met wijd en zo. Mm-hmm. Maar de anderen, maar die kun je ook heel goed.
1: Met kerststofpiertjes.
2: Ja.
3: Wat vinden jullie ervan als we even Jan vragen of ze nog een plaatje voor ons gedreven? Zullen we maar zijn doen, Jan?
0: Dat is verkeerd, Gerard. Nee hoor.

0: Ja, luisteraars, we bent er weer. En dit was een geweldig mooi liedje van Mokem Kiek. Momentje.
1: Kun je het even niet zien?
0: Nee, ik zie hem even niet. Van Drika en Gadjan. Wat weltert de wind?
2: Dat is een heel mooi liedje.
0: Een mooi liedje, ja. Wie heeft er met aandacht naar geluisterd? Maar ik kon de titel even niet vinden. Maar goed, dat was hem dus. Ja. Luisteraars, wie hebt er nog een die... dat is Jaap Mulder, zit bij ons. Dat heb ik u straks al verteld. En die komt oorspronkelijk uit Grunningen. En hij wil er iets over vertellen. En hij wil ook een heel kort liedje zingen.
3: Ja.
0: Dus Jaap, ga uw gang.
3: Dank je. Ja, ik ben dus geboren in Sappemeer. In het aangrenzende gemeente Zuidbroek ben ik opgegroeid. En vroeger op school moest je al die plaatsen nog leren. Hogezand, Sappemeer, Zuidbroek, Winschoten, Alde en Nieuwe Pekela. Maar dat is er nou niet meer bij.
1: Ja.
3: Nee. Zuidbroek is er nog een plaats van 3000 inwoners. En daar waren 7 à 8 middenstandszaken. Mijn vader had een limonadefabriek en een drankenhandel. En er is ook een lied gemaakt van die 7 à 8 zaken. En ik zal proberen dat eventjes te zingen.
0: Ja. Mooi.
3: Nou begint hij. Zuidbroek is bekend om zijn mortel cement. Kerken bij Kaperings. Limonade van Mulder en worst van export. Kolen van Kruijer en schoon van Joop Schot. Nou heb ik ze daarmee allemaal gehad.
0: Nou, prachtig, ja. Nou, prachtig.
1: Ik vind het toch wel moedig dat je het doet.
0: Ja.
3: Dank je. Ja.
1: Dat is mooie verleden tijd, hè?
3: Ja hoor, dat is geschiedenis.
1: Tiet, dat is wel.
3: Ja.
0: Hij toch meer maken, of niet dan?
3: Jazeker. Hey?

0: Ja, hoor. Ja, hoor.
1: Kunt ze niet afnemen, toch?
2: Als... Jaap, heb je nog iets nieuws te vertellen nog?
0: Nou, ja, god, mijn ambtelijke, toen ik nog werkte. Maar is dat interessant?
2: Ja.
0: Nou ja, goed, ik heb bijna 40 jaar gewerkt bij de overheid. Ik heb 7 gemeenten gediend. Ik ben begonnen bij de gemeente Zuidbroek. En later is Zuidbroek samengevoegd met Noordbroek. En dat werd de nieuwe gemeente Oosterbroek. De wind is gedraaid, maar de broek is blijven hangen, werd er gezegd.
2: Ja. Ja. Na die tijd
0: ben ik in 71 naar Apeldoorn gegaan. Werkzaam bij de gemeente Apeldoorn. Daar was ik later hoofd van het bureau planologie. Daar heb ik tot 84 gewerkt. En toen ben ik nog even weer teruggegaan naar Groningen, Haren. Heb ik bij een ingenieursbureau gewerkt. Dat was het niet. En na die tijd heb ik gewerkt bij de gemeente Meppel, Franeker, Nieuwkoop bij Alphen aan de Rijn. En mijn laatste gemeente was Epe.
1: Ach, leuk.
2: Ja. Oh, mooi hoor.
0: Ja.
2: Goed. Zal ik daar nog iets anders erin gooien, jongens? Wat dachten jullie van de benzineprijzen?
0: Ja.
1: Ja, dat bloos.
2: Die reeks door de pannen uit,
0: hè? Ja, man, hou op.
2: Nederland is het duurste land wat benzine betreft.
0: Ja, dat klopt.
2: Ik heb al geprobeerd er water in te gooien, maar dat ging met de auto niet goed. Nee.
0: Nee,
2: dat moet maar niet doen.
0: Nee.
1: Ik heb er geen last van. Ik doe er al wat ik altijd doe, net als de Belgen. Ik doe al die voor 40 euro erin. En dan wordt het niet duurder.
2: Dat zijn ze vroeger ook al. Ik ga voor 10 euro gok rijden en meer heb ik niet.
0: Nee.
2: En dan stop
0: nee,
2: je ermee.
0: Nee,
1: maar dat zijn ze vaak. Ja. Die hadden ze dat maar. Maar de hebben het wel mooi gemaakt of dat... voetbal gebeuren.
2: Ja, prachtig.
1: Geweldig.
2: Dat is waar.
3: Ja. Ja, die hebben de rode kaart weer teruggegeven aan Trump zelf, hè?
0: Ja, gelukkig wel.
2: Ja, jongens.
1: Lou die maar weer zo. Maar...
0: Ja. Ik vond het gisteravond heel erg triest voor België.
1: Ik
0: heb het niet gezien?
1: Nee.
0: Nou, die keeper, keeper Courtois. Dat is geweldig, een van de beste keepers van de wereld. Ja. En die viel op een gegeven moment geblesseerd uit. In zijn invallen komt erin. 2 minuten voor het einde komt er een gewoon schot. En die laat het gewoon van zijn borst afstuiten. En die Spanjaard die schopt hem.
2: Die schopt hem nog een keer erin.
0: Oh, man, was dat triest voor.
2: Hij klemde hem helemaal niet vast.
0: Ja, man. Dat was triest. Dat is voor heel België triest.
1: Ja. Nou, zonder. Maar ze hebben wel geschiedenis
0: geschreven. Ja hoor, nee.
2: Ja, dat zonder meer. Want ze waren toch allemaal wel heel blij, hè?
0: Jazeker.
1: Maar wat dichter bij huis. De Gelre, dat vergeet het parkeertarieven weer verhogen.
2: Nou,
1: 6 jaar, 6 hè.
2: Ze hebben al 6 jaar lang de prijzen niet verhoogd, hè? In Gelre.
1: Ja, ze zegt nu van, nou 6 jaar, dat ze. Dus, geen idee van of het inderdaad wel of niet zo. Maar in mijn oor, in mijn gevoel, is de tussentijd ook wel omhoog gegaan.
2: Ja, misschien wel,
1: maar goed, ze zullen het zelf het best weten.
2: Ja. Maar ja, je gooit er niet voor de lol heen, hè, dat zeg ik nu, hè?
1: Nee.
2: En hij dan ook nog een keer een prijskaartje kreeg waar je zegt dat en dat moet betalen. En die valt u dan altijd wat tegen, denk ik. Dan gooi je ook naar andere alternatieven. Of je gooit op de fietsen. Maar meestal rijdt hij helemaal naar huis.
1: Ja.
2: Dus
1: ja,
2: je gooit met de auto.
0: Ja.
1: Ook, je kunt niet meer op dezelfde hoogte. Hè. Dan moet je naar beneden en dan moet je eronder en door kun je de fietsen.
2: Of de warm,
1: maar het is ook niet zo groot.
2: Nee.
1: Maar dat kan er ook behoorlijk voor wezen. Dus,
2: ja, nee, dat is wel. En wat ook gebeurt is dat auto's in de buurt, in de wijk, de auto's proberen neer te zetten.
1: Ja.
2: En dat kost dan niks. Je moet een eindje lopen. Maar goed, dat heeft ze er dan wel voor over. Je bent toch gedomme zo al 5 euro om 10 bij zo kwijt, hè?
1: Ja, ik vanmorgen las ik in dat mensen reageerden er dus op. Dat las ik ook nog wel eens. En die zegt, ja, als je goed bekijkt, je kunt er een hele dag staan voor een pizza.
2: Ja.
1: Dus
2: ja,
1: dat is 7 euro.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, ik vind het toch wel een mooie vergelijking.
2: Ja.
3: Maar als je iedere dag naar je echtgenote moet gaan...
0: Ja, nee. Ja. Dan
3: ben je 50 euro kwijt in de week, hè?
0: Ja, hoor.
1: Ja. Ik weet niet, ooit behalve een dag, dat je dus ook... Want sommige mensen bent er ook een week of langer.
2: Ja, ze hebben ook een weekkaart.
1: Of er ook een abonnement op, geen idee.
2: Ze hebben ook een weekkaart. Ik meen dat die 15 euro was. Een weekkaart.
1: Nou, dat is heel netjes.
2: Ja.
3: Maar dan kun je dat beter doen dan 3 keer gaat.
2: Ja.
3: Op een dag.
2: Ja, dan moet je van de veurt wel even uitvogelen. Want anders hij zelf te pakken. Heel vaak hem worden. Kijk, als Willem maar een keertje erin met hem daardoor markeert. dan, ach ja, dan moet je het maar verliefd nemen. En uiteindelijk kun je misschien ook nog van de belasting aftrekken.
3: Ach.
1: Oh, dan moet je wel aardig wat hem.
3: Ik krijg 5 cent.
1: Ik weet wel, hoor. Ja, nee. Mijn echtgenoot die lag toen in Nieuwegein. En dat was ik. Voor 5 dagen was ik 50 euro kwijt. En ik ben 2 maanden in Nieuwegein geweest.
3: Ja, dat is veel.
1: En toen heb ik met iemand een huis geruit. Ja, en dan kon ik dus de auto laden en dan had ik de fietsen van hun. Oh. En zij zaten in mijn huis.
0: Oké, okay.
3: Ruil.
1: Dat waren vrienden dus, hoor.
3: Dat is een
1: en die zei je van, dat meen ik maar. Maar alleen al dat al die ideeën, een 2 maanden, dan moet je maar uitrekenen. Alleen aan parkeren.
2: Ja.
3: En dan moet je nog naartoe rijden met de auto, hè? Dat kost ook
1: ja,
3: geld.
1: Ook, ja, ik ging in het weekend, dan ging een van de kinderen dan, en dan ging ik nog naar Apeldoorn, de post en alles en zo. En zij ook hun eigen post en zo. En dat hield 2 maanden. Nou, dat was grandioos.
0: Ja,
1: want je zag de mensen die elke dag kwamen, op het laatst zo helemaal zo van de ellende. De auto, door mee hier de fietsen, druk onderweg, enzovoort, enzovoort. En ik kon met fietsen en ik kon het bed in. Ja. En ik kon 's morgens weer. En ik heb er ook een kaart gekomen. Ik heb heel de af. Als ik er niet kon komen, dan ging ik fietsen daar.
2: Ja.
1: Dat zou zijn. Ik heb het maar, denk, maak ervan wat je ervan maakt.
3: Ja, maar dat is jou wel gelukt.
2: Schik je in de situatie die er is.
0: Ja, mooi toch. Ja.
1: Maar het is gelukt. Maar goed, en ik denk er altijd ook met heel veel plezier aan elkaar terug.
2: Ja
1: toch? Ik
0: kan me voorstellen.
1: Zeker. Maar het is alweer 14 jaar gelukt. Ja.
3: Dat
1: hij
3: dat
1: er niet meer is. Ja.
2: Nee.
1: Hij kon niet meer. Dus dat kan ook.
0: Nee.
3: Dat is wel verdrietig. Hè? Ik zit er wel eens aan te denken. Ja. Als ik dan alleen thuis zou komen.
1: Ja.
3: En ik heb niemand die ik kan aanspreken.
1: Ja.
3: Dat lijkt mij heel moeilijk.
0: Dat is ook zo. Zeker weten, Willy. Ja.
1: Ja, dat is, wat voor verlies ook, daar moet je dus mee leren omgaan. Zo is het eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus, maar dat is voor iedereen.
2: Dichter naar je toe halen.
0: Dichter naar je toe. Ja.
1: Okay. Dus dat is voor iedereen. Ja. Ooit als bij iemand verliest of zo, dan is het toch, dat kan toch. Ja, daar moet je de tijd voor nemen. Maar
3: dat leren
1: ze
3: je niet, hè, hoe je daarmee om moet gaan. Hè,
1: met nee, want er is geen boek voor.
0: Nee.
1: En dat kun je ook niet bedenken.
0: Nee.
1: Dat is allemaal persoonlijk. Dat kun je voor niemand invullen.
2: Nee, dat is een leerschool.
1: Ja. En ook niet zeggen van, nou, Sten, en nou moet maar zwoven wezen. Zo werkt het niet.
3: Nee dat zeggen mensen vaak. Ik heb het vaak genoeg gehoord, dat verhaal.
0: Ja.
3: Stop nou maar.
1: Ja.
3: Nee, dat is niet goed.
0: Nee, absoluut niet.
1: Maar ik denk dat iedereen, op of zo, nou ja, ook eigenlijk zijn eigen leven weer opneemt. En die anderen, je moet het toch zelf doen.
3: Ja, je moet een beetje geluk hebben dat je leuke mensen om je heen hebt.
0: Ja dat scheelt
3: maar dat scheelt de helft.
0: Natuurlijk.
2: Kieken naar elkaar heet dat, hè?
1: Ja, dat is heel belangrijk.
3: En dan moet je eigenlijk nu even investeren in de mensen om je heen.
1: Ja.
0: In Twente zeggen ze noberschap, hè?
2: Noberschap.
1: Gelukkig
2: is dat. Dat zeggen we hier met gemak ook al, hè?
0: Ja, natuurlijk. Ja, hoor.
1: Gelukkig is dat ook nog.
0: Ja, zeker. Dat is heel wat waard, hoor.
2: Bij ons in de buurt ook wel. Ja. Gelukkig wel.
3: Ja, en Gerrit Nijkamp, die hierachter zit, die weet er alles van.
1: Ja.
3: En die kijkt nou en ik zwaai even naar hem.
0: Ja,
3: hij
0: precies.
3: Zwaait terug.
0: Ja, hoor.
3: Hij weet er ook alles van. Ja. Hij is nou ook alleen. Zijn vrouw is ook overleden.
1: Ja.
3: En hij is onlangs 90 jaar geworden.
0: Ja.
3: Petje af wat hij me allemaal doet, hè.
1: Ja.
0: Zeker.
3: En hij schrijft hele leuke verhaaltjes in de fora.
1: Ja.
3: Echt van vroeger. En die man die is politieagent geweest.
1: Ja.
3: Heeft heel veel mensen geholpen.
1: Het is zo, Gerrit. Maar als je zo'n hoge leeftijd hebt, hij ook heel veel meegemaakt.
0: Zeker.
3: Ja. En hij kan nog alles onthouden. Hè?
1: Yes.
2: Ja.
3: Dat is ook een pre.
2: Ja. Ja. Maar als hij een keel begint te praten, dan stopt het ook bijna niet meer. Hè?
0: Nee.
2: Je kan er wat van.
0: Ja.
1: Zo. Daarom zit er gezellig achter de
2: nu gaat het door.
1: Hartstikke goed.
0: Ja, hoor.
1: Is het wel.
2: Ja.
1: Mogen we al nog een...
2: Liedjes. Ik heb nog een Frank of Jan nog een liedje voor ons.
0: Ja, oké. Mooi.

0: Dit is tot 1 uur de Protofol bij Radio Apeldoorn.
1: Ja, luisteraars, Wille Binter weer. En dit was een geweldig mooi liedje wat ik net gehoord heb. Van De Roze is weer gewoon bloeien van Limburgs Tai Tai.
2: Dat is ook dialect.
1: Ja, ook mooi dialect. Even kijken.
2: De hitte, konden jullie er goed tegen?
1: Oh, hij is in Frankrijk geweest.
2: 42 graden is wel heet, hoor. Als je dan van hier naar het kerkhof zou lopen, hè?
3: Ja.
2: Hoeveel is dat? 100 meter?
3: Ja.
2: Mm. In de brandende zon, dan ben je drijf en drijfnat.
4: Ja, dat klopt.
2: En heel erg moe, daar kun je alles over vertellen, hè?
3: Ja, het is echt heel verveel met die noos.
2: Het was wel heel mooi.
3: Maar ook veel meer mensen. Ik ben er ook overleden, ja, door de hitte en zo.
4: Ja, ja, meer dan normaal. Ja. Zeker.
2: En je moet op tijd stoppen, hè? Je moet niet zeggen dat kwijtje doe ik nog even erbij.
4: Nee.
2: En op tijd rusten, hè?
4: Ja, zeker, man. Maar je hebt ook nergens geen fut voor meer.
2: Nee, het gaat vanzelf wel. Maar je moet niet sterker zijn dan je lichaam, hè?
3: Nee, dat klopt. Soms vind je inderdaad wel in je hoofd wel meer als dat kan. Maar overal waar je bent, is het heet. Met dit, want er komt weer zo'n golf aan, hè?
1: Ja. Ik heb...
3: China heeft er wat op van.
4: Nou,
3: die heeft die hoog met nevelen.
2: Heb ik gelezen. Ja, nevel.
1: Oké, dat komt.
3: In de grote steden.
1: Dat komt.
4: Oké.
3: Het is wel een prachtig idee, maar is dat uit...
2: Ja, dat kan wel. Wij zijn toen
1: maar
2: ook...
1: wel heel veel water hebben, hè?
2: Ja, maar we zijn ook in zo'n... in zo'n grote tuin geweest. Huh? En toen gingen we daar op een terrasje zitten.
4: Ja.
2: En er werd geneveld.
3: Ja.
2: Ik denk, wat is dit dan?
4: Ja, ja.
2: Maar dat is heel verkoelend.
4: Ja,
2: en heel fijn en mooi.
4: Absoluut. En zeker als 42 graden
2: zijn. Ja, ze hebben het hier ook gedaan, hè, op Leidseplein met voetbal. Toen hebben ze ook... Hadden ze van die tuinleidingen gespannen.
3: Ja.
2: Voor die terrasjes.
3: Ja. Ja.
2: En toen zeiden ze ook wezen nevelen.
3: Ja. Ja.
2: Hebben ze gesproeid.
4: Okay.
2: Dat was, ik weet niet, 10 jaar geleden toen ze heet was ook.
1: Jullie kent het ook al heel lang op jullie vierdaagse in Nijmegen. Hè?
2: Ja.
1: Dan loop je 40 kilometer.
4: Ja.
1: En ook in die hitte.
4: Ja.
1: En heel veel mensen die langs de banen staan, die pakken een slang en die gaan ook nevelen over het publiek en wat er dan langs loopt.
3: Ja.

0: Geweldig. Geweldig. En er werd ook van de organisatie gevraagd, ga niet gewoon spuiten, maar ga nevelen.
1: Ja.
0: Want spuiten, dan koelt het te snel af. En nat, en die koelt te snel af.
1: Ja,
0: dat is waar. Dat is niet goed.
1: Ja, dat mooie koud. Ja.
0: Maar met nevelen is heel goed.
2: Ja, maar om dat voor elkaar te krijgen, maar dat is in de steden natuurlijk het meeste, want er is ook de stenen en zo.
0: Ja, die gaat stralen, die stenen, ja. Die wanden.
1: Ja, dat is zo.
2: En Wulle kunt hier nog wegkomen. Want in het bos is het prettig.
1: Ja zeker.
3: Ja, dat is echt wel 10 graden.
0: Volgende week de Apeldoornse Vierdaagse.
1: Ja.
0: En ook door hebben ze wel een hitteprotocol. Maar omdat je in de bos loopt, hoef je verder niet zoveel te doen.
1: Nee hoor, dat scheelt een stuk.
0: Dus veel meer schaduw.
1: Ja hoor.
0: Nou.
1: Ja, niet te
0: vergelijken
1: met Nijmegen.
0: Maar ik zag ze in Nijmegen, dat wordt een ander verhaal.
1: Dat wil ik zeggen.
3: Ja. En je loopt anders, hè? Je loopt dan op zand, hè? Dat is veel fijner dan op asfalt.
1: Asfalt, ja. Verharding, ja.
2: Ja, maar met de hitte. Maar en als je iets vroeger begint,
0: dat
2: wel
0: wat
2: kan
0: moeilijker, hè?
2: Natuurlijk ook.
0: Op zand lopen en in bos lukt wat moeilijker als op asfalt, hè?
3: Oh, ik dacht meer veerkracht.
0: Nee. Op asfalt lukt gewoon makkelijker.
1: Ja.
3: Maar niet als het zo heet is.
0: Nee, juist. De hitte die breken we de nekken dan.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dus daar breken we wel op dan.
2: Oh, ik vind het wel knap voor de mensen die dat toch goed lopen en zo. Want het is vroeger heb ik het wel gedaan.
0: Ja?
2: Ja, en een avond vierdaags en zo.
1: Ja.
2: Maar dat is ernstig lang geleden.
1: Ja.
0: Nou, ik liep de Nijmeegse ook altijd.
2: Ja, ik vond het heel leuk.
0: Ik heb 20 keer lopen.
1: Zo.
0: En vorig jaar toen heb ik maar 1 dag gelopen, toen ging het niet. En nu ben ik geopereerd aan mijn ruggen. En nu gaat het wel weer beter. Dus volgend jaar ben ik er weer bij.
2: Ja, dat gok ik wel.
1: Ja, mooi.
2: Dat is hartstikke goed.
1: Ja. Fijn dat je goed voelt, Gerard.
0: Ja, daar ben ik ook heel blij om. Nou. Ze hebben me in Enschede geholpen door. En ik moet eerlijk zeggen.
1: Ja, in Twente zijn ze goed, hoor.
0: Ja, hier komt er ook wat aan. Hey, maar wat vinden jullie dan van de concerten in het Oranjepark?
2: Prima.
0: Ik ook.
1: Iemand opgestaan, niet?
0: Al langer, al eerder ook. Al eerder. En iemand die heeft waarschijnlijk een drukke baan door de week. En dat in het weekend thuis wil zitten en in de tuin wil zitten. En dan heffen de muziek van het Oranjepark. En dat vindt het niet leuk.
1: Ja.
0: En daar steekt het ding op. Hij heeft alleen wel verloren.
1: Ja.
0: Ja,
2: maar ze hebben hem opgestookt met allerlei lelijke dingen en zo. En dan denk ik, hij heeft weggegooid zoals de gist. En hij heeft het verloren, dan moet je dat ook accepteren.
0: Ja. Ja.
2: Maar dan denk ik, dan niet met nog extra met modder gooien.
0: Help absoluut niet.
2: En ik vind het zo goedkoop om dus even te zeggen van, op een appje en met een is en zo. En,
0: help niet.
2: En dan
0: help
2: door
0: niet.
2: Iemand uitschelden. Als je dan ook een fan bent of een vrouw,
0: dan
2: gooi je erin. Dan zei meneer, wat verveelt nou? Er geniet zoveel mensen van. Daar dus kun je niet iets bedenken.
0: Via een appje of via Facebook.
1: Ja,
0: dat is altijd makkelijk.
3: Ik vind het een beetje egoïstisch.
1: Nou, dat is zeker.
3: Je kunt ook oordopjes kopen.
2: Ook dat.
3: En dan is het... Nou, of je doet, hoe heet dat ding, zo'n
2: koptelefoon.
3: En dan zet je Mozart op.
1: Ja, zeker.
3: Ja, een beetje zeker. Hard.
0: Ach, dat kan. Je kunt op de hele dag ook aan anders gewoon koffie drinken.
1: Dat wou ik ook maar zeggen.
0: Met de familie of op visite aan.
3: Hij kan er naar hij gaan.
2: Ja.
0: Dus,
3: met de familie. Laat daar zitten.
0: Laat die meneer dan maar lering uittrekken.
2: Dus ik weet echt wel, hij kan ook zelf nog iets veranderen. Maar vaak als je ergens aan ergert, dan gooi je dat voeden.
0: Ja.
2: En dan kun je het ook niet meer zien dat het zoveel mensen zoveel plezier brengt.
0: Nee.
2: Dan stap je over.
3: Je klopt het op.
2: Ja,
1: dit slaat door, hè.
0: Ze moet gewoon wel rekening houden. En dat doet ze nu ook wel. Dus 1 of 2 keer heeft ze door over die grens. En dan gewoon met het geluid
1: dat
0: te hard
1: was.
2: Dan
0: moet ze zich wel houden. Ja.
1: Ja. Nee,
0: en als ze dat doet, jongens, dan kan dit nog in lengte van jaren doorgaan.
1: Ja. Absoluut.
0: Zonder meer, want het is wel een goed initiatief.
2: Voor zoveel mensen is het een plezier.
1: Ja. Prachtige muziektent toch in een hele mooie park.
0: Ja, zeker. Kijk, die heeft er altijd de staan. Dus waarom zal dat dan nu niet gebruikt worden? Ja.
2: Is toch niet voor niks is ze weer in de...
1: Nee.
2: Want wie heeft dat ook alweer van de vereniging Oude Apeldoorn?
1: Oude Apeldoorn, nee? Of niet?
2: Wie was dat ook alweer?
3: Ja. Man is overleden. Die hebben we goed gekend. Die heeft dat initiatief genomen.
2: Ja.
3: En hoe heet die man die ook altijd die grote feesten organiseert?
2: Erg, hè? Dat is de leeftijd.
0: Ja.
2: Wie het weet, mag bellen.
0: Ja. Je hebt dan de harde schijf vol zetten. Ja. Dan wil dat even.
1: We hebben allemaal last van.
0: Ja.
3: Maar Gerard, die weet dat toch wel?
2: Ja, denk ik ook wel.
0: Gerrit.
3: Gerrit, wie heeft
2: muziektent.
3: De muziektent georganiseerd?
2: Kom.
1: Hij weet het niet.
0: Ja, Gerrit Nijkamp, kun je me vertellen dan, wie heeft die muziek in het Oranjepark, wie de organisatie ervan is?
3: Die doet ook altijd de Oranjefeesten.
4: Hey, wie heeft dat toen opgericht? Dat de tent weer helemaal op werd geknapt en net voor iedereen doen. Nee. Weet je dat nog? Van de Brink.
3: Nee. Van de Brink. Jaap. Jaap.
1: Oh ja?
0: Van de Brink.
3: Van de Brink. Van de Brink.
0: Ja. Nou, dan houden we hem paraat.
2: Ja. Je vrouw zei altijd tegen me.
3: Ja, toch wel?
2: Ja, ja. Dan kwam ik tegen in het gemeentehuis te zeggen, dag je vrouw. Ja.
1: Was dat geen jurist?
2: Ja. Vond ik zo grappig.
1: Van de Brink of niet?
2: Ja. Ja. Dat vond ik heel grappig. Ja. Dan zei altijd, dag je vrouw.
0: Oké, wat leuk.
3: En hij hield van auto's, hè?
2: He?
3: Hij hield van auto's. Ja. Als iemand van de gemeente met pensioen ging, dan regelde hij altijd een auto. En dan haalde hij die persoon op van huis. En dan
0: ging hij
3: dan naar het gemeentehuis.
1: Ja. Oké, ja.
2: Ja, mooi, hè? Mooi figuur. Ja, zonder meer.
0: Top. Nou, mooi.
2: Dus ik zie, maar we komt wel met z'n al.
0: Jawel, hij moet even nadenken, hè?
1: Ja, hoor, zeker weten.
0: Ja, ergens op de harde schijf zit een plekje en dan moet je even zoeken, hè?
1: Ja.
0: Ergens op de harde schijf
1: intern. Heeft even tijd nodig. Heeft even tijd nodig.
0: Moet je even zoeken.
1: Ja.
3: Of maar, een AI vragen, hè?
2: En soms is het ook wel een dag later dat ik denk, dat was het.
1: Dat ik daar lang over moest nadenken.
2: Ja, dan is die schijf is dan weer een beetje geschrommeld.
1: Ja, precies.
2: En dan lukt het helemaal.
0: Hé, maar verder wordt nog even verteld. Wulle bent met z'n allen hier van het dialectkoor Apeldoorn.
1: Ja.
0: En Jaap die gaat binnenkort hier uit Apeldoorn weg. Die gaat fort. Die gaat naar Losser. Die gaat verhuizen. Die heeft een andere huizenkoch. En dan gaat ook bij ons koor weg. En dat is wel jammer. Want we hebben destijds voor hem een heel mooi liedemaak. Een duvenlied. Want hij is hartstikke gek van duiven, van speciale duiven, nonnenduiven waren dat.
1: Ja, ja.
0: En toen had ik bedacht, dat vragen dat liedje zullen zingen, maar ik heb dat niet allemaal paraat.
1: Nee.
0: En dat doe ik dan een volgende keer. En wil ik dat lied bij het koor, heel mooi, echt een mooi lied. Die gooi de volgende keer, als Jaap die weer is, gooi dat lied voor hem zingen.
1: Oké, nou, fantastisch.
0: Zullen we het maar zo afspreken, hè?
1: Heel goed.
0: En hij de bie kunt wensen, zou ik nog leuker te vinden.
1: Ja, nou,
0: maar dat
1: als het enigszins kan, dan wil ik er ook wel bij zijn. Ja,
0: oké, okay.
1: Ja,
0: ik ga zorgen dat het liedje dan weer paraat is.
1: Ja.
2: Nou.
0: Goed, wie wil er nog even met woord hebben?
2: We hebben het uitstaan over de peren en zo. Maar ze zeggen ook van tegenwoordig is het ook van, als je wat dikker bent en wat dan ook, dan denken ze allemaal dat. Sommige mensen is dat, hoe noem je dat?
0: Obesitas.
2: Ja, maar ook dat je er niks aan doen kunt
3: dat
2: doen.
3: Dat is een ziekte, hè?
2: Maar ook het ziekenhuis is er ook op in de stap. Dus er zit meer aan gezond.
0: Hmm.
2: Ja.
0: Ja.
2: Maar dat verwacht hij eigenlijk ook eigenlijk aan in een ziekenhuis.
0: Dat is door rekening mee. Ze hebben door allerlei diëtistes.
2: Ja.
0: Maar nu hebben ze wat u ervan, hè?
2: Ja.
0: In uw hoofd, daar zit aan iets. Dat noemt ze een of ander gezwelletje.
2: Ja.
0: Wat er dan zit. En die zorgt, die geeft geen bericht door, maar die zorgt dat je gewoon altijd honger hebt.
2: Ja.
0: En dat je blijft eten. En daar kunnen ze nu wat aan doen. Dat gezwelletje, de gods, er iets aan prepareren. En dan heb je geen honger meer. En dan gaat dat hongergevoel weg. En dan houdt obesitas
2: voor niet. Is dit een grapje of
3: serieus?
0: Nee, dit is echt serieus. Nee, dit is geen grap. Ik kan wel grapjes maken, maar dit is echt serieus. Dat zit aan achter in uw hoofd ergens door.
1: Okay.
3: Die geeft elke keer een
0: heel klein
3: moet eten, terwijl je geen honger hebt.
0: En als je gegeten hebt.
3: Heel vervelend.
0: Ja, en dat apparaatje wat er in je hoofd zit, die vertelt u ook van hé, je bent aan het eten en nu heb je genoeg gehad. Dan moet je stop. En bij die mensen die dan vullen eet en wat steviger bent. En dat noemt ze dan obesitas, die kennen die rem niet.
2: Ja.
0: En nu kunnen ze door aan dat apparaatje waar je in hoofd hebt iets aan veranderen. Dat hebben ze ontdekt nu. Ja. En dan gaat dat wel goed. En dan krijg je wel op tijd het signaal van je hebt genoeg gehad, je moet stoppen. Je hebt geen honger meer.
1: Nee, oké. Okay. Ja. Ja, mooi.
0: Maar dat is wel mooi dat dat
2: ik vind het grandioos als dat mogelijk
0: is. Ik dacht echt dat een grapje was.
2: Dat is echt genetisch, dat woord zorg.
0: Ja, genetisch bepaald is. Ja, prachtig. Maar ik vind het een hele mooie vinding. Want heel veel mensen, en ook wel in mijn directe omgeving, ook heb met het obesitas te maken. En die ondervindt door iedere dag last van.
1: Ja.
0: Iedere dag. En dan zowel zelf persoonlijk als van buitenaf. En als er door een oplossing voor is, prachtig.
2: Ja, er stond ook in dat. Ik heb wel de kop gelezen van dat je dus over last van. Maar als ik waarschijnlijk deuren lezen had, was ik het verhaal tegengekomen.
0: Ja, nee, heel fijn.

0: nog.
1: Maar, je moet er wel een jaar op wachten, hè? Pardon? Je moet er wel een jaar op wachten.
0: Nou, maar
1: dat
0: heeft
1: een jaar voordat ze het implanteren.
0: Ja.
2: Nou ja, goed.
3: Ik moest gewoon wel weten wat ze,
1: wat ze doen.
2: Dat is goed gebeurd.
0: Ja, dat moet ook wel. Dat moet wel verantwoord zijn, hè.
3: Maar hebben ze ook niet iets met zo in, voor Trump dat ze door wat wegboren?
0: Wie gaat nog een...
1: Oh, dan moet je even aan de Israëlieten vragen.
0: Oh, nee. Hé, hey, jongens, wie moet er een end aan breien? Het is, alweer tijd.
3: Ja. Dat meen
2: ik
3: niet.
2: Nou, ik vond het weer heel gezellig, jongens.
0: Nee, wacht even. Wie gaat eerst al een plaatje erin, denk ik.
2: Ja, oké.
0: Jan, mogen we een plaatje van u horen?

0: Luisteraars, Wille bent er weer. Het was een geweldig mooi liedje van Normaal. Achterhoek, o Achterhoek, in de Heuberg. Ja. Nou, jullie weten dat allemaal nog wel van vroeger, toch?
1: Die spelden waren ze aan het zien.
0: De spelden u in de Heuberg.
2: Ja. Ja, ja, ja.
0: Nou, volgens mij heeft ze die nooit gevonden.
2: Nee.
0: Goed, wie gaat nog even verder deur? Jaap, ja, Ian, nog een mooi verhaaltje.
2: Nou, een mooi verhaaltje. Als volgende keer dus dat duiven niet aan de orde komt, dan zal ik mij ook even wat later uitgaan hoe ik aan die hobby ben gekomen en hoe ik dat beleefd heb.
0: Ja.
2: Zo'n 70 jaar lang. Ja, wij gaan.

0: Ik zeg iedere keer wel eens, we gaan emigreren, we gaan verhuizen naar Twente.
1: Naar Twente.
0: Twente, dat is aan de orde gekomen een drie kwart jaar geleden. Dan kwam onze zoon, die kwam thuis en zegt, pap, jullie zijn geen 18 meer. Is het niet verstandig om uit te kijken naar een levensloopbestendig appartement? Nou, dat hebben we opgepakt. Andere kinderen stonden er ook achter. En eerst in Apeldoorn gekeken, maar dat viel tegen. Duur, nieuwe keuken, nieuwe badkamer enzovoort. En een van de kinderen bij ons, de dochter, die woont in Losser. En die zegt, hier worden 15 appartementen gebouwd. Is dat iets om te bekijken? Maar 10 of 12 hadden al verkocht. Wij daar snel naartoe. En ik zeg in die makelaar, toen we ervoor stonden. Ik zeg, die zou ik wel willen hebben. Als maar die is al verkocht, zegt hij. Ik zeg tegen hem, Jeanette, mijn vrouw, dan ga ik wel naar huis. Want dit is hem. Hij zegt, kom toch maar even binnen. Nou, we lopen zo rond. En tikt hij me op een gegeven moment op mijn schouder. Hij zegt, kun je toch iets vertellen? Ik zeg, nou kom. Dit huis is verkocht aan een ouder echtpaar uit Duiven. En die man, die had het gekocht voor zijn vrouw. Maar die man is inmiddels overleden. En die vrouw is vorige week naar een bejaardenhuis gegaan. Hij is nu vandaag weer vrij.
1: Nou. Ja. Hij de hoofdprijs.
0: Nou, dat hebben wij ook gezegd. Dit was hem. En we zijn ontzettend blij. We gaan 7 augustus daar naartoe. Dat wou ik nog even kwijt.
2: Mooi, Jaap. Ja. Ik hoop dat je er hartstikke blij van wordt.
1: Ja. En er is ook, want er wordt ook heel veel over. Maar nou over de woning en zo. Ja, dat het nu weer stabiel is. Maar ze bent nog hartstikke duur.
2: Ja.
1: En het wordt niet duur. En er wordt heel veel ook gezegd van dat die hofjes en zo. Wilt ze ook over? Knarrenhofjes.
2: Knarrenhofjes.
1: Maar er is eigenlijk veel te weinig voor senioren die kleiner willen wonen.
3: En als je nou een huisje wil kopen, hè, stond ik daar voor de makelaar, al die advertenties.
0: Ja.
3: 495, 550, een gewoon huisje.
1: Ja,
2: dan moet je aardig sporen, hè, en dat voor elkaar wilt hebben.
3: Nou ja, ze zeggen als je nou starter bent, dan moet je iets van €5.000 verdienen per maand als je een huisje wil kopen. Zoveel geld.
1: Ja, maar het is ook nog zo dat als je dus een kunt van. Zo, we hadden kennis niet, maar die hadden erover dat ze dan geen. Een hypotheek. Maar het is zo dat je dus als wij dan aan pensioen hebben en dergelijke. En daar krijg je dus een hypotheek op.
3: Ja, omdat je
1: een goed pensioen hebt. Dan moet je een heel goed pensioen hebben om dat op te kunnen hoesten.
2: Maar dat kunnen ze niet allemaal, hè?
3: Nee, dat kan absoluut. Nee. Als je met z'n tweeën gewerkt hebt in het onderwijs, dan heb je wel samen €6.000.
2: Of je bent ambtenaar geweest, dan wil je ook wel.
3: Ja, je bent bij de gemeente gewerkt, die betalen ook altijd heel goed.
1: Maar goed, het is, als het nou een beetje stabiel is in die wereld. Maar we hebben al eerder gehad dat het helemaal inplompt, hè?
2: Ja, zeker.
1: En dan zit je eventueel aan zo'n hartstikke duur huis ook nog. Want dan ben je er ook niet gelukkig mee.
3: Nee, dat was vlak na de oorlog. Donderde ook alles in elkaar, hè?
1: Ja, maar we hebben het ook in de jaren 19 ook. Het hebben ook gehad.
3: Oh ja, stonden de huizen soms de 4, 5 jaar te koop.
1: In
3: de
1: jaren 80.
2: Ja, klopt ook. Dat klopt ook. Alles in.
0: Ja, dat klopt.
2: Dan moest je de huizen ook met verlies verkopen.
0: Ja.
1: Maar iedereen wil graag een woning. Maar we zitten met van alles en nog wat. En er gebeurt niks.
2: Ja.
1: Ze probeert het allemaal wel. Maar het gaat niet zo hard.
2: Ja.
0: Nee.
2: Maar ja, ze worden een beetje tegengehouden natuurlijk. En het milieu.
3: En de vleermuis.
1: Oh, een beetje goed.
2: Ja. En de vleermuis. En
1: nou die.
2: En heel veel vluchtelingen natuurlijk. Dus de vraag is er ook wel. Een nieuwe huis. Dus de bevolking wordt steeds meer en groter. En de vraag wordt steeds meer. Dus ja, ze moeten meer bouwen, hoe dan ook.
1: Ja,
2: en dat gaat toch een beetje ten koste van de boeren, hè?
1: Ja, en er was ook een. Dat de minister niks zag in de kampeerwet. Dat ging over die vaste mensen die dus op die, die parken zitten.
2: Ja, in die zomerhuisjes.
1: En de mensen toch over beter om eventueel dat
0: woonbestemming te geven.
2: Ja, maar dat moet niet.
3: Door, hè? Die mensen mogen dat
2: permanent. Ja, die mogen er nu blijven.
3: Die nieuwe wet komt eraan.
1: Apeldoorn was jaren terug. Hoort Vaander was er ook mee bezig. En we hebben het er niet deuren gekregen. Maar hoort, toen waren ze er al over bezig. Om dan de mensen dan toch
2: door te laten
1: vast te kunnen lopen.
2: Ja.
1: Maar dan moesten ze ook. Want ze hadden dus ook allerlei dingen moesten ze dan betalen. En dat wouden ze niet.
0: Nee.
1: En, nou, maar dat moet een ander ook. Dus zij ook.
2: Ja.
1: Net zo.
2: Ja.
1: Maar Apeldoorn is er ooit mee bezig geweest.
3: Ja, want dan moest je twee dingen. Een woonadres moest je opgeven, ja, waar je permanent woonde.
1: Ja.
0: Ja.
3: En dan kon je nog in zo'n huisje komen. Ja. Maar dan moest je ook dezelfde faciliteiten betalen voor, ja, het huisje.
0: Ja. Ja.
3: En dat vonden ze dan te veel.
0: Te veel.
1: Ja.
0: Ja, ja, is ook zo. Ja.
1: Ja, maar dan kun je dat andere huis kun je aan de kant doen.
3: Ja, maar dat
1: als je permanent kunt lopen. Ja.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ja, die mensen zijn er wel, hè?
1: Ja.
3: Maar als je om je heen kijkt, zijn er een hele hoop huizen die gewoon leeg staan. Als je eerlijk bent en je gaat lang een rondje lopen, moet je eens kijken hoeveel bovenwoningen leeg staan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, en ook hoeveel mensen één in
2: een hele
1: woning zitten. Ja. Maar als ik gauw iemand er zeg maar boven zou lozen, ja, dan zit ik met mijn pensioen en er zitten van allerlei dingen komen er, en dan doe je het niet.
3: Nee, dan moet je inleveren en dat is niet goed.
1: Nee.
2: Nee, dat is nog niet goed geregeld.
1: Maar ze zijn er nog lang niet uit.
3: Nee,
1: dat duurt nog wel even.
0: Mag ik tenslotte Gerard nog even mijn complimenten maken voor de wijze waarop hij mijn duivenhok heeft omgebouwd tot een minkeep.
2: Oh,
0: als dat nog moest gebeuren, Gerard, dan had ik nu niet kunnen
2: dan
0: verhuizen.
2: Had jij, nee.
0: Fantastisch,
2: nee,
0: jongen.
2: Nee.
0: Mede namens Jeanette, bedankt.
2: Ja.
3: Nou, dat is nou het voordeel. Als je bij zo'n zangvereniging bent, dan help je elkaar.
1: Ja.
2: Ja, we kijken naar elkaar om, hè?
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, ik zal hem uitleggen wat ik gedaan heb bij Jaap. Want anders dan weet de luisteraars dat niet.
0: Nee.
2: Jaap die had hele mooie duiven. Nonnenduiven. En ik vertel het even in kort, hè?
0: Ja.
2: En Jaap ging met die duiven naar Amersfoort. Naar een tentoonstelling. En na een paar dagen kumpen weer terug met die duiven. En er heeft een ziekte onder die duiven zitten. Kortom, er gaat er heel veel dood. En alsof dat nog niet genoeg was, kregen ook nog rotten in de duivenmok. Dus ja. En die vragen er ook nog een paar op. Of vermoorden er een stelletje.
0: Ja, ja, ja.
2: Nou, toen was Jaap er in één keer erg ziek van en kloor mee. En toen zeggen Geert, wil je me helpen? Zeggen duivenmok afbreken. Ik zei, jongen, wat is er dan? Nou, ze legt het allemaal uit. Ik zei, maar jongen, dat afbreken wil ik wel mee helpen. Dat is volle werk, maar ik doe het wel. Maar Wurm, gooi er niet een mooi zitje van maken. Ik zeg, want ik zie hoe altijd zitten hier in de tuin. Dan ga je doorzitten en doorzitten. Alleen voor een schaduwplekje. Ik zeg, je hebt er een mooi dak op zitten. Ik zeg, ik haal de rest van de veurgevel weg. Ik zet er een paar mooie dikke balken voor. Ik zeg, dan moet je kijken hoe een mooi zitje als je door hebt. En dat heb ik gedaan.
1: Nou, super toch?
2: En nu gaat ze doorzitten. Ja,
0: geweldig.
2: Ja, die zul je nog wel gaan missen, denk ik.
0: Ja, ja, zeker weten.
2: Ja.
0: Ja, hoor.
2: Nou ja, maar dat was even in kort het verhaal.
0: Ja, nee, maar dat wou graag even kwijt, Gerard.
1: Ja, ja, ja, maar dat zijn ook fases, hè. Ja. Dat je het een naar het andere.
2: Ik heb het graag voor jullie gedaan, dus.
0: Ja. Fantastisch. Ja. Ja.
2: Ik heb het samen met mijn partner gedaan.
0: Ja, ja hoor.
2: Dus, ja. Leuk werk.
0: Ja.
3: We moeten stoppen.
0: We moeten nu stoppen, ja.
2: Oké. Beste luisteraars, willen God en weer stoppen voor vandaag. Willen hebben het weer met veel enthousiasme gedaan. Ik wil Jan Rabelink en Gerrit Nijkamp ook bedanken voor hun inbreng. Gerda Nijhuis, Jaap Mulder en Willy Rijmink, jullie ook bedankt. Heb ik al nog?
1: Gerrit?
2: Gerrit heb ik al bedankt.
1: Oh,
2: Nou, ik ben Gerard Lindhorst en ik heb het een beetje aan elkaar gepraat. En ik hoop jullie binnenkort weer te horen. Tot ziens. Dag hoor.
0: Dank je.
1: Tot de volgende week. Volgende week is het niet, hè? Nee.
2: Hè?
1: Volgende week is het niet.

0: miljarden project verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Nederlandse werkplekken zijn volgens vakbond CNV onvoldoende voorbereid op steeds hetere zomers, dat schrijft ANP. Uit een peiling onder 1500 werknemers blijkt dat ruim de helft tijdens de hitte zwaar werk verricht en daardoor onveilige situaties ervaart. De bond pleit voor verplichte hitteprotocollen met aangepaste werktijden, extra pauzes en verkoeling. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Grote organisaties uit de muziekindustrie presenteren gisteren een nieuw labelsysteem voor met kunstmatige intelligentie gemaakte content. Het systeem moet snel duidelijk maken of en hoe AI bij bepaalde muziek is gebruikt. Het labelsysteem werd onder andere ontwikkeld met de organisatie van de Grammys. Ze hopen op brede toepassing van het systeem. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de zaterdagmiddagmix.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Goedemiddag, lieve luisteraars. Het is zaterdag 11 juli 2026. Wij hebben aflevering 981 van de zaterdagmiddagmix helemaal voorbereid. En wij zijn er super klaar voor. Hier bij RTV Apeldoorn.
1: Zeker.
0: En dat ben ik niet alleen, maar dat is ook Jeroen. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, luister. En goedemiddag, Johan.
0: Tweede keer, hè?
1: Ja, tweede keer.
0: Nou,
1: klopt.
0: Leuk. We gaan er een goede middag van maken.
1: Ja,
0: wat hebben we allemaal op programma staan?
1: We hebben onder andere een interview met onze topper Hieke Goos over de muziektent in het Oranjepark.
0: Altijd leuk.
1: We hebben natuurlijk onze weerman Christian Versloot. Die gaat ons even bijpraten over het weer van dit weekend.
0: Mm-hmm.
1: Hopelijk wordt het niet zo warm. Daar kan ik heel slecht tegen.
0: Ja.
1: Een interview met Marco van het CODA. En die gaat vertellen over de zomerclub Een Week in Markerspace.
0: Mm-hmm. Mooi.
1: En daar ben ik heel erg nieuwsgierig naar.
0: En natuurlijk hebben wij Dio in opleiding als technicus. En altijd rots in de branding. En Theo Witloks is er ook voor de lekkere muziek. Dus ik zou zeggen, wat heb je klaarstaan, Theo? Summer in the City. Ik geniet ervan. Gaan we lekker van genieten.

0: Joe Cocker met Summer in the City.
1: Nou, dat dacht ik.
0: Lekker nummertje
1: weer.
0: Hoor.
1: Lekker, tenminste, dan gaan we vanuit dat het lekker wordt. Hè,
0: ja, toch.
1: Ja. En volgende week natuurlijk helemaal. Want we staan natuurlijk weer voor een echte Apeldoornse week. We krijgen de Apeldoorns Vierdaagse.
0: Ja.
1: Als u het huis niet uit kunt en u wilt daar toch alles van meekrijgen, dan bent u van harte uitgenodigd om lekker te luisteren naar RTV Apeldoorn. Want we doen de hele week verslag van dit prachtige internationale evenement.
0: Top.
1: Ben je ervan of niet?
0: Ja, ik ben er. Hier in de studio.
1: Ja, nee, ben je ervan? Ben je van wandelen?
0: Oh, van het Vierdaagse? Ja, ja. Zeker. Ik heb altijd in Nieuwkoop de Vierdaagse gedaan. Mm-hmm. Met de hele club. En dat was altijd gewoon leuk om te doen.
1: Ja.
0: Je kreeg altijd een hele mooie roos.
1: Ja.
0: En een mooi lintje natuurlijk, een speldje.
1: Ja.
0: Gewoon als, dat je het gedaan hebt. En ik vind het al... Ja, ik vind het gewoon sowieso goed. Het is voor de gemeenschap goed. Voor de hele samenleving is goed. Je leert mensen op een andere manier kennen. Dus
1: zeker.
0: Klasgenoten, ouders van klasgenoten. Vrijwilligers, zoals wij natuurlijk ook zijn. En,
1: precies.
0: Ja, ik vind dat het er ook echt gewoon bij hoort in Nederland.
1: En het is een mooie promotie voor de prachtige omgeving.
0: Ja, zeker. Dat ook nog.
1: Apeldoorn, ook dat nog eens. Lekker. Als we dan toch maar. We gaan straks natuurlijk horen van Christian hoe het weer ervoor staat.
0: Mm-hmm.
1: Volgens mij zou hij ook even focussen op het wandelweer.
0: Kijk.
1: Dus is het niet wandelend, dan kunnen we altijd dansend de zon ingaan met Lambada.

0: Yes, de Lambada van Kaoma. Ik ben stiekem wel een beetje benieuwd of wij ook nog van dat soort heerlijke vibes in het Oranje Park gaan horen.
1: Ja.
0: Lieve Hieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag, mannen.
1: Goedemiddag.
2: Ja. Nou, of dat morgen al het geval zou zijn, dat weet ik niet.
0: Nee.
2: Het is natuurlijk een hele specifieke muziekstijl.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Maar,
0: wel lekker, hè?
2: Ja, hartstikke lekker, joh.
0: Op zo'n zomerse dag.
2: Weer is dat fantastisch. Dan nodig dat ook uit om mee te doen.
1: Nodig zeker uit.
2: Dit is op mijn stoel, hoor.
0: Ah, heerlijk. Hey, even naar, want er stond natuurlijk afgelopen week in de Stentor stond er weer een stukje over de muziek in. Want er is een omwoner die vindt dat er wat last ervaren wordt.
2: Ja.
0: Gelukkig is er een streep gegaan door dat bezwaar, hè?
2: Ja, klopt.
0: Mooi,
2: ik
0: fijn.
2: Ik wist dat begin juni natuurlijk al.
0: Ja.
2: En daarom had ik er ook op gereageerd. Joh, waarom moet je dat nou weer oprakelen? Maar heel terecht, Johannes die was ook bij die hoorzitting aanwezig.
0: Ja.
2: Johannes van de Stentor. En die zegt ook van ja joh, maar wij hebben het pas vorige week te horen gekregen.
0: Ja.
2: En dan moet je dat ook wel nog vermelden in de Stentor. Hè, want ze hebben het van vooraf, hebben ze het uitgebreid, hebben ze het uitgemeten in de Stentor vermeld.
0: Ja.
2: Hè, dat het bezwaar was ingediend en bla bla bla bla. Nou, nou, deze uitslag moet natuurlijk ook kenbaar gemaakt worden.
0: Ja, lijkt me wel. En jullie doen natuurlijk voldoen gewoon natuurlijk aan alle vergunningen en geluidsnormen.
2: Ja.
0: Dus,
2: daar ben ik heel erg strikt in. En dat moet ook gewoon, hoor.
0: Ja.
2: Je moet gewoon je houden aan de regels die je opgelegd worden.
1: Zeker.
2: Ja.
1: Ja. Fijn. Heel belangrijk.
2: Dus, en dus helemaal geen moeite. Je moet gewoon even gewoon opletten.
0: Ja.
2: En dan heb je een fantastische middag in het park.
0: Dat wou ik zeggen. Dus wij gaan deze zomer gewoon lekker door met heerlijke muziek in het park. En wat staat er morgen op het programma?
2: Nou, we beginnen morgen om 2:00 met twee heren. Die komen uit Epe. Die zijn super muzikaal. Ze zijn als duo nu 4 jaar samen.
0: Mm-hmm.
2: En hun motto is muziek vertelt een verhaal. En elk liedje is ook een verhaal.
1: Hmm.
2: Nou, ze brengen de muziek en verhalen van bekende singer-songwriters als akoestische gitaarliedjes met saxofoonlardering. De een speelt de sax en de ander speelt gitaar. En beide zingen ook, op het moment dat het dan kan, hè?
0: Ja,
2: als je saxofoon speelt,
0: sax in je mond, is het wat lastig zingen.
1: Ja, dat is heel lastig.
2: Maar super getalenteerd duo. Ze spelen echt al jaren en jaren. En als duo dus nu ruim 4 jaar.
0: Mm-hmm.
2: Maar ze hebben hele goede liedjes.
0: En dat zijn vooral covers dan, begrijp ik van jou?
2: Ja, maar ze geven er wel hun eigen sausje, hè?
0: Kijk.
2: Eroverheen.
1: En hoe zijn ze op je pad gekomen, Hieke?
2: Ik hoor en ik zie wel eens wat. En ze melden zich ook. En ik kan je vertellen, ik heb ze eind vorig jaar heb ik ze ook bij mij in het Apeldoorns podium gehad. En dat waren 2 uren fantastische radio. Echt ongelooflijk. Zo muzikaal

0: zijn zo loepzuiver. Heerlijk.
1: Mooi.
0: Heel rustig.
2: Klinkt goed.
0: En, ja. Het duo heeft zich de titel toegeëigend No Rush. Ze hebben ook totaal geen haast. Ah. Nou, heerlijk toch?
3: Precies, ja. dat past op een zondagmiddag in de zon.
0: Zo is dat. Ja. Lekker op je kleedje of op je stoeltje. Ah, heerlijk. Ach, jongens. Nou, dat wordt feest.
3: Maar dat was nummer 1.
0: Ja, nummer 2, dat is een drietal. Dat zijn drie dames uit Apeldoorn, enthousiast trio. Indrukwekkende zangeressen vinden ze zichzelf. Of dat zo is, dat ja, oké, dat is voor ieder zich. Hè? Ja. Maar Edge, dat zijn Ellie, Dieneke en Gerda. Daar is ook de naam van de band uit ontstaan. Ja. Nou, die hebben een heel breed repertoire. Dance classics, rock, soul, disco, nederpop en jazz. Er komt van alles voorbij.
2: En ik zie Nederlandstalig.
0: Nee, dat doen ze niet. Tenminste, nee. Ja, nederpop.
3: Ja, precies.
0: Ah, ja, dat zit er ook bij. Ja, klopt. Maar voor de rest, ja, wat ze precies morgen allemaal laten horen, ik heb geen idee. Ik laat me ook altijd een beetje verrassen. Maar nationaal, internationaal timmeren ze aan de weg. Ze hebben ook al een aantal keren meegedaan aan een jazzfestival in Griekenland. En ze werken ook graag mee aan projecten. Nou, en recent heeft Action nog de backing vocals verzorgd bij het jubileumoptreden van de Apeldoornse band Freebird.
3: Oh ja.
0: In het Kloescafé was dat. Ja. Ja. Dus,
3: nice.
0: Dat belooft ook mooi. Ja. Ja, ik denk dat dat heel mooi gaat worden ook.
2: En waar sluit je mee af?
0: Om 4:00 gaan wij afsluiten met een vijfkoppige, enthousiaste, gedreven, muzikale vriendengroep. Hoe klinkt dat, hè?
2: Heel goed.
0: Die de mooiste hits versterkt akoestisch spelen. En ze spelen hits van nu tot de jaren 60 van de vorige eeuw.
3: Kijk.
0: En dan moet je denken aan Claude, aan Son Mieux, Harry Styles, Douwe Bob, maar ook de Beatles, Tom Jones, Steeler's Wheel en Van Morrison.
2: Echt zo, dat is een heel...
0: Ja.
2: Van alles wat. En een heel repertoire.
0: In die band zitten dus twee saxofonisten, een gitarist, akoestisch, percussie. En er wordt ook bijgezongen. En het is spetterend, swingend en sfeervol. Nodigt ook zeker uit tot een dansje, denk ik dan.
3: Als het niet te warm wordt natuurlijk.
2: En zegt Johan, doe een dansje.
0: Nee, de band heet Take Notes.
2: Take notes.
0: Ja, nou, take notes.
2: Nou, dat gaan we noteren.
3: Maak jij hem alweer.
0: En weet je, ze spelen ook niet zomaar. Ze spelen al sinds 2010, dat is al 16 jaar, in deze huidige bezetting.
3: Kijk.
0: Ze staan al wat langer. Dus die zijn goed op elkaar ingespeeld, kan ik wel zeggen.
3: Nou, dat belooft een lekkere middag te worden. Even voor de mensen, ik kan het me bijna niet voorstellen, maar even voor de mensen die nog niet weten waar ze terecht kunnen, vertel ons.
0: In het Oranjepark, bij de muziektent. Daar staat catering, daar staat een toiletwagen, daar staat een aanhanger vol met stoeltjes die je kunt huren à 1 euro. En voor de rest mag je ook je eigen stoeltje meenemen of je kleedje of gewoon ergens. Het park is groot genoeg, zeg ik altijd.
3: Ja.
0: Heel veel bomen ook, dus er is voldoende schaduw te zoeken.
3: Ja.
0: Het wordt gewoon heel lekker. We beginnen om 2:00 en we eindigen om 5:00.
3: Heerlijk. Ik heb er zin in.
2: Ik ook.
3: Ik zie
0: dus,
3: je morgen.
0: Jij komt morgen ook.
3: Ja, ik kom morgen ook. Ja, ik ben lekker vrij. Dus de line-up is leuk, dus ik kom even lekker langs.
0: Gezellig. Helemaal leuk.
3: Helemaal goed. Nou. Tot morgen, Hieke. Heel veel plezier.
0: Dankjewel. Ja,
2: veel
0: en jullie fijne uitzending verder.
3: Dankjewel.
0: Doei.
2: Dag.
3: En wij gaan verder met Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Het weerbericht met Christian Versloot.
1: Ja, wat leuk was dat 2 weken geleden. Dan werk je al 10 jaar bij de omroep. Dan heb je die man elke zaterdag aan de telefoon. En dan is hij hier in één keer in levende lijve. Maakt het toch anders, hè, Christian, dat we nu weer met elkaar kletsen.
2: Ja, klopt. En toen kreeg je natuurlijk ook meteen een heel college over onweer erbij.
1: Ja.
2: En dan loopt zijn weerbericht altijd een beetje uit de hand, hè?
3: Was ja, zeerleer
1: staan. Het was feest. Ik vond het
3: was echt feest.
1: Hé, vertel. We beginnen het weekend lekker volgens mij, maar gaat het zo door?
2: Het wordt warm, hè? Als in opnieuw een hoogdrukgebied dat het weer boven Europa gaat bepalen. Op dit moment ligt dat hoogdrukgebied boven de Atlantische Oceaan met wat lagere druk ten noorden van ons land. En dat betekent dat de wind uit oostelijke richtingen komt waaien en ook wat warmere lucht met zich meebrengt.
3: Mm-hmm.
2: Vanochtend begon de dag ironisch genoeg best wel bewolkt.
1: Nou, zeg dat.
2: Dat was eigenlijk ook niet helemaal in de verwachting. Daar was ik zelf ook een heel klein beetje verbaasd over. Maar dat is wat optrekkende nevel geweest die wat langer is blijven hangen. Maar gelukkig klaarde het naarmate de ochtend vorderde op en is er nu behoorlijk veel zon. Het wordt een graad of 30 bij dus die oostelijke, soms wat noordoostelijke wind, kracht 2. Komende nacht is het helder met minimumtemperaturen zo rond de 16 à 17 graden. Dus dat wordt ook weer wat lastiger voor de mensen die het al snel warm hebben s'nachts.
1: Ja, maar toch is het volgens mij, 2 weken geleden hadden we natuurlijk die bloedhete week.
3: Ja.
1: En toen,
3: ja,
1: toen werd het ook gewoon s'nachts niet koud. Hoe kan het dan dat nu wel zo is? Want het is nu s'avonds echt lekker.
2: Ja, het is ook een beetje de warmte die in de gebouwen trekt enzovoort.
1: Okay.
2: Dat ziet er allemaal weer uit. En 2 weken geleden hebben we natuurlijk temperaturen gehad die richting de 40 graden gingen op die donderdag en die vrijdag. En op zaterdag ook nog 35 graden. Ja, en dat halen we ruimschoots niet. Dat maakt echt het verschil.
3: Mm-hmm.
2: En dan was het inderdaad in de nacht toen op 25 graden. Maar komende dag gelukkig iets lager met 17.
1: Ja.
3: Mm-hmm.

0: ja, zondag overdag wolkenvelden, maar toch ook regelmatig ruimte voor de zon. Opnieuw warm met 29 graden en dan een noordoostelijke wind kracht 2. Maandag zien we zon en wolkenvelden met zo'n 29 graden en een noordooster. Opnieuw kracht 2. En dan dinsdag, dat is volgens mij dan ook de start van de vierdaagse.
1: Nou, dat, ja, ja. Wat voor wandelweer wordt het?
2: Wat wordt het? Ja.
0: Nou ja, echt opnieuw heel, heel warm. Op dinsdag behoorlijk veel zon met temperaturen naar, zoals het er nu naar uitziet, zo rond de 31 graden bij opnieuw die noordoostelijke windkracht 3. Ja. Let er ook naast die warmte, waarbij je sowieso goed moet drinken, op dat er behoorlijk wat zon staat. En dat je dus ook echt goed moet, moet insmeren.
1: Ja.
0: Ja, dat advies dat zou ik eigenlijk voor de rest van de week ook willen herhalen. Woensdag en donderdag. Regelmatig echt ruimte voor de zon en temperaturen zo opnieuw rond de 31 graden bij die oostelijke, noordoostelijke wind. Dan iets meer windkracht 3, dat geeft misschien nog nou ja, net wat ene beetje verkoeling, maar ook dan dus goed insmeren en water drinken.
1: Ja.
0: En dan vrijdag, de laatste wandeldag, nog steeds zon. Wel dan kans op een buitje. En dan wordt het langzaam iets minder warm. Ja, gaat op 6, 7, 28 kan nog steeds. Mm-hmm. Ja, dat is toch iets lager dan die 31 graden. En dat komt omdat de wind meer uit het noorden komt waaien.
1: Maar die laatste wandeldag, als er dan onweer komt, wordt het dan ook zo'n benauwde wandeldag? Of valt dat mee?
0: Voor nu lijkt het niet erop dat er echt zware onweersbuien komen. Mm-hmm. Het kan natuurlijk altijd nog veranderen, omdat de week, vrijdag is nog lang vooruit.
2: Ja, de vrijdag is zeker nog lang.
0: Maar ja, dat kan dan mogelijk inderdaad een benauwde dag gaan worden. Omdat die luchtvochtigheid, die wind een beetje van zee komt uit noordelijke richtingen. Tegelijkertijd, omdat het dan wat sneller afkoelt, zie je misschien dat die buien niet heel, heel zwaar zullen worden. Okay. Want twee weken terug kwam de wind uit het zuiden, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is nog even afwachten. En ik heb ook nog wel een tip. Het KNMI heeft sinds kort in haar app een soort nieuwe index ingevoerd. Dat noemen ze de hittekracht.
1: Ja.
0: En dat is net een beetje als de zonkracht, maar die houdt rekening met temperatuur, met luchtvochtigheid, met wind en met zonnestraling. En die geeft dus eigenlijk in één cijfer weer wat de impact van warmte is op het menselijk lichaam.
1: Ja.
0: Dus zeker voor de wandelaars is dat misschien een handige om erbij te hebben.
1: Ja, dat is een goede tip. Zeker een hele goede. En ik denk ook dat het grote voordeel van de Apeldoorns Vierdaagse is dat het veel in de natuur is, dus je loopt ook lekker veel onder de bomen.
2: Lekker beschut.
1: Dat is sowieso wel een stuk koeler natuurlijk.
0: Ik meen ook dat er een etappe wel over het Kootwijkse Zand gaat, als ik me dat zo lang geleden nog herinner. Of is dat inmiddels niet meer?
1: Ja, de echt hele lange afstand, zeg maar, uit mijn hoofd. Theo, welke dag is dat ook alweer? Als je naar donderdag is dat, naar Hoogsoeren, Assel inderdaad. Als je dan de 40 loopt, dan kom je inderdaad ook over Radio Kootwijk en zo. Ja,
0: en dat zand, dat straalt natuurlijk lekker uit. Dus dat is wel echt een pittig stukje hoor. Dus voldoende water meenemen als je daar komt.
2: Ja, dat is zeker een goede tip.
1: Gelukkig loop ik maar 20, dus ik blijf daar verre van verwijderd.
2: Ja. Heb je goed gedaan.
1: Ja. Lekker, Christian. We hebben een fijne week in het vooruitzicht, denk ik.
0: Ja, denk ik ook. En denk veel succes met de 20.
2: Nou, ja, dankjewel.
1: Dat gaat sowieso helemaal goed komen. En met jou een hele fijne week. En heel graag tot volgende week maar weer.
2: Tot volgende
0: week. Dankjewel, goed weekend. Doei.
2: Fijn weekend. Scusi, Bella Donna.

0: Ja, vriend van de show, zo kunnen we hem wel noemen. Jeffrey Leunenberg, met zijn zomerhit van dit jaar natuurlijk. Mm. Italiani.
1: Lekker nummertje hoor.
0: Dacht ik.
1: Ja, zeker. We gaan nu luisteren naar Marco van het CODA. En die gaat ons wat vertellen over de zomerclub een week in de Marco Space. Goedemiddag Marco.
2: Hey, goedemiddag.
1: Een week in de Makerspace. Wat houdt dat in?
2: Een weekje in de Makerspace.
1: Of nou, in de Makerspace, ja.
2: Een Engels woord, ja.
1: Ja.
2: En je moet je voorstellen, een soort, het is een heel groot soort atelier.
1: Mm-hmm.
2: In CODA Junior, in de bibliotheek.
1: In dus CODA Junior?
2: Als je er nooit geweest bent, ja.
1: Dus voor de kinderen?
2: Het is niet alleen voor de kinderen, maar we hebben wel veel kinderactiviteiten. Waaronder dus die, waaronder dus de zomerclub.
1: De Zomerclub, leuk.
2: De Zomerclub, zo heet ja. dat. En dat is een hele week, aan het begin van de zomervakantie en aan het eind van de zomervakantie.
1: Mm-hmm.
2: Waarin 24 kinderen een weekje in de, in ieder geval de ochtend in de Makerspace allerlei workshops krijgen. Zoals er zijn Kartopia doen we, dus we hebben maken een stad van karton.
1: Oh.
2: De tweede dag gaan we stop-motion films maken.
1: Mm-hmm.
2: Op de derde dag worden er tassen gemaakt op de naaimachine. Leren ze met de naaimachine werken. Donderdag is een dagje 3D. Dus er is van alles en nog wat te maken. Voor de creatieve kinderen, maar ook voor de kinderen die gewoon lekker willen knutselen.
1: Want even over die 3D-printer, dat las ik op jullie website. Daar gaan jullie mee experimenteren. Is dat dan voor de eerste keer dat jullie de 3D-printer gaan gebruiken?
2: Nou, we zijn een lab. We zijn hier al ruim 10 jaar aanwezig in de bibliotheek. Mm-hmm. En we zijn eigenlijk stiekem het grootste openbare makerspace van Nederland.
1: Kijk aan.
2: Iedereen is altijd van harte welkom. We hebben natuurlijk op gezette tijden workshops, masterclasses met kunstenaars voor volwassenen, voor kinderen. En traditioneel is onze woensdagmiddag van 2 tot 4 is gewoon open inloop.
1: Mm-hmm.
2: Dus alle kinderen, hè, dus alle grootouders even opletten. En alle moeders en vaders even opletten. Van 2 tot 4 is hier eigenlijk elke woensdag iets leuks te doen. Kinderen kunnen VR gamen en we hebben altijd een van die activiteiten zoals Lego robots bouwen of met 3D pennen werken. Of iets leren over 3D printen.
1: Mm-hmm.
2: Dus genoeg te doen.
1: Maar even terug over de Makerspace. Wanneer is de Makerspace?
3: Makerspace
1: in deze zomer?
2: In principe zijn we de hele zomer open. Het allermakkelijkste is even kijken op coda-apeldoorn.nl.
1: Ja.
2: En dan kun je surfen naar de agenda.
1: Mm-hmm.
2: En die agenda die heeft aan de bovenkant een hele lijst met opties die je kan kiezen. En een van de opties is bijvoorbeeld waar in CODA. En dan kan je aanvinken Experience Lab, CODA Experience Lab. En zie je eigenlijk al onze activiteiten.
1: Ah.
2: Keurig netjes onder een rijtje. En als ik doe dat nu zelf, hè, voor mijn neus. We hebben dus gamen in VR.
1: Mm-hmm.
2: Gratis activiteit. Vanmiddag van 2 tot 4 hebben we Coder Dojo. Dat is voor kinderen die willen leren programmeren. Ook een gratis activiteit, ondersteund met vrijwilligers. En vanmiddag zit onze vrijwilliger Jeroen boven op het dak met zonnebootjes bouwen. Dus de kleine bootjes die werken op zonnecollectoren. Dus daar kun je nog gewoon heen. Dat begint over 20 minuten.
1: Ah, kijk aan.
2: Ja, en er is ontzettend veel te doen.
1: Er is van alles te doen dus. Hey, wat kost zo'n makerspace activiteit? Kunnen de mensen daar kaartjes voor kopen of is het gratis?
2: Dat wisselt heel erg. Bijna alle activiteiten voor kinderen zijn gratis. De zomerweek, de zomerclub, die kost natuurlijk wel een en ander. Dan moet ik even uit mijn hoofd. Nou, dan moet ik uit mijn hoofd weten.
0: Het gaat in ieder geval niet om hele grote bedragen.
1: Nee, ik zie toevallig op de website staan €25.
2: Precies.
1: Van per ticket. Dan kun je lekker 5 ochtenden creatief aan de slag. Dus van 25 tot en met 29 augustus van 9 tot 12.
2: Ja.
1: Ik zou zeggen, ga gewoon erheen en maak er wat leuks van, hè? Toch, Marco?
2: Nou, dat vind ik een goed idee.
1: Ja, zeker. Hey, bedankt. En ja, veel plezier met de andere activiteiten vanmiddag. En,
2: dankjewel.
1: Bedankt. Fijne dag. Goed. Nog. Dag. Fijn weekend. Hoi hoi.
2: Dag.

0: Goed, voor mij echt een totaal onbekende. Voor mij ook, hoor. Voor Theo niet. Elmore James en Dust My Broom. En dit is echt een klassieke blues.
1: Je kunt wel zeggen, Theo stond te genieten in de techniek ruimte.
0: Ik hou hiervan. Dat was niet jouw muziek, zei Theo?
1: Nee, nee.

0: Nee, ik vind het niet verkeerd, maar als het niet voor mij in een videogame zit, dan wordt het niet echt dat ik denk van nou...
1: Dus als we dit onder FIFA 26 zetten, dan is het
0: ineens
1: wel goed.
0: Ik vond het wel leuk van Theo dat hij op een gegeven moment zei van dit soort nummers ga je hard rijden. Ja. In videogames kan je bijvoorbeeld in Mafia of in GTA 6, die komt natuurlijk in het najaar uit.
1: Ja.
0: Dan kan je altijd zo lekker hard rijden.
1: Ga je daarvoor voor de winkel liggen? Voor zo'n spel?
0: Ja, tuurlijk, ja. Een gamer gaat voor de winkel liggen, okay. Ja zeker.
1: Ben je zo'n hardcore gamer, zeg maar? Je gooit
0: ik probeer
1: je
0: het altijd met werk en alles goed te combineren. Maar ik denk dat december toch wel mijn maand wordt. Dat ik even helemaal in mijn mancave ga zitten. En dan lekker deze muziek ga opzetten. Want dan heb je ook allemaal van die radiostationnetjes. En dan,
1: maar dat, ben je ook zo iemand die dan vakantie neemt, zeg maar, om of vrije dagen neemt?
0: Nee, maar ik kom wel als een... Ik kom wel als een zombie op mijn werk.
1: Okay.
0: Eigenlijk wat de meeste mensen nu hebben met het voetballen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld vanavond hebben we Noorwegen-Engeland. Maar ja. Toen het Nederlands elftal natuurlijk speelde om 1 uur 's nachts. Of wat was het toen tegen Marokko? Was het 3 uur 's nachts?
1: Nee, dat was 1 uur.
0: Of was dat 1 uur?
1: Ja.
0: En de volgende dag komen de mensen als zombies op hun werk.
1: Ja.
0: En met een hele grote kater natuurlijk.
1: Ja.
0: Nou ja, de meeste mensen.
1: Ja, dat
0: zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dan gaan feesten. Maar, ja.
1: Dat doe jij als GTA 6 uitkomt.
0: Ja, daar ga ik lekker genieten.
1: Gesproken over voetbal, het is natuurlijk een beetje kwakkeltijd. Hè? Want er is weinig voetbal. U zult het ook merken hier zo bij RTV Apeldoorn. De competities liggen stil, dus er is geen zaterdagmiddag sport. Een club die natuurlijk heel veel gevolgd wordt. Ook door mensen uit Apeldoorn die daar veel naartoe gaan, zijn natuurlijk de Go Ahead Eagles.
0: Mm-hmm, zeker.
1: Die zijn momenteel bezig met 1 oefenwedstrijd tegen Apollon Limassol. En daar is ze spelen dat in Terwolde. Zullen waarschijnlijk ook weer veel mensen uit Apeldoorn even lekker in het zonnetje aan te kijken. Maar onze club uit Deventer staat inmiddels wel. Het is nu rust en de club staat achter met 0-2. Maar goed, dat zullen we straks in de tweede uur even blijven volgen. En
0: ja, zeker.
1: Vertellen wat de eindstand gaat worden daar. Het eerste uur zit er bijna op. Theo staat eindelijk eens achter de knoppen en die is helemaal lijp van Innuendo van Queen. Dus daar gaan we zo meteen lekker mee afsluiten. Dat is een zo'n heerlijke, lekkere, lange plaat die af en toe best mag op de radio. Tweede uur, Jeroen. Wat gaan wij het tweede uur nog
0: doen? Dan gaan wij in ieder geval luisteren naar Chantal. Onze eigen Chantal Zwaan.
1: Nee, dat gaan we niet.
0: Met Buddy to Buddy?
1: Nee, die Buddies to Buddies die komen gezellig hier.
0: Ja, nou ja, maar die gaan we in ieder geval aan de tand voelen, zal ik het dan zomaar zeggen.
1: Ja.
0: Over het project.
1: Ja.
0: En we hebben ook straks weer cultuurtips van Gerrit van Brugge.
1: Ja.
0: Dus weet u nog niet wat u dit weekend wil gaan doen? Blijf vooral luisteren.
1: Dat is altijd goed.
0: En wij hebben een heel leuk interview met Peter van der Valk.
1: Ja.
0: Van het Openluchtfestival. En wat ik jou eigenlijk vooraf al zei. Van de week had je bij Editie NL had je allemaal weer die zomerbioscopen. En dan gaan mensen heerlijk op een strandbedje liggen. Of op een zonnestoeltje. En dan hebben ze ook popcorn erbij. En dan kunnen ze lekker naar dat soort filmpjes kijken.
1: Er
0: zijn ook steeds meer mensen die naar buiten willen.
1: Ja.
0: Dus wij gaan het straks hebben over het Openlucht Filmfestival.
1: Yes, traditie hier in Apeldoorn.
0: Ja,
1: iedere zomer,
0: zeker traditie.
1: De derde week uit mijn hoofd.
0: Het alweer de 32e editie.
1: Ja, dat bedoel ik. De derde week van augustus. En dan is het weer een groot feest. Ik hoor het bombastische geluid van Queen al. Dus wij gaan nu lekker laten genieten. En horen nu heel graag na het nieuws van 2 uur weer terug bij de Zaterdagmiddagmix.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot.

0: Gebruik van vervalste documenten, wat het miljardenproject verder onder druk zet. De lokale bevolking protesteert al maanden tegen het plan, omdat het resort in een beschermd natuurgebied moet komen. Orkaan Bavi heeft op de zuidelijke Japanse eilanden zware schade veroorzaakt en trekt nu richting de Chinese kust. In de provincie Zhejiang zijn uit voorzorg inmiddels meer dan 1,8 miljoen mensen geëvacueerd. De storm neemt in kracht af, maar kan nog altijd veel regen brengen met risico's op overstromingen en aardverschuivingen. Het weer nog, het is zonnig en warm. Er staat een matige noordoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de zaterdagmiddagmix.
1: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
2: Dit is de zaterdagmiddagmix.

0: Lieve luisteraars van Apeldoorn en omstreken, welkom bij het tweede uur van de zaterdagmiddagmix. Zoals ik eerder al zei, aflevering 981.
1: 981
0: nog
1: alweer.
0: Nog 19 te gaan, Theo.
1: Ja, dan hebben dan we een jubileum te pakken.
0: Ja, dat wordt uitpakken hoor.
1: Uitpakken maar.
0: We hebben een nieuwe hoofdradio en die heeft daar wel ideeën over volgens mij. Dus dat wordt, wordt gezellig. Ja, nog 19 afleveringen te gaan. Maar eerst 981, vandaag 11 juli 2026. Jeroen.
1: Ja, zeg het eens.
0: Ik zit tegenover me. Ja. Gezellig.
1: Een interview buddy to buddy hebben we straks.
0: Ja.
1: Een telefonisch interview met Gerry van Brugge. Met de wekelijkse cultuurtips.
0: Ja.
1: En een heel leuk interview met Peter van der Valk van het Openluchtfestival.
0: Precies. Nou, wat kan er nog misgaan? Muzikaal zou je denken. Maar nee, dat gaat ook niet mis. Want achter de knoppen hebben we Dio en Theo.
1: Dat rijmt. Lekker
0: man. Ja, ook dat nog eens. Wat heb je klaarstaan, Theo? Volgens mij Tracy Ullman. Ah, hier is een klassieke Breakaway.

0: Tja, het contrast kan bijna niet groter. Eerst Tracy Ullman en Breakaway. En daarna de heerlijke Rain van de Teskey Brothers.
1: Eerst een heel lekker tempo nummertje.
0: Precies.
1: En dan heel
0: een
1: zwoel,
0: rustig in de uitzending.
1: Ik voelde een beetje een zomerse sfeer.
0: Nou,
1: biertje in de hand.
0: Nou, dacht ik.
1: Bierworstjes erbij. In de tuin zitten. Lekker.
0: We zijn in gespannen afwachting van onze gasten.
1: Mm-hmm.
0: Henk en Hetty zijn er al. Maar we wachten ook nog eventjes op MacDot. Als ik het goed zeg.
1: Ja.
0: En haar man Farshad. Van het project Buddy to Buddy zijn er nog niet. Maar die gaan zo binnenkomen en aanschuiven. En tot die tijd luisteren wij gewoon lekker naar Vaya con Dios. Oh, waarom niet? Nee, tuinkomt wel eens natuurlijk. Ik zat naar het verkeerde schermpje te kijken. Ja, dit
1: kan gebeuren hoor.

0: Town Cold Malice van The Jam. Zoals u van ons gewend bent, brengen wij iedere maand een mooi verhaal van het project Buddy to Buddy uit Apeldoorn. Dat verhaal verschijnt op onze site, maar de mensen uit het verhaal die komen ook altijd eens per maand op zaterdagmiddag gezellig aanschuiven en die vertellen dan even alles over Buddy to Buddy. We hebben zitten, daar gaan we. Henk, Hetty, Farshad en, dat vond ik een hele mooie naam.
1: Madokt, toch?
0: Madokt.
1: Madokt, ja.
0: Ja? En een prachtige jonge dame.
2: Ja.
0: Adelia.
1: Adelia.
0: Even, we zitten met net te weinig microfoons voor zoveel mensen. Ja. Zorg dat je, net als ik, even goed, zeg maar, als je wat vertelt, erin. En je kunt hem draaien, inderdaad. Je kunt er alle kanten mee op. Dus zo werkt dat hartstikke mooi. Henk en Hetty, mag ik met jullie beginnen? Buddy to Buddy. Waarom zijn jullie daar ooit mee begonnen?
3: Buddy to Buddy. Onze dochter was lid van Buddy to Buddy in Apeldoorn. Ja. En die zei eigenlijk wel eens van, nou, eigenlijk zouden jullie ook een buddy moeten worden.
0: Ja, omdat?
3: Sorry?
0: Waarom zijn jullie zo geschikt als buddy?
3: Nou, dat zou je misschien aan Jorien moeten vragen. Maar zij dacht van, jullie zijn daar geschikt voor.
1: Oh.
3: En zo doende hebben wij ons aangemeld bij Buddy to Buddy. En gezegd van, wij willen wel een keer een buddy worden. Van een buddy.
0: Voor de luisteraars die niet weten wat dat inhoudt, Buddy to Buddy. Wat doe je als buddy bij Buddy to Buddy?
4: Als buddy word je 3 maanden gekoppeld aan een buitenlander. Om degene wegwijs te maken in onze cultuur, in Apeldoorn. Je doet dan bijvoorbeeld 1 keer in de week een gezellig iets. Je zoekt elkaar op. En zo leren zij van Nederland van hoe het hiertoe kan gaan.
1: Ook de Nederlandse taal?
4: Soms wel, soms niet.
1: Ah.

0: Ja.
1: Ik ben al een keer erebuddy geweest. En dat was ook dus deels Engels, deels Nederlands.
2: Ja. En Mark Bot, hoe lang zijn jullie al in Nederland?
0: Nederland, 3 jaren.
2: Oké.
3: Okay. Ja. 3 jaar.
0: Ja.
2: En waar kom je vandaan?
0: Iran.
2: Iran?
3: Iran.
2: Ja. Gevlucht voor?
0: Mijn vriend zegt me, in Apeldoorn heeft buddy to buddy, voor friend to friend, men voor foreign people, ja. Yeah? En je kunt praten Nederlands met Engels, ja, en zijn kon help voor ons. En ja.
2: Nou, ik vind dat je uitstekend Nederlands
3: bent. Ja, ik vind het ook hoor. Ik kan je goed verstaan.
0: Dank je.
3: Ja hoor.
2: Ja. Farshad, hoe is het voor jou? Met jou doen we het in You're in English.
3: Yeah, yeah. You're in English.
2: Yeah, how is Apeldoorn?
4: Unfortunately, I cannot speak Nederland.
3: First of all, not a problem. Not a problem.
4: I'm sorry.
2: But
3: what do you think of Apeldoorn?
4: To be honest, I work in Leiden, but sometimes I compare the Leiden and Apeldoorn. And to be honest, I really like the Apeldoorn because it's so beautiful city, and you know, it has a friendly atmosphere. And
3: a friendly atmosphere, yeah.
4: Exactly.
2: More friendly than in the
4: than
2: West.
4: Than the others, you know. When I compare with the big cities such as Leiden, Amsterdam, and other cities, I feel better to live here, you know. I think it's a friendly you can make a connection with the other easily, and you know, the people who lives in the Apeldoorn, I think they are really hospitality.
3: Okay. Hospitality.
2: Even terug naar Henk en Hetty. Wat doen jullie vooral met ze? Wat overnemen jullie met elkaar?
5: De eerste 3 maanden hebben we natuurlijk de redelijk traditionele dingen gedaan. Een bezoekje aan Apenhul, een wandeling door de stad. Elkaar leren kennen, een kop koffie drinken. En dat is eigenlijk uitgegroeid tot een soort familieband.
2: Oké, okay. Want jullie zijn eigenlijk al uit het buddy-to-buddy traject, zeg maar.
5: Wij zijn nu uit het buddy-buddy traject al 2 jaar, denk ik, bijna.
1: Mm-hmm. Bijna 2 jaar.
5: En we zijn nu een soort familie geworden. Dus wij vieren samen feesten, we gaan bij elkaar op koffie drinken, we gaan op bezoek. Dus dat
3: gezellig.
5: Is eigenlijk wat we nu doen.
1: En we zijn ook ondersteunend.
2: Ja.
1: Zij hoeven maar een appje te sturen naar ons met een vraag over wat dan ook maar. Een autoaankoop of iets met formulieren. En dan proberen we haar hun bij te staan.
2: Ja.
1: En Magda is druk bezig om goed Nederlands te leren. En ik heb haar ook in de beginperiode geholpen met Nederlandse boekjes. En ook bewust samen Nederlands praten. Want dan leer je het best.
2: Ja, en jonge dame al op de Nederlandse school.
0: Ja.
2: Ja?
3: Ja. Ah, kijk aan.
2: Kijk.
0: Ja.
3: Leuk.
0: Zij is 5 jaren. Ja. En groep 2 in september. Groep 2. Ja. Zij, soms zij denken, ja, voor Henk en Hetty. Henk en Hetty lijkt ze oma en opa.
2: Ja.
0: Omdat je haar oma en opa geweest in mijn land.
2: Ja. Ja. Want jullie zijn hier, zeg maar, als gezin gekomen, zeg maar. Alle familie is nog in Iran dan? Of?
0: Ja. Wij kwamen in Nederland. Farshad was student is in Apeldoorn. En nu is hij klaar en hij kon vinden banen in Leiden.
2: Ja, oké. En is dan de bedoeling dat je nog weer naar Leiden gaat verhuizen? Blijf je lekker hier?
0: Soms wij denken voor deze situatie. En wij praten samen. Nee, omdat in Apeldoorn wij hebben vriendin en vriend. Voor bijvoorbeeld Henk en Hetty en andere mensen. Omdat Dutch mensen. Okay? Mm-hmm. Wij hebben veel vrienden in Apeldoorn en zijn hulp

0: voor ons en voor emotion. Emotion, ja. Voor
1: jullie zijn gewoon echt gesetteld in Apeldoorn. Ja.
0: Heel goed voor ons in Apeldoorn. Voor mijn dochter. Mijn dochter heeft een vriend. Ja, heel goed.
1: Fijn.
2: Vriendin, ja. En een leuke school.
0: In Parken school, ja.
1: Ja? Mooi. Heeft Buddy to Buddy nog meer mensen nodig, eigenlijk?
3: Ik denk dat Buddy to Buddy altijd mensen kan nodig heeft.
1: Ja.
3: Gewoon om nieuwkomers in Nederland wegwijs te maken.
1: Ja.
3: Dus voor mijn gevoel kan Buddy to Buddy nooit genoeg mensen hebben.
1: Nee, want ik zie het ook wel eens inderdaad op de socials voorbij komen. Die bijeenkomsten zijn ook altijd enorm, hè? Komen ontzettend veel mensen op af in Apeldoorn. Ja.
3: Ik denk dat er nu meer dan 1000 buddies in Apeldoorn zijn.
4: Ja. 1000 buddies toch al? 1000 dat is een mooi aantal.
3: In Apeldoorn.
1: Ja.
3: In de afgelopen jaren.
1: En het is denk ik ook de hoop, of tenminste het doel, dat het niet bij die 3 maanden blijft, maar dat het gewoon een soort vriendschap voor het leven uiteindelijk wordt.
4: Het is een lange traject, ja.
3: Maar er zijn ook genoeg buddies die na 3 maanden zeggen, goh, het was heel plezierig, ik heb iemand wegwijs gemaakt en nu gaan we weer uit elkaar.
1: Ja, je moet ook een bepaalde klik hebben.
4: Ja, je moet een klik hebben met elkaar.
3: Ja.
4: Maar dat hebben jullie denk ik wel.
3: Ja, we
4: toch?
3: Hebben
4: al
3: twee of drie klikken.
4: Ik zie jou lachen, dus...
3: Ja, nee, dat is zo.
5: Ik wil nog even toevoegen, want je kunt misschien denken van... ik stap daar dan in bij de Tobuddy.
4: Mm-hmm.
5: Het kost me tijd, maar het geeft je ook heel veel.
1: Ja, dat
5: want
1: denk
5: je
1: ook.
5: Leert kennis maken met een andere cultuur. En dat verrijkt je leven ook.
1: Lekker eten, lijkt mij.
5: Lekker eten, ja. Absoluut. Want we worden heel erg verwend, hoor.
4: Allemaal Iraanse gerechten?
5: Iets Iraanse gerechten en die zijn zo lekker.
4: Ja, vertel eens.
5: Ja,
4: wat heb je allemaal gegeten?
5: Oh, ik kan het niet noemen hoeveel. Lekkere dingen. En een feestdag bijvoorbeeld, die zij dus altijd vieren. Ja, dan word je ook uitgenodigd. En dan wordt er een hele mooie traditionele tafel gedekt. Hm. En dat is toch heel bijzonder dat je dat kan meemaken. Het kost je tijd, maar het geeft je meer terug.
1: Ik denk dat wij er ook, tenminste, dat is mijn mening. Ik denk dat je er ook heel veel van kan leren. Ik had ooit Marokkaanse buren. Nou, als je daar gewoon even kwam om een pakketje af te geven, zeg maar, die bij jou was afgeleverd. Nou, dan ging inderdaad de tafel vol met koekjes en met thee en met eten. En het is zoveel gastvrijer, zeg maar, dan wij af en toe zijn, denk ik.
3: Bij ons krijg je 1 koekje bij de thee.
1: Ja.
3: En als je bij Fashat en Magdat komt,
1: dan,
3: staat er gewoon een hele schaal met lekkere dingen.
1: Ja.
5: Nou, daar hebben wij wel wat van geleerd.
1: Ja, nee, wat dat betreft zijn wij toch heel calvinistisch altijd.
4: Ja, dat zijn we zeker.
1: Uitbundiger allemaal. Mooi. Fijn van. Heb je toevallig nog iets van een site of zo waar mensen die dit verhaal horen en zeggen van, god, dat is interessant. Waar kunnen mensen naartoe? Weet je dat zo?
3: Ja, de site van Buddy to Buddy Apeldoorn.
1: Ja.
3: Daar staan alle verhalen eigenlijk van de afgelopen periode.
1: Ja.
3: En daar staat ons verhaal prominent bovenaan deze maand.
1: Oké, kijk, helemaal mooi.
4: Leuk,
1: en daar kunnen mensen zich dan waarschijnlijk ook aanmelden.
3: Daar kun je ook aanmelden als je buddy zou willen worden.
1: Ja. Mm. Wat is nou een echte Iraanse topartiest? Want ik
4: ben nou ook benieuwd.
1: Maken.
4: Graag we hebben Iraanse muziek.
1: We hebben Spotify. Wat is nou echt een goede Iraanse artiest die we...
0: In Iran?
1: Ja, wat is...
4: A good band or a good artist?
6: If I want to say, I prefer to normally listen to Ebi.
1: Ebi?
6: Yeah, E-B-I.
1: E-B-I. Ja, ik ga onze technici eventjes voor een blok zetten. Want we willen gewoon Iraanse... Eddie, dat maakt niet uit. Gewoon eentje die het meest gestreamd is. Dat is waarschijnlijk de grootste hit.
4: Degene die bovenaan staat, Theo. Ja. De makkelijkste.
1: Dus nee, helemaal... E...
6: No. I.
1: E.
6: E.
1: B-I.
6: No. E.
1: Show us.
6: E-B-I. I say in English.
4: E-B-I.
6: No, let me show you.
1: Doe het even in het Nederlands.
0: A-B.
1: A-B.
0: E.
1: E.
0: Yeah.
4: Bijna
1: ADE. Nou, leuk hè, dit. Ja, ik vind het altijd moe ook iets van het
4: land. E-B-I.
0: E-B-I.
4: Ja. Hij zet het goed.
1: Mooi. Hoe gaat het verder met jullie, zeg maar? Helemaal goed.
4: Ja, het is goed.
1: Wat zit er nog in het vat? Kerst straks samen, denk ik. En,
4: Gezellig kerst vieren met elkaar.
5: Eerste verjaardag van Adelia. Die gaan we volgende week vieren. Zij is in juli 5 geworden.
1: Ja.
5: En we vieren de verjaardag van haar.
1: Ja. Mooi.
5: Met taart.
1: Zijn er
5: met
1: taart.
5: En cadeautjes.
1: Is het echt vriendschap of voelt het meer als familie?
5: Het is vriendschap die is ons. En daar is familie uit ontstaan. Als
1: ja.
4: Ah,
1: ja.
4: Op die manier.
5: Ja. Ja.
1: Mooi.
5: Onze kinderen ook met de kerst. En het gevoel van hoe gaat het met hun? Er wordt er altijd gevraagd, ook onze zoon. Ja, het voelt echt als familie.
4: Hoe is het dan voor jullie om kerst te vieren?
0: Wij kwamen in Iran, weten niet voor kerst, voor feestje voor kerst. Wij gekomen voor House of Henk en Teddy, voor kerstboom, eten, voor drinken in feestje voor kerst. Voor ons hele gezellig things. Ja, oké? Ja. Elke kerst wij heeft kerstboom in my house.
4: Ja. De kerstboom in je huis, oké.
0: Ja.
4: Oh, leuk.
0: Ik denk, deze hele belangrijke voor ons.
4: Ah.
0: Ja. Omdat wij moeten ingrediënten in nieuw society, oké? Mm-hmm.
4: Society, yes.
0: Ja. Hele belangrijke voor ons, voor mijn dochter en voor ons. Yeah? Omdat ik denk mensen in Nederland hele vrolijk. Yeah?
4: Vrolijk, ja. Blij.
0: En zij helpt voor ons, oké? En wij moeten ingrediënt en wij moeten goed mensen in Nederland.
4: Mm-hmm.
1: Integreren. Mooi.
4: Ja.
1: Dus straks ook lekker Sinterklaas, kleine meid.
4: Ja, dubbel feest.
1: Fijn. Nou, volgens mij weer een succesvol buddy-to-buddy verhaal. Iedere maand denk ik, het kan niet mooier, maar het kan toch iedere maand weer mooier.
0: Ja.
4: Kijk aan.
1: De foto met de kerstboom.
4: Ja.
1: Daar is die. Helemaal leuk. Hartelijk dank voor het delen van jullie verhaal.
4: Ja, bedankt.
1: Mocht u thuis interesse hebben om ook buddy te worden, om iemand te helpen hier op weg te helpen in Apeldoorn, ga dan vooral even naar de site van Buddy to Buddy en meld je aan. En ik ben benieuwd of we nou nog iets Iraans hebben of dat het gewoon Vaya con Dios wordt. Het wordt Vaya con Dios. Hier is nee.

0: Nee, na, nee, andersom. Na, nee, na, van Vaya Kandil. Nee, na,
1: nee, na, na, na, na, na.
0: Vaya Kandil, Belgisch volgens mij. Uit
1: ja, volgens mij ook. Ja.
0: Vaya Kandil, ja. Ga met God, toch?
1: Oh, nou ja. Word ik wel heel
0: ja, inspirerende teksten. Zoek jij maar eens even op je laptopje. Volgens mij is het ga met God.
1: Maar goed,
0: wij hebben de godin van de Apeldoornse cultuur
1: ja,
0: aan de telefoon.
1: Dat kun je wel zeggen.
0: Als we dan toch even een bruggetje moeten maken.
1: Goedemiddag, Gerry.
0: Alle bruggetjes gesproken, hier is Gerry van Brugge.
2: Ja, hoi. Nou, ik zit echt in een big smile. Ik moest al lachen om nee, na, na, na. Nee, na, na, na. En dat is inderdaad Belgisch.
0: Ja.
2: En volgens mij is het leven afgaan met God, volgens
0: ja,
2: mij. Maar
0: zoiets.
2: Ja,
0: ja, zoiets.
2: Denk ik vieren. Het gaat in ieder geval om het vieren. En dat je gelooft en dat je gewoon je omarmt en gedragen voelt. Dus ik denk dat dat mooi past bij muziek en verbinding, toch?
0: Zeker. Zeker. Heb je dat verhaal meegekregen van... ja, nou precies dat inderdaad. Dat wou ik zeggen. Heb je dat meegekregen? Ik vind dat toch echt weer een Apeldoorns top iets, vind ik dat.
2: Nou ja, los daarvan vind ik gewoon, iedereen mag zijn mening hebben over of het wel of niet top is. Maar de ervaring van de mensen die je hoort, dat vind ik veel meer duidender.
0: Absoluut.
2: Van goede atmosfeer, connectie, vriendelijk, gastvrij. En ik denk ook dat dat de warme deken is waar Apeldoorn altijd bekend om staat. En
1: ja,
2: dat je ook
1: mooi gezegd.
2: Door te ontmoeten ook ontdekt wie iedereen is en de verschillen kunnen verbinden. En ja, als je dat als... Als wonende en nieuwe mensen voelt als gastvrij. Ja, ik denk dat het een mooie ontwikkeling is, links of rechts.
0: We zijn best goed bezig.
2: Vind ik wel, hè?
0: Ja, hè?
2: Dus je hoeft nergens per se accenten op te leggen. De accenten die vormen vanzelf als je elkaar vindt, zeg ik altijd.
0: Dat is een mooie waarheid, absoluut. Hey,
2: ja, toch?
0: Cultuurtechnisch, Gerry.
2: Cultuurtechnisch. Nou, ik heb een hele grote lijst gemaakt.
0: Ja, je had weer een mega lijst.
2: Ja, het is niet meer te doen, joh. Ik zit echt overwegend.
1: Zit je ramvol?
2: Toch? Nou, weet je, het is liefdewerk. Ja. En er zijn momenten dat je het wat minder makkelijk voor elkaar kunt prutsen. En er is ontzettend veel. En mensen weten me ook gelukkig wat te vinden. Dus ik krijg ook wel eens wat door. Maar het is gewoon veel te veel, joh. En je wilt ook niemand vergeten. En,
1: nee.
2: En er komen gelukkig steeds meer mooie overzichten, ook in de buurt, hè. Hotspots komen erin.
1: Klopt.
2: Dingen, maar niet altijd alles. Of dan zie je bij in Apeldoorn, zoals voor zondag, een mooi bruggetje. Er is ontzettend veel live muziek in de binnenstad. Dus wil je rust hebben, moet je niet in de binnenstad zijn het weekend. Wil je gezelligheid
0: en kunnen kiezen. Het ligt natuurlijk een beetje
2: aan wat er optreedt, hè? Ja, ik bedoel, wil je gewoon gezelligheid hebben en een rustig terras kunnen vinden en ook muziek kunnen, dan heb je keuze is reuze. Vanaf het Oranje Park tot de hele binnenstad door, op verschillende locaties, is er gewoon live muziek en terrassen.
0: Ja.
2: En mosselen komen je om de oren. Als ik
0: ja, oh, heerlijk. Die tijd komt er
1: ja, die mosselen.
2: Dus je kunt gewoon je innerlijke mens en je zintuigen op allerlei manieren bevredigen, zeg ik altijd op een nette manier.
0: Ja.
2: Dus dan moet je echt in de binnenstad zijn. Nou, vorige week hadden we het al even over activiteiten voor gezinnen en zo. Hè? Dat vroeg Esther naar. Nou ja, vandaag heb je in ieder geval nog in Zuidbroek een heel mooi initiatief. Dus er is wat 5 uur uit mijn hoofd. Maar je kunt nog heel snel naar een braderie in op Serenlogo Schuilenburg. Daar hebben ze de zomerbraderie.
0: Ja,
1: ook altijd
2: mocht
1: leuk.
2: Je daar al zijn. Ook altijd leuk. En dat is kleinschaliger. Dus als je kijkt ook bij de buurtcentra, de wijkcentra. Ook een Ugelse feest wat nu losbarst aan alle kanten. Joh, ga eens gewoon eens kijken. Ook,
0: ik zag daar inderdaad gisteravond aardig wat fotootjes voorbij komen van volgens mij, was het ook weer Paul Elstak of zo? Of wie was het? Nee, Mental Tio.
1: Mental Tio.
2: Ja,
0: het was echt een 90's feestje gisteren daar zo. Dat was heel leuk.
2: Ja, en weet je, daar heb je heel veel. Dat is veel completer dan je denkt. En ook als je kijkt naar de braderieën die donderdag ook zijn met Beekbergen en Loenense

0: Zondag die dan in augustus komt, Uddel heeft van alles. Om dan heen is heel veel, maar let gewoon even op wat voor jou past. En
1: precies.
0: Coda, nou, daar hebben jullie net al heel verhaal over gehad, hè? Over de maakdingen die ze daar hebben op dit moment. Zomerclub heet het volgens mij, hebben jullie net iemand over gesproken. Pleizert Low heeft ook van dat soort dingen. Dus ook tegen kleine entreeprijzen kun je met kinderen ook hele leuke dingen doen.
1: Ja, absoluut.
2: Zeker, ja.
1: En dat is tegenwoordig ook wel belangrijk, hè? Want het kost allemaal al genoeg. En mensen hebben geen 60 euro meer over voor een dagje Efteling.
2: Nee, maar het wordt allemaal zo schreeuwend duur, Johan. Het is allemaal niet meer leuk.
0: Ja, en mocht je toch toevallig meedoen met die vriendenloterij, je ook leuke doelen steunt, ondanks dat ze op de huur liggen ze nu en dan. Je hebt, als je de vriendenpas hebt, maak er eens gebruik van voor je gratis entertainment voor de zee.
1: Ja.
0: En zo heel nu en dan heb je ook speciale aanbiedingen dat je er meer kunt meenemen.
1: Ja.
0: Ja, je kunt volgens mij zelfs een pas van iemand anders gebruiken als het moet. Als het maar netjes geregistreerd staat. Dan kun je ook met kinderen gewoon naar musea toe, waar ook activiteiten binnen zijn. En hoef je de entreeprijs ook niet te voldoen.
1: Nee.
0: Dus elkaar een beetje daarin helpen en ondersteunen zou ook leuk zijn.
2: Je kunt natuurlijk een museumjaarkaart nemen.
0: Kan ook. Als je daar de middelen voor hebt, moet je dat zeker doen.
1: Ja.
0: En ook jongeren hebben tot een bepaalde leeftijd bij culturele instellingen vaak ook gewoon nog korting los daarvan. Dus dan heb je bij Gigant en Orpheus, je hebt speciale voorstellingen ook, waar je gewoon minder hoeft te betalen voor dingen. Dus ook in het betaalde segment is Apeldoorn rijk aan aanbod.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: Kijk dan vooral even op Gigant en Coda.
1: Ja. Ik denk als je dan hebt over inderdaad vrij en gratis toegankelijk, dan is misschien ook wel leuk om volgende week even te noemen. Volgende week is het een groot concert in het Oranjepark, hè, met Whalen en met
0: Marseille. Ja, staat op, je haalt me de woorden uit de mond. Dat is lullig,
1: sorry.
0: Maar heel fijn. Nee joh, heel goed. Nee, want de blik op de volgende week is inderdaad dat heel mooi. Maar vind je dat te groot, heb je natuurlijk ook op dezelfde dag in Zuiderpark het open concerten.
1: Ja.
0: En best slecht weer het binnen.
1: Klopt.
0: Dus er is een hele mooie optie in het weekend. Twee keer in het park, zaterdag en zondag.
1: Ja.
0: En dat is geweldig als je dus ziet dat ze dat nemen. Weland is natuurlijk Apeldoorn op uur zang.
1: Ja.
0: Dus ja, het is extra leuk. En dan heb je ook nog de karaoke volgende week op twee plekken. En dan heb je muziekquizzen her en der. Joh, je kunt ze gek niet opnoemen.
2: En de keuze is reuze.
1: Als we het dan toch weer over gratis hebben, volgende week natuurlijk, begint ook weer bij op het Van Rekenplein de Stadsoase.
0: De Stadsoase.
1: Ook altijd, als je leuke nieuwe bandjes wil ontdekken, is dat wel een hele fijne plek.
0: Ja, 19, dat vond ik wel.
1: Ja, vanaf de 19 en dan door tot eind augustus.
0: Ja, volgens mij is 19 de eerste keer de Monkey Jam. Dat staat hier op mijn lijstje.
1: Ja, klopt.
0: En de echte concerten beginnen volgens mij een week later, als ik het goed heb. De Stadsoase zelf. Dus je stond in mijn vooruitzicht, maar fijn dat je dan meedenkt. Ik steek jullie goed aan, hè, denk ik dan.
1: Oh, heerlijk. Ja, ik
2: nou, dat doe je zeker.
1: Snotje. Mooi. Nee, heb jij nog één highlight, zeg maar, van je denkt van dit weekend? Van dat is echt, dat wil ik zelf niet missen en dat zou Apeldoorn niet moeten missen?
0: Nou, zelf
1: zonder anderen tekort te doen, uiteraard.
0: Mm-hmm. Nee, ik ga niemand tekort doen. Ik zou alleen zeggen, als je moeite wil doen om terrassen te kiezen en gewoon meerdere dingen tegelijk kunnen genieten in de binnenstad, maak de terras door met de live muziek. En bezoek ook de locatie die je nog niet eerder hebt bezocht.
1: Ja.
0: Dus ga ook eens kijken bij van Jip van Puik tot aan de Katerplein hoog in de Nok. Heb je muziek en alles ertussen. Maak een wandeling en neem overal een drankje en geniet van wat er te bieden is.
1: Ja, en het wordt heerlijk weer. Dus.
0: Het wordt heerlijk weer. Dus ga heerlijk genieten. En volg mij vooral. Ik gooi alles erop. Maar mochten de sites om mij heen zodanig compleet worden, dan ga ik misschien alleen compilaties maken en de linkjes leggen. Dat scheelt mijn boel werk.
1: Ja, precies.
0: Maar ik doe het met heel veel liefde. Dus ik ben fijn dat jullie zoveel aandacht aan besteden.
1: Ja,
0: nogmaals, gastvrij binnen zijn we, hè? Dat is duidelijk.
1: Absoluut.
2: Absoluut, ja.
1: Mooi. Lieve Gerry, dankjewel. Geniet lekker van het zonnetje.
2: Ja, dankjewel. Een fijn weekend.
0: Ja, gaan jullie nog een liedje van mij draaien? Of is het
1: Ik zou zeggen, met het prachtige weer opkomt, lijkt me voor jou, hier komt. Jij bent natuurlijk ook ons zonnetje.
2: Ja.
1: Maar hier komt The Sun van de Beatles, lijkt mij uitstekend.
0: Nee, extra cadeautje. Heb ik en Fire Rodriguez is een favoriete band van mij. Dus ik sluit en begint bij heel netjes. Dankjewel. Hé jongens, fijne weekend.
1: Dankjewel.
2: Tot volgende week.

0: Theo, al die klassiekertjes. Ik ben er blij van.
1: Deze vond ik heel goed. Lekker rustig nummertje.
0: Ja, okay.
1: Dus, mooi. Maar nu hebben we een hartstikke leuk interview met Peter van der Valk van het Openluchtfestival. Goedemiddag, Peter.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Vertel eens, de 32e editie van jullie Openluchtfestival.
2: Ja, niet alleen ons. We hebben sinds dit jaar echt de organisatie overgenomen van Akkers. Maar het is echt de 32e editie. 1992 was de eerste volgens mij. Dus al heel lang.
1: Dat is al een tijdje geleden. Toen was ik nog niet geboren. Ja. Dat is wel leuk. En jullie hebben de handen in één geslagen met Service Bioscoop Cinemajestic uit Zutphen?
2: Klopt. Ja. Klopt. Dit jaar voor het eerst hebben we met hun de filmlicenties mogen verzorgen. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja.
1: En hoe zijn jullie eigenlijk, want je zei al 1992 zijn jullie begonnen met dit openluchtfilmfestival. Hoe zijn jullie hier eigenlijk op gekomen?
2: Wat ik zeg, wij zelf, die nu organiseren, de Lish Media, hebben het niet ooit bedacht. Want ik ben ook niet zo heel oud. Maar hoe dat precies bedacht is, durf ik niet te zeggen. Maar het bestaat al zo lang. Het is volgens mij ooit door Akkers in samenwerking met een paar partijen opgezet.
0: Verandert het iets in de opzet, nu jullie het hebben overgenomen?
2: Nee. Het blijft eigenlijk hetzelfde. Zelfde plek, zelfde schermen, zelfde stoelen. En gewoon grote titels op het scherm, 9 avonden lang. Dus wat dat betreft is de opzet hetzelfde.
1: Ja, want welke films verschijnen er eigenlijk op het doek?
2: Heel leuk. We hebben onder andere première van The End of Oak Street. Daar trappen we mee af. Gevolgd met Supergirl, Toy Story, Michael, Devil's Wear Prada, 2 voor de Ladies Night.
0: Uiteraard.
1: Klassiekertje, hè?
2: Ja, zeker. We hebben de nieuwe film van Viana, dus dat is ook een hele leuke. Ook Polis, een Nederlandse film. Ja, de Invite, eigenlijk hele leuke films. Openluchtfilmfestival.nl, dan kan je ze een beetje uitgebreid bekijken.
1: Ja, en er is dus eigenlijk voor iedereen wat wils.
2: Zeker.
1: Dus van jong tot oud.
2: Ja, zeker.
1: En verkopen jullie daarnaast ook nog popcorn of andere lekker snacks?
2: Popcorn, hapjes, drankjes. Dus echt voor en tijdens de film is er genoeg te eten. Worsten, hamburgers en zo. Dus voor iedereen, ook voor ieder wat wils. En ook afhankelijk van de film hebben we nog leuke siteprogrammering. Dus met de kinderen komen er leuke dingen aan. Die gaan we op onze socials posten. Met Supergirl. Dus met Michael. Dus er komen nog dingen bij die het nog leuker maken, zeg maar.
1: Oh leuk. Hey, maar jullie zijn wel heel erg blij met die samenwerking met de Service Bioscoop, neem ik aan.
2: Zeker. Ja. Dus los van dat de samenwerking gewoon heel fijn is, is het gewoon ook een hele mooie bioscoop. Dus we hopen dat we samen er wat aan hebben zo. Maar zijn we heel blij mee, ja.
1: En waarom hebben jullie specifiek gekozen voor hun?
2: Niet dat we specifiek hebben gekozen. We hebben gewoon contact gehad met Cinemajestic en met de directrice, vooral Cynthia Maras. Dat verliep eigenlijk zo prettig daar hadden we allebei denk ik gewoon een goed gevoel bij. En toen zijn we de samenwerking aangegaan.
1: Een goed gevoel is altijd belangrijk, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, zeker. Ja. Dus,
0: Hey, even, je hebt natuurlijk alles in de hand, behalve het weer.
1: Het
0: is niet overdekt, hè?
2: Sorry?
0: Het is niet overdekt, toch?
2: We hebben niet helemaal overdekt, zeg maar. Het scherm is inderdaad gewoon in de buitenlucht, midden in het bos. En we hebben dan 500 zitplaatsen onder een tribune. En de rest van de maximaal 2000 stoelen. Nu staan er meestal niet zoveel, hoor. Maar die zijn inderdaad allemaal buiten in de openlucht.
0: Het enige wat we kunnen doen is bidden voor heel erg mooie, zwoele zomeravonden.
2: Ja, ik doe mee. Ja.
0: Helemaal goed. Hey, heb jij nog een... Je noemde volgens mij net al een site. Kunnen de tickets daar ook al besteld worden? Of gaat dat later open?
2: Ja, we hebben nu net echt de films bekendgemaakt. En wij verwachten dat maandag de ticketverkoop open gaat. Dan kan je ook gewoon voor elke avond een ticket boeken.
0: En heb je al een indicatie wat dat gaat kosten als de mensen er naartoe willen?
2: Ja, we hebben een basisticket is €15,25. En daar komt geloof ik 75 cent servicekosten bij. Dus
0: voor €16 ben je een avondje onder de pannen.
2: Zeker.

0: Ja, nou, zeker. En nog heel leuk, een hoop leuke dingen erbij. Dus
1: ja,
0: het is niet
1: ja,
0: precies dat.
2: Een leuke film, wie wil dat niet?
1: Vertel nog even, want volgens mij is het ergens de derde week van augustus, als ik het goed heb, hè?
0: Klopt, van 14 tot 22.
1: 14 tot 22 augustus op die prachtige bosweide in Bergenbos.
0: Zeker.
1: Ja. Mooi, wij kijken er naar uit.
2: Ja. Peter, bedankt van weekend.
0: En jullie bedankt, we hopen jullie te zien en heel fijn weekend ook.
2: Ja, helemaal goed. Groetjes, hoi hoi.
1: Wij gaan verder met Arthur Ebeling en Maria.

0: Arthur Ebeling en Maria. Ja, dat is toch het leuke van telkens een andere technicus hebben. Je leert weer eens nieuwe muziek kennen.
1: Kun je wel zeggen.
0: Waarom kraakt mijn hoofdtelefoon en zo?
1: Ja, geen idee. Die van mij doet dat ook. Dus,
0: nu niet meer. Nu is het goed. Top. Dat was even een kleine hiccup in onze prachtige oude studio. ja. Nou ja, zo is het maar net. We zijn bijna aan het einde van de uitzending, Jeroen.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Het is wel hard gegaan.
0: Ja, dat gaan die twee uurtjes altijd. Nog even voor de mensen die toch nog graag even op de hoogte willen blijven van het sportnieuws. Go Ahead Eagles in Terwolde hebben zojuist verloren met de 3-0 van Apollon Limassol. Uit Cyprus. Ja, dat zal waarschijnlijk niet de start zijn die ze gewenst hadden.
1: Feyenoord had beter gedaan vandaag. Dus,
0: Feyenoord, ja. Nou ja, goed, dat is
1: die speelde thuis in de Kuip.
0: Veredelde amateurs natuurlijk. Hè? Dat zijn natuurlijk ook veredelde amateurs. Toch? Ja.
1: Maar, ja. Wat is jouw favoriete club dan?
0: Ik hou gewoon van voetbal. Dus het maakt mij
1: je
0: niet
1: houdt
0: uit.
1: Van voetbal?
0: Ik vind het leuk om naar het spelletje te kijken. Ik kijk zeer uit vanavond naar Noorwegen tegen Engeland.
1: Ja, om 11 uur?
0: Ik ga niet wakker blijven voor Argentinië, want die winnen toch wel. Want die moeten wereldkampioen worden, denk ik.
1: Ja, die moeten in ieder geval die finale staan.
0: Maar, ik hoop op Engeland.
1: Wordt het een finale tegen Spanje of Frankrijk?
0: Het wordt een finale tegen Frankrijk. Ja.
1: Messi tegen Mbappé.
0: Ja, dat ben ik wel bang voor.
1: Net als de vorige keer.
0: Ja, dat is wat het is. Dat wist van het begin van de WK.
1: Eigenlijk had ik niet hoeven kijken.
0: Nee, maar nee. Dat is wat het is. Mooi. Wij gaan zo lekker afsluiten. We hebben volgens mij nog één plaatje staan. Dat is, even kijken. Oh, dat is ook weer zo'n klassieker. What's the Color of Money van Hollywood Beyond. Kent u hem nog?
1: Nee.
0: Nee, jij niet. Nee,
1: dat was weer voor mijn tijd, denk ik.
0: Zeggen, het was jij nog steeds vloeibaar. Ja.
1: Ook voor Dio, dus...
0: Nee, helaas. Dio, inderdaad, onze stagiair technicus voor vandaag. Lekker bezig geweest. Theo, bedankt.
1: Ja, Theo, bedankt.
0: Jeroen, bedankt.
1: En, ja, jij ook, bedankt, Johan.
0: Volgende week zijn we er weer. En dan zijn we live vanaf de kofferbakverkoop. Ook altijd leuk om te luisteren.
1: Altijd leuk, ja.
0: Ben ik er ook weer. Dus heel graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. De FIFA verkoopt stukjes van het gras waarop de WK-finale wordt gespeeld in het New Jersey Stadium in New York. Fans kunnen een klein deel van het veld kopen voor €390. Het gras moet na het toernooi verdwijnen omdat het stadion weer wordt gebruikt voor American football wedstrijden.

Temperatuur ligt tussen 27 en lokaal in het zuiden 32 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Ook morgen, met wat sluierbewolking, wordt het tropisch met 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

en luister naar Wakker Zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

Hallo? Hey, what's up, man? Ja, ik weet het, man. Hey, luister dan, sorry. Ja, ik zei het toch, ik kom eraan houden. Ja, je weet het, 10 minuutjes, kwartiertje, half uurtje. Neem me niet zo nauw, toch? Hey, ik kom eraan, man. Ziet me zo.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. De Zuid-Afrikaanse voetballer Jayden Adams is op 25-jarige leeftijd overleden. De middenvelder van Mamelodi Sundowns speelde 3 wedstrijden op het WK met Zuid-Afrika. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Adams kwam 9 keer uit voor de nationale ploeg en won dit jaar met zijn club de Afrikaanse Champions League. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn de afgelopen nacht zeker 10 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Rusland vuurde ballistische raketten af op de Oekraïnse hoofdstad, waarbij branden ontstonden en gebouwen beschadigd raakten.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Door zware moessonregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen kunnen geen kant op door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waardoor hulpverlening moeilijk verloopt. Ook de Rohingya-vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen na kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thielen wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. De grote natuurbrand in de Spaanse provincie Almeria is volgens de brandweer een nieuwe fase ingegaan. Doordat de wind is afgenomen, kunnen de meer dan 1500 hulpverleners de brand beter bestrijden. Het vuur heeft al duizenden hectares verwoest, 12 mensen gedood en er zijn ruim 1400 inwoners geëvacueerd. Het Rode Kruis trekt zich terug uit het aanmeldcentrum in Ter Apel vanwege de onveiligheid. Volgens een woordvoerder is Nederland geen oorlogsgebied en moet de overheid zorgen voor een veilige opvangplek. Het Rode Kruis noemt de situatie rond het aanmeldcentrum gênant en pleit voor extra noodopvang. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. De wind neemt af naar zwak tot matig. Uiteindelijk daalt het kwik vannacht in het noordoosten naar 14 graden. In het zuiden blijft het nog zo'n 20 graden. Ook morgen weer een tropische dag met temperaturen variërend van 28 tot 32 graden. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De Pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. Door zware moesselregens en aardverschuivingen zijn in het zuidoosten van Bangladesh meer dan 40 mensen om het leven gekomen. Meer dan 1 miljoen mensen zitten vast door het water. Wegen en communicatieverbindingen zijn beschadigd, waar de hulpverlening moeilijk verloopt. Ook diverse vluchtelingenkampen zijn zwaar getroffen door het noodweer. Het bestuur van het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam beraadt zich op vervolgstappen naar kritiek van de onderwijsinspectie. Die stelde dat de school langdurig en ernstig heeft nagelaten het onderwijs te verbeteren. Het bestuur noemt het rapport eenzijdig en wijst op verbeterde examenresultaten. Staatssecretaris Thiele wil ingrijpen, maar weet nog niet hoe. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
0: Dit is Flashback.
2: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
3: And now, ladies and gentlemen, Flashback Show.
4: Flashback tunes from back then. This is Flashback.
5: Met Marcel Hergaarden.

82. Dat was Sherry en Murphy's Law hier in de Flashback Radio Show. We gaan door met nieuw werk natuurlijk. Want dat wordt ook gedaan met Victor Haynes. En Please Let the Loving Start. Oh.

Disco Beats uit je radio hier bij de Flashback Radio Show van Save the Robots en Call the Cops. En daarmee komen we aan het einde van het eerste uur Flashback Radio Show. Blijf lekker luisteren, straks nog een uur lang te gaan hier op je radio. Don't touch the dial, laat hem lekker op de zender staan. Zijn we straks na reclame bij je terug met meer Soul, Funk en Jazz.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoren. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukte burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. De pagado-tenten voor schaduw op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel worden binnenkort weggehaald. Volgens ANP stopt het Rode Kruis met de hulpverlening vanwege onveilige situaties door een kleine groep overlastgevers. Daardoor verdwijnen ook de tenten. Vluchtelingenwerk beëindigde eerder om dezelfde reden eveneens de hulpverlening op het terrein. Een man is na een Pride-bezoek in Amersfoort zwaar gewond geraakt door een vermoedelijke mishandeling. Hij werd rond 3 uur vannacht aangetroffen nadat hij zelf de politie belde. Mogelijk is hij door meerdere jongens op fatbikes van zijn fiets getrokken. De politie onderzoekt of er sprake is van anti-LHBTI-geweld en zoekt getuigen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Flashback.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Flashback Radio Show. Met Marcel Herger.

een track uit de film natuurlijk, Jewel of the Nile van Billy Ocean. En daarmee opende het tweede uur van de Flashback Radio Show. We gaan meteen door met nieuw werk. Hier naar de Moon Boots en In My Life.

Je luistert naar de Flashback Radio Show. Dat was Coffee en Castanova. En daarvoor natuurlijk de Spinners. En Working My Way Back to You. We gaan door met nieuw werk. MFSB featuring Master Switch. En hier is In the Park.

0: prachtige Total Contrast natuurlijk uit 1985. Hit and Run hier in de Flashback Show. We blijven nog even in de 80s. Hier is Michael Brown. So many times. So many men, so little time.
1: Flashback 1983.

top dat je luistert naar de Flashback Radio Show. Wekelijks op jouw radio. De hits van vroeger en nu. Dit was Easel. Je weet al zo'n ding wat in de weiland staat. En Stand for Love heette dat. Je hoorde vandaag dus een nieuwe track in de show. We gaan back to the 80s naar 1986 met de Timex Social Club. En Rumors.

wat een prettige track is dit. Ik hou hiervan. Dit is Winfrey. Ja, de Flashback Show is ook Winfrey, want die wordt op Linux opgenomen. Dus dan weet je dat ook. Friday Night heette deze track, de T-Groove Remix. En heerlijke bassline zit hierin. We gaan terug naar de jaren 80 met Miss Chaka Khan. Hier is Eye to Eye.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. In Den Haag is vanmiddag de genocide van Srebrenica herdacht, 31 jaar na de massamoord. Tijdens de plechtigheid op het Lange Voorhout benadrukt de burgemeester Jan van Zanen en de Bosnische ambassadeur Sahovic dat het trauma voortleeft. Dit jaar stonden de vrouwen van Srebrenica centraal vanwege hun belangrijke rol in de herdenkingscultuur. Woningstichting Naarden mag een huurder niet uit zijn woning zetten, ondanks dat hij 2 koopappartementen bezit. De rechter oordeelt dat de woningcorporatie onvoldoende reden heeft om het huurcontract te beëindigen. De man huurt de woning sinds 2012 en kreeg pas vorig jaar te horen dat zijn huur werd opgezegd. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn. Altijd dichtbij.
4: In Crossroads for your country. Bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.
5: Welkom bij deze gloednieuwe aflevering van Crossroads. Het komende uur neem ik je weer mee op een reis over de stoffige wegen van de Americana, de soulvolle paden van de blues en natuurlijk de beste producties van eigen bodem. We trappen deze uitzending af met een man die bekend staat om zijn vlijmscherpe pen en zijn droge Texaanse humor. Leun achterover, zet de radio een standje harder, hier is Hayes Carl met Blues Be Gone, waarin hij in een aanstekelijk ritme de donkere wolken verjaagt.

Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Nu horen we hem samen met de geweldige Ashley McBride in If We Don't Try. Dit is country duet kunst op zijn best. Het gaat over de angst om niet te falen in de liefde, simpelweg door het niet eens te proberen. We sluiten het blokje af met Good People, Thank Me. Een song die Hayes schreef als eerbetoon aan de menselijkheid die je soms op de meest onverwachte plekken tegenkomt.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Mavis Staples is 86 jaar, maar haar stem klinkt krachtiger dan ooit. Deze song is een cover van Kevin Morby en Mavis maakt er een spirituele ervaring van over de verbinding tussen vreemden in een chaotische wereld.

0: De Canadees Corp Lund is een echte cowboyfilosoof. Hij schrijft over zaken waar niemand anders over zingt. Deze song is een vrolijk eerbetoon aan zijn BMW motorfiets. In Canada is het een culthit. Het laat zien dat country ook over Europese techniek kan gaan. Zolang er maar een goed verhaal achter zit.
1: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.

In de rubriek Original van de Week gaan we terug naar 1987. Katie Oslin was een buitenbeentje in Nashville. Ze brak pas door toen ze halverwege de 40 was. Wat in die tijd ongehoord was voor een vrouw in de country. Ze schreef zelf haar grootste hits en dit nummer, Doe Ja, werd een van haar absolute klassiekers. Een song over de simpele maar prangende vraag in een relatie, hou je nog wel van me, zoals vroeger. In het tweede uur hoor je hoe Belle Frans dit nummer in een modern jasje steekt. Maar nu eerst de vrouw die het op de kaart zette, Katie Oslin met Doe Ja.

0: Light of a Clear Blue Morning is een echt baken van hoop. Dolly Parton schreef het origineel in de jaren 70, op de ochtend nadat ze eindelijk de moed had verzameld om haar eigen weg te gaan, na afscheid te nemen van Porter Wagoner. In deze nieuwe uitvoering wordt ze bijgestaan door de nieuwe generatie countrysterren Lainey Wilson en Miley Cyrus. Ook Reba McEntire neemt deel. Het is een krachtige herinnering dat, hoe donker de nacht ook is, er altijd weer een heldere blauwe morgen aanbreekt.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

In de act van de maand hebben we een man die al bijna 50 jaar een baken van integriteit is in de folk- en Americana-wereld. Steve Forbert, toen hij eind jaren 70 vanuit Mississippi naar New York trok, met niets meer dan een gitaar en een mondharmonica, werd hij door de pers direct gebombardeerd tot de nieuwe Bob Dylan. Een zware last, maar Forbert bleef er nuchter onder. Hij scoorde een wereldhit met Romeo's Tune, maar koos daarna altijd voor de artistieke vrijheid boven de commercie. Hij nam When You Walk in the Room van Jackie DeShannon op voor zijn tributealbum aan de folktraditie. Hij geeft dit bekende liedje die typische Heese Forbert-charme.

Timothy Holz brengt ons een moderne honky-tonk-vibe. Het is dat klassieke thema. Als de liefde je in de steek laat, is er altijd nog die ene fles op de bar. Een song die ruikt naar zaagsel en Texaanse nachten. Miss

0: tequila.
1: Ik ga naar onze wekelijkse trots, de Meet in Hollandhoek. We beginnen met Bo Kuiper, die met Broken the Chain laat horen dat de Americana ook in Nederland diepe wortels heeft. Daarna schakelen we door naar Men of the Village. Het nummer Postponed heeft die prachtige weidse sfeer die je normaal gesproken in de bossen van Oregon verwacht. Maar het komt gewoon uit ons eigen land. We sluiten het blokje af met Kirsten Alting en No Saint. In Empty Promise hoor je de emotie in elke noot. Kirsten heeft die zeldzame gave om een tekst echt tot leven te wekken. Drie bewijzen dat de Nederlandse Amerikanen scene springlevend is.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Het album van de maand is Sad and Beautiful World van de onverwoestbare Mavis Staples. Mavis is inmiddels 86 jaar oud en ze is een van de laatste tastbare verbindingen met de gouden eeuw van de soul en de burgerrechtenbeweging. Wat dit album zo bijzonder maakt, is dat Mavis niet klinkt als iemand die achterom kijkt naar het verleden. Ze staat met beide voeten in het nu. Ze brengt een soort spirituele autoriteit mee, die je bij niemand anders hoort. Luister naar de kracht van een levende legende. Dit is Mavis Staples.
0: Dit is het favoriete album van de maand.

We sluiten het eerste uur af met Webb Dalton. Dit is Blue Collar Country, zoals het bedoeld is. Webb is een artiest die jarenlang in de clubs heeft gespeeld en dat hoor je. Dit is muziek voor de dansvloer, voor de werkende man en vrouw. En vooral voor de liefhebber van een stevige Telecaster-gitaar. We gaan op weg naar de tweede uur met Honk If You Wanna Honky Tonk.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. Bij de Vietnamese kust zijn 15 Indiase toeristen omgekomen nadat een speedboot kapseisde. Het ongeluk gebeurde nabij het eiland Ma Rut, ten zuiden van Phu Quoc. Aan boord waren 36 mensen, 21 opvarenden konden worden gered. De harde wind lijkt een rol te hebben gespeeld bij het kapseizen van de boot. Dit wordt verder door de autoriteiten onderzocht. De 9e etappe van de Tour de France is morgen met 30 kilometer ingekort vanwege de extreme hitte. In het departement Corrèze geldt code rood. Tourorganisatie ASO noemt de aanpassing daarom noodzakelijk. De rit wordt daardoor 156 kilometer lang in plaats van de oorspronkelijke 186 kilometer. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Crossroads.
3: Radio Apeldoorn, altijd dichtbij.
4: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
5: We beginnen het tweede uur met een dame die geen blad voor de mond neemt. India Ramey. Ze heeft een verleden als advocaat, maar ruilde de rechtszaal in voor het podium. In haar muziek hoor je die strijdbaarheid terug. Haar nieuwe track, Welcome to My Villain Era, gaat over het moment dat je besluit om niet langer over je heen te laten lopen. Pittige Americana, met een scherp randje.

Greenwich Village. Steve Forbert in zijn element. Een laconieke bevestiging dat iemand ergens gelijk in heeft. Vaak met een ondertoon van liefde, ironie of beide. You're Darn Right is de eerste song. Suspicion is een prachtig ingetogen nummer over de twijfels die in een relatie kunnen sluipen.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: In het album van de maand van Mavis Staples vinden we deze klassieker, Satisfied Mind. Het is een song die al door velen is gezongen, maar Mavis brengt het met de wijsheid van iemand die alles heeft gezien. Ze zingt over de ware rijkdom van de mens, niet wat je bezit, maar de rust die je in jezelf vindt. In een wereld die altijd maar meer wil, is dit liedje een prachtig rustpunt en een les in nederigheid. How

Kelly Rose brengt een frisse moderne wind in deze aflevering. Red Flags gaat over die momenten in een nieuwe relatie dat je intuïtie zegt, pas op. Ze verpakt een serieuze waarschuwing in een aanstekelijke melodie die direct in je hoofd blijft zitten.

0: Green.
1: Uit Zweden komt Hannes Eitman. Het is fascinerend hoe Scandinaviërs de Amerikaanse heartland rock zo goed begrijpen. Met zijn diepe dwingende stem zingt hij in Dying for a Name over de drang om herinnerd te worden. Het heeft de grootsheid van Springsteen, maar dan met een eigen Zweedse nuchterheid.
2: Crossroads, met country muziek uit alle windstreken. Presentatie en samenstelling, Kees de Haan. Welkom en veel luisterplezier.

In het eerste uur hoorden we de jaren 80 country pop van Katie Oslin. Maar nu is het tijd voor onze cover van de week. De jonge Amerikaanse Belle France heeft diezelfde song, Doja, helemaal uitgekleed. De synthesizers van vroeger zijn weg en wat overblijft is een breekbare, bijna tastbare eerlijkheid. Het bewijst maar weer eens dat een echt goed liedje geen decennium nodig heeft om relevant te blijven.

Emmett Rickey brengt een ode aan het genre dat ons hier bij Crossroads bindt. Country Music Fire gaat over de passie die in deze muziek zit. Het is geen nostalgie, maar een bewijs dat het vuur van de country nog altijd fel brandt bij een nieuwe generatie muzikanten.

Het blokje Sterren van Toen. Dan kunnen we niet om Ronnie Millsap heen. Ronnie werd blind geboren en groeide op in een internaat waar hij ontdekte dat hij een absoluut gehoor had. Hij werd een van de grootste crossover-artiesten uit de geschiedenis van Nashville. Hij scoorde maar liefst 40 nummer 1 hits. Millsap was een meester in het mengen van country met rhythm and blues, die hij als kind stiekem op de radio hoorde. Don't You Ever Get Tired of Hurting Me is een klassieke heartbreak ballad. Eerder bekend geworden in versies van Ray Price en anderen, waarin Millsap zijn kenmerkende, soulvolle country stem laat horen.

Please Don't Tell Me How the Story Ends is een song van Kris Kristofferson. Door Millsap grootgemaakt, een man die niet wil weten hoe het afloopt, zolang het moment nu maar blijft duren.

Ronnie Milsap combineerde country met pop-invloed als geen ander. Vooral Lost in the 50s Tonight is een meesterwerkje van nostalgie, waarin hij de sfeer van de jaren 50 perfect weet op te roepen.

0: Het verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden.
1: Toby Greer neemt ons mee naar de dirt tracks van Amerika. In het zuiden is stockcar racen op zaterdagavond bijna een religie. Stockcar Saturday Night.

Spaanstalige country Tejano getint de track. De titel betekent iets als hoeveel is nou echt veel. Vaak gebruikt in liefdes- of drankcontext. Tex-Mex kleur met veel accordeon en blazers. Ideaal om dit uur letterlijk grensoverschrijdend te maken. De tweede song, Niemand Zoals Jij, is een klassieke liefdesverklaring. In dezelfde Tex-Mex Latin country stijl als de vorige track. De country-traditie leeft ook in het Spaans voort, met dezelfde thema's van liefde, verlies en trots.

0: Crossroads, Kees de Haan.
1: Deze song kennen de meeste liefhebbers natuurlijk van Vince Gill. Maar Chandler Walters geeft er in deze Cadillac Sessions een heel eigen draai aan. Het blijft een van de beste meezingers in de countrygeschiedenis. Over een man die hopeloos probeert zijn excuses aan te bieden aan zijn vrouw.

Met de klanken van Charlie Moon en haar two-step goodbye komen we aan het einde van deze aflevering. We hebben een lange reis gemaakt, van de diepe blues van Hayes Carl tot de tijdloze soul van Mavis Staples en van de polder-Americana van eigen bodem tot de sterren van toen, zoals Ronnie Millsap. Ik hoop dat je nieuwe ontdekkingen hebt gedaan, over even bent herenigd met een oude favoriet. Bedankt voor het luisteren naar deze twee uur vol Three Chords and the Truth. Volgende week zijn we er weer met een verse playlist. Dit was Crossroads.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. Polen richt in Warschau een monument op voor de slachtoffers van de bloedbaden die Oekraïense nationalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog aanrichtten. Het monument krijgt een herdenkingsmuur met namen van geïdentificeerde slachtoffers en een eeuwige vlam. Vandaag is het 83 jaar geleden dat de aanvallen in Wolinië begonnen. Tyfoon Bevis is met windsnelheden tot 144 km per uur aan land gekomen bij de Chinese stad Yuan. Uit voorzorg evacueerden de autoriteiten bijna 2 miljoen inwoners uit de kustgebieden. De storm trekt naar verwachting landinwaarts in noordwestelijke richting en zwakt al verder af. China wordt jaarlijks door tientallen tyfoons getroffen. En dan het weer. Vanavond is het onbewolkt, alleen in het noorden drijft de bewolking van zee binnen. En vannacht kan daar ook mist ontstaan. De minimumtemperatuur ligt dan tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 en 32 graden. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar Spirit, Mind and Music. Even weg van de hectiek van alle dag. Geniet van de bewustmakende artikelen en de rustgevende muziek. Spirit, Mind and Music, met Carla Viss.

Goedenavond, lieve mensen. En welkom aan onze luisteraars in Apeldoorn en omgeving en internet. Het is zaterdagavond, 11 juli. En u luistert naar het eigen tijdse spirituele radiomagazine Spirit, Mind and Music bij de lokale omroep RTV Apeldoorn. Mijn naam is Carla Vis, verantwoordelijk voor de samenstelling en presentatie van dit programma. En Jan Rabeling zorgt voor de techniek. Wat kunt u natuurlijk verwachten? Zinvol en bewustmakende artikelen, het korte verhaal en tenslotte de wijsheid van de week. Het geheel wordt omlijst met bijpassende, rustgevende muziek. En om lekker in de rust te komen, gaat u luisteren naar muziek van Misha Pepe met Lark en Ciel.

Muziek het mooiste medicijn voor hart en ziel. Zo begint de bijdrage van Mits Peters. Als eerste denk je aan een nummer dat je dierbaar is of het juist raakt. En gek genoeg gaat alles automatisch. We hebben er geen controle over. Want muziek, de toon en het ritme dat het bezit, brengt ons naar onze innerlijke kompas. Het innerlijke kompas waar alle schatten en traumas opgeslagen zitten. De kern van ons bestaan wordt geraakt in dat gevoel. En juist muziek neemt ons regelmatig mee naar ons gevoel. En het besef van wat er mag zijn. En dat maakt muziek zo mooi. Onbewust maakt het om krachtig door de herkenning die we zo hard nodig hebben te omarmen en te accepteren. Want juist die bepaalde toon, tekst of ritme slaan we op om te mogen herinneren. Hoe mooi is muziek dan, dat het ons laat beseffen wat waarde is en wie we zijn.

U heeft geluisterd naar De Bekenning, uitgevoerd door Nikos Ignatiadis. We hebben allemaal wel eens te maken met dingen die ons ergeren. Annelies van Reenen schreef hierover een mooi artikel met daarbij een affirmatie. Ergernis. Ons ergeren betekent dat het ons raakt, dat we beproefd worden en iets roept irritaties op. En wanneer we ons ergeren zijn we geprikkeld, onrustig en ontstemd. We hebben allemaal onze grote en kleine ergernissen. En om enkele voorbeelden te noemen, geluidsoverlast, drukte bij de kassa, lang wachten in een file. Of wanneer we genegeerd, agressief benaderd worden, of wanneer onze grenzen worden overschreden. Ergernis ontstaat ook wanneer iemand niet voldoet aan onze verwachtingen, of wanneer iemand zijn afspraken niet nakomt. En soms ergeren we ons omdat we iets of iemand niet begrijpen. Vaak omdat het ons aan kennis daarover ontbreekt. Natuurlijk is het soms lastig om met bepaalde situaties goed om te gaan. Soms kunnen we veranderingen aanbrengen of sturen. Maar soms is dat ook niet mogelijk. Maar ergernissen zeggen ook iets van onszelf. Het vraagt om introspectie. Hoe is onze levenshouding? Hoe communiceren we met iemand en hoe interpreteren we dat iemand ons mededeelt? Zijn we ruimdenkend of houden we vast aan onze starre denkbeelden? Leggen we graag de ander onze wil op of laten we de ander vrij om te groeien? Regeren we kalm, bedachtzaam en rustig op veranderingen en moeilijke situaties? Of reageren we meteen onze frustraties en ongenoegen op alles en iedereen af? En dan hierbij de affirmatie. Ik neem me voor om mijn toekomst onbezorgd met humor en met liefde te kleuren. De open, positieve levenshouding die ik heb maakt dat ik verbindend communiceer en ik ben flexibel, tolerant en verdraagzaam.

U heeft geluisterd naar muziek en zang van Enya in Only Time. Het medium Trudy Hackert van de spirituele praktijk Heb Vertrouwen uit Nijverdal schreef het artikel Zeg nooit tegen jezelf dat je niet goed genoeg bent. Zeg nooit tegen jezelf dat je niet goed genoeg bent. Hoe vaak denk je, ik vind die andere persoon wel leuk, maar ik vraag hem of haar maar niet, alleen omdat je bang bent om afgewezen te worden. Of je durft geen vriendschappen aan te gaan, omdat je bang bent om gekwetst te worden. Je maakt dan een heel verhaal in je hoofd waarom iemand jou niet leuk of aardig zou kunnen vinden. En je haalt jezelf zo naar beneden door te je denken. Ben ik wel leuk genoeg? Vinden anderen mij wel mooi? Ben ik wel interessant genoeg? Straks word ik weer gekwetst. Maar vul dit niet in, want dit zijn jouw gedachten, niet die van een ander. En haal jezelf niet naar beneden. Open je hart om op de eerste plaats de liefde aan jezelf te geven. Accepteer jezelf met de voor- en de nadelen, want die hebben we allemaal. Maar wees trots op wie je bent. Als jij weet wat je waard bent, dan voelt het niet als afgewezen worden. Dan voelt het als onze energieën passen niet bij elkaar. En het zou ook zomaar kunnen dat de ander misschien niet klaar is voor wat jij te bieden hebt. Ga stralen, wees trots op wie je bent, denk positief en vul niet in. Je bent liefde, je bent geweldig, je bent leuk, je bent grappig, je bent gezellig gezelschap. En ga dat voelen. En ga dan de affirmatie geregeld doen om uiteindelijk echt te gaan voelen wie je werkelijk bent. Ik ben liefde en ik geef mezelf de liefde die ik verdien. Ik open mijn hart om liefde te geven en te ontvangen. Vertrouw er maar op dat je de personen tegen gaat komen die bij je passen. En wat je uitstraalt vanuit jouw hart komt naar je toe. Durf te vragen en laat je echte zelf zien. Zet jouw mooie hart open voor nieuwe vriendschappen of een nieuwe liefde. Alles komt naar je toe op het juiste moment. Want je bent een prachtig en een mooi, waardevol mens. Aldus Trudy Hackert.

heeft geluisterd naar mooie panfluitmuziek, uitgevoerd door Oscar Javelot en Frank Steiner. Het artikel omarm je wat je voelt, want het wijst je de weg. Omarm wat je voelt, want het wijst je de weg. In de wereld van gevoelens bestaat geen goed of fout. Of je nu blijdschap of verdriet voelt, je hoeft het niet te onderdrukken, veranderen of vast te houden. Want wanneer je voelen gewoon het voelen laat, vertelt het je altijd welke richting je op moet. Maar er zijn schrikbarend veel mensen die leven met angst voor hun gevoel. Gevoelens voelen soms onprettig en worden niet altijd begrepen door de omgeving. Dus hebben ze te leren wantrouwen. Ze hebben geleerd elk flintertje gevoel, zeker die van de pijnlijke soort, onmiddellijk weg te redeneren. Dit systeem is heel populair in de wereld waarin we leven. Huilen lost niks op. Wees volwassen, beheers je en houd je aan de sociale code en speel het spel. Zo ontstaan er hordes denkmensen die alles waarmee ze in aanraking komen niet door het lichaam laten gaan, maar zo snel mogelijk naar het hoofd dirigeren. Zelfs hun eigen gevoel gaat door de mentale machine en komt er als een ideeworst weer uit. Het is gedefinieerd in een theorie en daarmee ontmaskerd en opgelost. Denk positief, prik er maar doorheen. Het is allemaal maar een illusie. Alles onmiddellijk mentalatiseren is niet slim of bevrijdend. Ook niet als het in een spiritueel sausje wordt gedrenkt. Het is gewoon weer een nieuwe strategie om onwelvallige gevoelens onder controle te krijgen. Ditmaal met ratio als het wondermiddel dat alles onderdrukt en grijs maakt.

wanneer het ondergronds weer verder woekert. Voelen is een natuurlijke beweging die voortdurend van richting verandert. Het voelen willen weghalen is als een stromende rivier willen veranderen in stilstaand water. Emotie daarentegen is gevoel met een zogenaamd verhaal. Er hebben zich gedachten, triggers en overtuigingen om een gevoel gevormd en om de boel op muur vast te zitten. Dit zijn de emotionele reacties die je inderdaad zou kunnen onderzoeken, omdat ze jezelf kennis verschaffen. En dan zeg je, hé, er is meer aan de hand, wat zou dat zijn? Het zijn onze gedachten die ons om de tuin leiden, niet onze gevoelens. Want je gevoel is de barometer van je ziel, de richtingaanwijzer in je leven.

Wederom heeft u naar muziek van Mischa Pepe kunnen luisteren met L'Envoi Celeste, vrij vertaald De Hemelvlucht. Monique van der Plas geeft ons ook een wijze, liefdevolle les mee. Je verlangt naar een warme en veilige plek waar je even kunt schuilen als de wereld je te veel is. Want in de jaren die achter je liggen, voelde je niet de bescherming die je soms zo nodig had. De dualiteit der dingen brengt je steeds weer uit balans. Harmonie en conflict, orde en chaos, helderheid en verwarring, licht en donker. Want het een bestaat niet zonder het ander. Het is een kwestie van aanvaarden dat beide in het leven zijn vertegenwoordigd. Alle wisselende emoties putten je momenteel uit. De innerlijke rust die je zoekt, vind je alleen in jezelf. Accepteer dat wat is. In alles ligt een hogere intentie verborgen. Het vraagt je te kijken naar het grote geheel. Het is goed jezelf te relativeren als je een situatie wilt veranderen. Maar het verleden kun je niet veranderen. Maar je kunt wel je verwachtingen bijstellen voor de toekomst, zodat teleurstellingen zich niet herhalen. Het is zinvol om wat afstand te nemen van een situatie die je bezighoudt, om meer inzicht te krijgen in je gevoelens. Want alles wat je probeert te vermijden heeft macht over je, en het lijkt soms alsof je vaststaat. Maar dat is een illusie. Forceer de beweging niet. Alles komt vanzelf in een stroomversnelling. Want als je met andere ogen naar het verleden kunt kijken, krijgt alles een nieuwe betekenis en dat maakt het ook zachter. Want als je op de rotonde van emoties blijft lopen, komt steeds het oude weer voorbij. Durf ergens een afslag te nemen, want er is tijd voor een nieuwe richting. Het leven vraagt je te ontspannen. Accepteer de uitnodiging om eens wat meer omzonnen te genieten. Dit is jouw tijd. Er is zoveel liefde om je heen, mits je het wilt zien. Als je blind staart op gebrek, mis je de lichtpuntjes in je leven. En de verbinding met gelijkgestemden geeft je merkbaar kracht. Lief kind, je mag volledig aanwezig zijn in het hier en nu. Begripvolle liefde, dat is wat je zoekende hart nu zo nodig heeft. Al voelt ontvangen soms nog zo onwennig. Alle aandacht die je nu krijgt, ben je dubbel en dwars waard.

U heeft geluisterd naar het thema van de zijderoute, uitgevoerd door Kitaro. De ziel van de roos. Het is een bijzonder verhaal. En zo mag je de roos op jouw manier bekijken. De ziel van de roos. Er zijn bloemen die je aankijkt. Er zijn bloemen die iets in je openen. En de roos hoort bij het laatste soort. Je kunt haar natuurlijk zien als een bloem van liefde, schoonheid en romantiek. Maar wie langer bij haar blijft, merkt dat de roos dieper spreekt. Ze is geen bloem van vluchtige zoetheid. Ze is een bloem van zachtheid, met ruggengraat. Van openheid, maar niet van grenzeloosheid. Van geven, maar niet van leegstromen. Want kijk maar naar haar. De roos opent zich laag voor laag. Niet in één keer, niet achterloos. Haar hart ligt niet zomaar bloot in de wind. Want eerst zijn er de buitenste blaadjes. Dan de zachtere lagen daaronder. En pas helemaal binnenin dat mysterieuze middelpunt waar geur, kleur en vorm samenkomen. De roos leert ons dat openen tijd mag kosten. Dat zachtheid niet hetzelfde is als kwetsbaarheid zonder bescherming. En dat schoonheid niet oppervlakkig hoeft te zijn. En dat het hart niet harder hoeft te werken om zichzelf te bewaren. Zachtheid met doornen. En misschien is dat wel de grote wijsheid van de roos. Ze draagt haar zachtheid niet naïef. Ze bloeit uitbundig, geurt gul, trekt bijen, vlinders en mensen aan. Maar ze heeft ook doornen. Die doornen zijn geen hardheid, uit bitterheid. Ze zijn bescherming, een stille herinnering dat echte zachtheid grenzen nodig heeft. De roos zegt ook niet, kom maar, neem alles maar van mij. Ze zegt, kom dichterbij, maar kom met aandacht. En dat maakt haar zo bijzonder, als kruid van het hart. Niet alleen voor de liefde naar een ander, maar ook voor de liefde voor jezelf. Voor dat deel in jou dat misschien te lang heeft gegeven, te lang heeft gezorgd en te lang heeft geprobeerd vriendelijk te blijven, terwijl er eigenlijk een duidelijke grens nodig was. De roos fluisterde niet, sluit je af. Ze fluistert, open jou op jouw manier, een bloem voor het hart. In de kruidenwereld wordt de roos vaak verbonden met het hart. Niet alleen symbolisch, maar ook zintuigelijk. Haar geur kan verzachten, haar kleur kan verwarmen en haar bloemblaadjes kunnen verkoelen, samentrekken en verfijnen. Rozenwater is al eeuwen geliefd voor de huid, maar misschien nog wel meer voor het gevoel dat het oproept. Fris, zacht, zuiver, bijna troostend. De roos brengt ons terug naar het midden, naar het borstgebied, naar adem, naar ruimte. En ze past bij dagen waarop je zelf weer wat vriendelijker wilt bewonen. Bij momenten waarop je niet harder hoeft te worden, maar helderder. Bij verdriet dat niet opgelost wil worden, maar wel even gedragen. En bij vreugde die gevierd mag worden, zonder uitleg. De roos als spiegel, want wie met rozen werkt, werkt ook met lagen. Met herinneringen, verlangens, oude liefdes, gemis. Tederheid, schoonheid, pijn en vreugde. Alles lijkt in haar geur besloten te liggen. En

Misschien raakt de ronsel zo diep omdat ze niets wegduwt. Ze is bloem en doren, overgave en grens, geur en vergankelijkheid, open hart en stevige wortel. Ze vraagt niet dat je altijd zacht bent. Ze vraagt niet altijd dat je altijd bloeit. Ze herinnert je alleen aan dat je innerlijke tuinverzorging nodig heeft. Soms water, soms zon, soms snoei, soms rust. En soms alleen een moment waarop je naast een roos blijft staan, je gericht naar haar toe buigt en even niets hoeft.

U heeft geluisterd naar muziek van Mike Rowland met Serenade in G. Het korte verhaal is een Griekse mythe. Het gaat over een knappe jongeman, Narcissus genaamd, en de bergnimf Echo. Lang geleden, toen iedere rivier zijn eigen beschermengel had en iedere boom zijn eigen boomnif, ontvoerde Kevers de blauwe nimf Lester. De beeldschone Lester werd moeder en bracht een zoon ter wereld. De jongen stal, zo klein als hij was, de harten van alle mensen. En zijn moeder gaf hem de naam Narcissus. En de jongen werd elke dag knapper. En toen zijn moeder aan de profeten vroeg wat haar zoon in de toekomst te wachten stond, sprak de blinde Theresia: als hij geen misbruik maakt van zijn knappe uiterlijk, kan hij een hoge leeftijd bereiken. Maar Narcissus bereikte geen hoge leeftijd. Zijn knappe uiterlijk deed hem meer kwaad dan goed. En wie hem eenmaal gezien had, wilde voor altijd bij hem blijven. De jonge mannen bedelden om zijn vriendschap en de meisjes om zijn liefde. Maar Narcissus ontweek ze allemaal, vluchtte voor de vriendschap en ging de liefde uit de weg. Het liefst zwierf hij alleen door de bossen en het liefst joeg hij op wild. En net als het wild schuwde hij de mensen. Maar de mensen dachten dat hij trots en hoogmoedig was. En de bergnimf Echo moest het zelfs met de dood bekopen. Zij volgde hem in een bos als een schaduw. Ze wilde met hem praten, maar dat kon ze niet. De godin Hera had haar een keer gestraft, omdat ze zich met kletspraat ophield. En vanaf die tijd kon Echo alleen maar herhalen wat een ander zei. Ze kon zelf geen gesprek beginnen. Ook tegen de knappe Narcissus kon ze niet zeggen. Ze moest wachten tot hij zelf het woord tot haar richtte. En toen Narcissus op een keer in de gaten kreeg dat er iemand achter hem aanliep, riep hij: wie is daar?

En Echo zei hem daar, wie is daar? Narcissus keek om zich heen, maar zag niemand. En hij riep nog eens, waar ben je en waarom verstop je voor mij? En Echo herhaalde opnieuw, waarom verstop je voor mij? Narcissus keek weer om zich heen om te zien wie er met hem sprak en riep toen, kom tevoorschijn. En Echo zei hem vrolijk na, kom tevoorschijn. Maar toen kwam ze uit de schuilplaats en liep naar Narcissus toe om hem te omhelzen. Maar Narcissus moest er niets van hebben. Hij ging op de vlucht en terwijl hij riep, van jou houden, dan sterf ik liever. En ongelukkige Echo kon alleen maar herhalen, dan sterf ik liever. En na korte tijd ging ze aan haar ongelukkige liefde ten onder. Elke dag werd ze dunner, tot haar van alleen nog maar de stem overbleef. Ze verstopte zich voor de mensen in holen en bossen en loopt zoals vroeger door bergen en dalen. Maar niemand kan haar meer zien. We kennen haar alleen als Echo horen. Maar nog erger behandelde Narcissus een vriend van hem. Want in plaats van vriendschap te laten blijken, stuurde hij hem een zwaard. En de vriend doorstak zichzelf met het zwaard op de drempel van zijn huis. En dat konden de goden niet ongestraft laten. En enige tijd later namen ze wraak. Want toen Narcissus op jacht was, kreeg hij vreselijke dorst. En in de schaduw van de bomen zag hij een bron. En nadat hij zich voorovergebogen en zijn dorst had gelest, zag hij voor het eerst zijn eigen gezicht in het water weerspiegeld. Hij werd er dadelijk verliefd op en wilde het knappe gezicht kussen. Maar nauwelijks had hij gezicht aangeraakt of het water kwam in beweging en het beeld verdween. En toen bemerkte hij dat het zijn eigen gezicht was en zijn verdriet werd er des te groter door. Lange tijd klaagde Narcissus om zijn ongelukkige liefde en de ongelukkige Echo klaagde met hem mee. En toen Narcissus zichzelf uit vertwijfeling zichzelf met een dolk neerstapt en zijn beeld voor het laatst vaarwel zei, herhaalde de arme Echo, vaarwel, voor altijd vaarwel mijn ongelukkige liefde. En toen een paar van zijn vrienden hem wilden begraven, zagen ze het lichaam van Narcissus niet meer. Want in plaats daarvan groeien in het gras prachtige gele bloemen en ze dragen tot op de dag van heden de naam Narcissus.

Wederom heeft u kunnen luisteren naar Nikos Ignatiatus met Cyclades. Ten slotte de wijsheid van de week. Het gaat misschien langzaam, maar door op te geven gaat het niet sneller. Soms kan een uitdaging zijn om geduldig te blijven. Maar door vol te houden en niet op te geven, kom je uiteindelijk verder. Want elke stap, hoe klein ook, brengt je dichter bij je doel. Wees trots op jezelf en op alles wat je al bereikt hebt.

En met de wijsheid van de week en de zegen van Asja ga ik afscheid van u nemen. Ik doe dat met meditatieve muziek van Deuter met zijn avondschatten. Ik bedank u voor het luisteren. Jan Rabelink bedank ik voor de techniek. Ik wens u nog een fijne week toe. Met veel liefde, vertrouwen, licht en kracht. Volgende week zijn we weer met een nieuwe aflevering van Spirit, Mind and Music. Graag tot dan. Heeft u het allemaal gemist of wilt u het nog een keer beluisteren? Ga naar de website van RTV Apeldoorn, uitzending gemist, en klik op de programmering van zaterdag 11 juli en de tijd van 2200 tot 2300 uur. En de uitzending is dan nog de gehele week beschikbaar.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1, nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar

64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. De regering Trump heeft journalisten van de New York Times gedagvaard na berichtgeving over vermeende veiligheidsproblemen van een door Qatar geschonken presidentieel vliegtuig. Het Witte Huis ontkent de problemen. De krant spreekt van intimidatie, terwijl justitie stelt dat het onderzoek is gericht op het lekken van vertrouwelijke informatie. De Duitse politie onderzoekt een vermoedelijke sabotage op het spoor bij Leverkusen. Een brand in een kabelgoot veroorzaakte verstoringen op een drukke spoorlijn. De extreemlinkse groep Angry Birds Commando heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. Dezelfde groepering claimde eerder ook andere sabotageacties op het Duitse spoor. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Yo.
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boss.

De lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.